0: De beste evergreens.
1: Dit is NPO Radio 5.

0: late. Don't you worry.
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste zelfmoordpoging. En of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet officieel bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. En meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München. Genoeg na de spectaculaire 5-4 zege van vorige week. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. En PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer nog. Het is vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag wordt het droog met zonnige periodes. En dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

naar je gezicht. Nu nog lig je naast me en je ogen zijn nog dicht. Na vandaag zul jij niet meer bij me zijn. Er is iemand

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een Amerikaanse rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. En er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die direct hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet ook dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt is gedood, dat is niet duidelijk. Hezbollah zegt er niets over. Het was de eerste aanval van Israël op Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen die lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen van de verkiezingen in Groot-Brittannië verwacht. Het weer dan nog. Het is droog en het is 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. En ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. En natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren, er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. En binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn extra kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. Het weer dan nog, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige periode, dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in het ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die direct hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak aanwezig vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was korte tijd dicht. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalig gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4 zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Harry Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. De Champions League finale is op 30 mei in Boedapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog en zonnige periode, dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: gewoon echt een applaus.
1: Fantastisch.
0: Wat staat er onder meer in het juryrapport, Carmen?
1: Nou, Stefan wordt eigenlijk de meester van de beeldende radio genoemd. En ze geven daarbij aan, hij ademt het medium. Zijn programma's zijn zeer origineel. En je kunt aan alles horen dat hij een groot muziekliefhebber is.
0: Nou, dus dat juryrapport hadden wij zelf kunnen schrijven. Want daar zijn we het natuurlijk hartstochtelijk mee eens. Hè? Dat is het woord, ja.
1: Ja, absoluut.
0: Ik
1: ja,
0: moet nog even wachten op die prijs, dat hoor je wel.
2: Volgend jaar gaan we je opgeven.
0: Oké.
2: Okay. Volgens mij was jij gisteren erg gezellig in de platenbakken aan het spitten, geloof ik, toch?
3: Ja, ik vroeg me één ding af. Maar goed, dat komt zo wel. Ja, er stond bij van iemand is een beetje mak of zo. Of geblesseerd, ja.
0: Ja, ik moet het wel even uitleggen inderdaad. Ja. Ik kreeg gisterochtend een appje van mijn goede vriend. En ook collega natuurlijk Jurgen van den Berg. Ook van Omroep Max, maar dan op Radio 1. Elke middag in Villa VDB. Hij zei, Bert, zullen we even een bakje koffie doen in de stad? Ik zei, nou, dat is wel goed. Ik zei, maar je moet je programma toch doen vanmiddag? Hij zei, ja, nee. Ik heb het heel erg in de rug. Ik kan nauwelijks lopen, dus dat gaat niet lukken. Beetje merkwaardig, dacht ik.
3: Kan wel naar de plaats zijn.
0: Ja. Vorige week was hij zijn stem kwijt, naar aanleiding van te veel feest op Koningsdag. Zou die afgelopen maandag beginnen? Is hij hier over een drempel gereden op het Mediapark? Schoot het in zijn rug? En,
2: ja. Nee, dit meen je niet. Is dat echt zo?
0: Dit is echt waar.
2: Heeft u gewoon geen zin om vrije dagen op te nemen? Wilt u
1: dat
2: gewoon een paar
1: is
2: dagen?
1: Het gewoon. Ja. Die man is gewoon op zoek naar een specifieke plaat. En die zoekt gewoon even nu de tijd om dat op te zoeken.
0: Ja. Nou ja, goed. Ik dus de stad in. En we hebben lekker koffie gedronken. Even alle verhalen doorgenomen. Alle roddels. Alle achterklap die hier natuurlijk ook speelt op het Mediapark. En toen zijn we nog even de stad in geweest. Nog even de platenzaak ingedoken. En ik dacht, nou, daar maak ik even een mooi fotootje van.
1: Ja, heel leuk.
2: Hele goede foto.
1: En heb je nog een leuke plaat opgetikt?
0: Ik heb nog een restding van Record Store Day. Die lag daar nog, heb ik nog aangeschaft.
1: Oh, okay.
2: Maar wat is dat restdingetje dan? Kennen we dat?
0: Dat komt uit 87 uit mijn hoofd, of 88. Ella van Frans Gall en dan de 12 inch.
2: Mooi, heel mooi.
3: En Jurgen heeft Buk Dich of zo gekocht? Nee, een grapje.
1: Nee, ik denk de dokter van de Doobie Brothers. Ja.
0: Music is the doctor.
2: Was het niet eens sommelier dat je daar nog een plaats voor kon vinden? Want die trad op.
0: Ja, dat was leuk. Ik kwam die platenzaak binnen en ik dacht, staat daar zomaar een band op te treden?
3: Ja, ik dacht, hoe sta jij zo vooraan? Want dat ben jij meestal niet van vooraan staan. Nee, maar dat was dus in de platenzaak.
0: In de platenzaak, daar gaf Sommieux echt een klein intiem optreden. En dat was hartstikke goed, heel mooi gezongen. En al die klassiekers, die evergreens inmiddels van hen kwamen voorbij, waaronder Tonight. Nou ja, als je het wilt zien, check dan ook even mijn socials, want daar staan nog wat beelden op. Dat was mijn dag. En ik weet, het gaat goed met Jurgen. Laten we het daarop houden. Hè? Eens even kijken. Wacht even.
3: Hi. Ja? Je muziek is gebroken.
0: Nee, het is wachtwoordendag, dus ik dacht...
3: Ah, ja.
0: Het nieuws van
2: rode kaart vandaag. Gelijk, hoor.
3: De GGD heeft iedereen in beeld die in hetzelfde KLM-vliegtuig zat als de Nederlandse vrouw die later is overleden aan het Hanta-virus. Al die mensen die krijgen een brief. En de mensen die vrouw het toestel in en uit hebben geholpen omdat ze toen al vrij ziek was, die zullen elke dag worden gebeld. Verder hoort Ali B. vandaag of hij in hoger beroep schuldig wordt bevonden. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een andere verkrachting van een zangeres. En we gaan frietjes bakken. En dan wel heel, heel, heel erg lang. Tenminste, ik niet, maar een Vlaamse frietbakker die wil zijn eigen record, wereldrecord, verbreken.
0: Nou, benieuwd hoe dat dan nog smaakt. Maar goed, we gaan eerst een lied natuurlijk uit bed halen. Met welke letter gaan we dat doen?
2: We gaan dat doen met W van Wachtwoordendag.
0: Ach, natuurlijk, hè?
2: Ja, ja.
0: Dus liedjes beginnen met de letter W van Wachtwoordendag van Wim Walravens.
3: Waarschijnlijk, weet je het nog. Ja.

die zo extra lekker smaakt natuurlijk in de vroege ochtend. Eén kopje koffie en wat mij betreft nog eentje erbij. Hè? Mooie platen komen binnen voor ons alfabet. Vanochtend op zoek naar liedjes met de letter W. Je kunt hem nog doorgeven via onze gratis

0: Harry Martijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ga je een goeie dag tegemoet, jongen?
1: Ja, ik denk het wel, Bert.
0: Ja, waar hangt het vanaf? Wat staat er op de planning?
1: Nou, ik ben nu onderweg naar Goes. En dan ga ik een paar stukjes aan de gang zetten. Ga ik kijken hoe dat de spakspuiter op dit moment bezig is. En daarna ga ik in Schavenzander nog eventjes een bouw bezoeken en een bouwvergadering. En dan zien we wel hoe dat loopt.
0: Ja, het klinkt alsof je een soort leidinggevende bent.
1: Ja, ik ben uitvoerder.
0: Ja, precies. Even kijken of iedereen hard aan het werk is. Of er goed genoeg eelt op de vingers wordt gekweekt. Zo is het toch, of niet?
1: Ja, zo'n beetje. Ja. En je moet de jongens ook te vriend houden. Dus je moet ze niet te hard laten werken. Maar ze moeten wel producten kunnen maken.
0: Ja, dat is ook zo. En hoe zorg je daarvoor dat ze lekker aan het werk blijven en dat ze tevreden zijn?
1: Vooral zorgen dat het luchtig is onderling. Ja, als er strubbelingen zijn, dat je dan zorgt van wat is het probleem en uit de weg helpen.
0: Juist. En komt dat vaak voor?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nee. En als het wel voorkomt, dan praat je dat uit of zo? Of hoe zie ik dat?
1: Ja, gelijk de koe bij de horens pakken.
0: Ja.
1: En zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft.
0: Ja, nou, en hoe zorg je ervoor dat je het zelf naar je zin hebt, Martijn? Want dat is natuurlijk ook belangrijk, hè?
1: Ja, probeer gewoon positief te blijven. En ik heb een mentaliteit van eerlijk, open en oprecht. En zorgen dat het probleem wat ik bij de een heb, dat ik dat niet meeneem naar de ander, want die kan het toch niet oplossen.
0: Ja, nou, dat is een mooie filosofie, Martijn, zo in de vroege ochtend. Hè?
1: Mm. Ja, hè?
0: Ja. Dat pakken we toch maar mooi even mee.
1: Precies.
0: Zullen we even een lied uit bed halen?
1: Ja, doe dat maar eens.
2: Alfabet.
0: Uit ons alfabet natuurlijk met de letter W van wachtwoord. Hoe zorg jij zelf dat je al je wachtwoorden bij de hand hebt? Of heb je overal hetzelfde wachtwoord?
1: Ik heb op verschillende plekken hetzelfde wachtwoord.
3: Oh. Oh jee.
1: En dat is niet altijd even goed, maar het zijn wel hele sterke wachtwoorden.
4: Welkom 1, 2, 3, 4, 5.
1: Nou, zoiets.
0: Ja. Wat maakt het zo sterk dan? Met allemaal apenstaartjes, uitroeptekens, vraagtekens en andere...
1: Wel dat tussendoor gebruiken, ja.
0: Ja, oké. Het schijnt ook heel erg handig te zijn om een zin als wachtwoord te doen. Met spaties en zo.
3: Een zin met spaties?
0: Okay. Een zin, ja. Met allemaal verschillende woorden en spaties ertussen. Gewoon een complete zin. Dus geen woord, maar eigenlijk een wachtzin hebben we dan al.
3: Een wachtzin, ja.
0: Een wachtzin, ja.
4: Ik hoor allemaal iets nieuws nu. Dat wist ik ook niet.
3: Wat leuk.
0: Ja. Gaan we later vanochtend even uitgebreid over hebben. Even die W, hè. Die W van wachtwoord. Dus vaak bezongen. Onder meer door... eens even kijken wat er binnen is gekomen. What's in the Word van de Christians. Die komt binnen via Maurice. Whiskey in the Jar van Thin Lizzy. Dankjewel, Rita. Who Come With Me van de Kelly Family. Astrid. Waarheen, waarvoor? Mieke Telkamp via Wim Walravens. When Love Breaks Down van Prefab Sprout komt binnen via Hans. World at War van Dr. Pop. Leuk. Ben van den Burg, dankjewel daarvoor. Wishing and Hoping van Dusty Springfield. Harm Dallinga. Why van de Cat zie ik hier nog binnenkomen. Wildwood van Paul Weller via Peter Schouwenaars. Deze komt binnen via Ronnie, die heeft iets ingesproken.
5: Benny Jonink parkeert zijn auto tegen een boom. Willem Duin neemt zijn rol over. In de veldtocht van 1992 neemt meteen de single op. Wunderbar, Willem de Malen 1992. Werd weliswaar nog een hit ook.
0: Ja, die is wel leuk. Die is wel leuk. Dankjewel, Ronnie. Working My Way Back to You van de Detroit Spinners via Annika. Why Worry van Dire Straits. Honey Kruijer. Waterloo van Abba. Carla Wolf. Why Tell Me Why. Anita Meijer. Maruska. Paulien, oftewel Erik de Schilder, kiest voor We Didn't Start the Fire van Billy Joel.

0: Nou, ik stel voor dat jij de baas bent en ben benieuwd wat jij hebt gekozen, beste Martijn.
1: Ja, ik heb er twee ingestuurd, Bert, van de status quo. Dus ik weet niet welke van de twee jullie nou klaar hebben staan.
0: Nou, ik vind dit de leukste.
1: Okay, whatever you want, helemaal geweldig.
0: Nee, what's your proposing?
1: Oh, what are you proposing?

0: waanzinnige keus van Martijn van den Oetelaar. Hij haalde deze plaat uit bed van Status Quo. What's your proposing?
1: De schijf van NPO Radio 5.
2: Neil Diamond.
3: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

0: Wijn. Jawel, Neil Diamond, hij kan er nog altijd. Wild at Heart, zo heet het. 6:40, het nieuws nu. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. De GGD heeft iedereen in beeld die in hetzelfde KLM-vliegtuig zaten als de Nederlandse vrouw die later is overleden aan het hantavirus. De vrouw was kort aan boord van het vliegtuig, maar werd vlak voor vertrek er weer uitgehaald omdat haar gezondheid achteruit ging. Een dag later overleed ze in het ziekenhuis in Johannesburg. De passagiers krijgen een brief en mensen die de vrouw in het toestel hebben geholpen zullen worden gebeld, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Aan die mensen wordt gevraagd om dagelijks hun temperatuur te meten en de GGD zal ook elke dag met ze bellen om ze in de gaten te houden of ze mogelijk symptomen ontwikkelen en er snel kan worden ingegrepen.
1: Gisteravond kwam op Schiphol een speciale vlucht aan met daarin een Nederlandse en Britse patiënt. Een van hen is naar het Leids Universitair Medisch Centrum gebracht, de ander naar Düsseldorf. Een tweede evacuatievliegtuig dat een tussenlanding moest maken op Gran Canaria is nog niet in Nederland. Ali B. hoort vandaag of hij in het hoger beroep schuldig wordt bevonden. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Waarschijnlijk is Ali B. niet bij de uitspraak vandaag. De politie heeft een man opgepakt die een complete badkamer gedumpt heeft in een natuurgebied bij Tilburg. Er lagen onder meer tegels, rolgordijnen, een wastafel en een toilet, en dat was te zien vanaf de snelweg. Via via ontdekte de politie wie er pas een badkamer had laten aanleggen. Nou, die bewoner was zich van geen kwaad bewust en wees iemand van een erkend bedrijf aan. Nou, deze 40-jarige man uit Drunen moet een boete betalen en de opruimkosten.
3: Dit doet me even denken aan het verhaal van jouw buren. Hoe staat het daarmee? Staat er nog een enorme container voor jouw deur?
4: Oh ja.
3: Met badkamertroep?
4: Met badkamertroep, ja, dat was toch wel echt een maand lang een hel, minimaal. Nee, het is inderdaad, tijdens jouw vakantie, Carmen, is het opgeruimd inmiddels.
3: Oh, wat goed.
4: Dus de boel is...
3: De gordijnen kunnen weer open in huis.
4: Aandrikman. Maar ze zijn wel druk bezig geweest met boren en zo. Nou, dat heb jij gehoord.
5: Ja, dat geluid, dat ging door merg en been wat er bij jou door de muren klonk.
4: En echt in de buurt heb iedereen klagen van hoe lang duurt dit nog? Mensen die zeiden, ik ga visite afzeggen vanavond, want zo kan ik niet communiceren met mensen om me heen. Dat is heel gezellig allemaal bij mij in de buurt. Goed, ga door.
3: Fijn dat het is opgelost.
6: Een Vlaamse, misschien een bakje friet voor de compensatie. Een Vlaamse frietbakker heeft er genoeg. Hij is namelijk bezig om zijn eigen wereldrecord frietjes maken te verbreken. Hij staat al sinds vorige week donderdag non-stop achter zijn frituurpan.
7: Ja, je moet gewoon letterlijk vechten tegen je slaap, omdat je lichaam heel aan het zeggen slapen, slapen, slapen. Maar ik probeer dan liedjes te zingen of te bewegen of te dansen. Maar ja, stomme dingen, maar dat helpt u echt om lekker te kunnen blijven.
6: De frietbakker zit dus al over het oude record heen. Ik weet trouwens niet zeker of dat van hem was. Laat dat even in het midden. Maar het oude record staat op 150 uur. Nu wil hij doorgaan tot de 200 uur. En dat betekent dat hij moet doorgaan tot morgenavond 9 uur.
7: Heel zwaar, heel zwaar. Maar het is ook gewoon zo zwaar dat ik ga het nooit weer opnieuw doen. Dus daarom wil ik nu gewoon ineens doordoen totdat we het doel bereikt hebben.
6: En de zwaarste momenten zijn volgens hem tussen 5 en 6 uur 's ochtends als het helemaal leeg is in zijn frietzaak.
4: Maar hij doet wel telkens nieuwe friet erin, toch? Of staat
6: ja.
4: Ook dacht hij, oh ja.
6: Ja.
4: Nou, vet zeg. Het weer voor vandaag.
6: Veel zon vanmorgen en vanmiddag ook wat bewolking, maar het blijft bijna overal droog. 11 tot 16 graden.
4: T-set komt eraan. Je vrolijke beet van wijn. Goeiedag, Hendrik. Een early in the morning.

0: over die frietbakken daar in België. Ik dacht, dan gooi ik meteen wat frituurvet erbij, hè, van Racy. Zo'n girls. Ja. En daarvoor, ja, omdat we vanochtend vroeg ook al één kopje koffie hadden gezet, dacht ik, ik denk dat ik ook even thee zet, hè.
1: Oh ja, ja, ja, ja.
0: Mooi, zo komt alles samen in.
1: Heerlijk, ja.
0: Early in the morning. En wat is dit dan voor moois?
2: Vroeg vergeten hit.
0: Ach, rock voorzien.

0: radio voor de Four Top Standing in the Shadows of Love. Een tijdje geleden, Stefan, vertelde je het verhaal over je goede vriend Jasper, 31 jaar oud.
1: Ja.
0: Levensmoe.
1: Ja,
0: dat
1: mag je zeker zo zeggen. Dat echt een aantal weken geleden kreeg ik eens op zaterdagavond een belletje dat van een vriend die ik al heel lang niet meer gesproken had. Al sinds de middelbare school eigenlijk al een beetje uit het oog verloren. We waren in die tijd echt hele goede vrienden. We hebben elkaar al echt de dag doorgesleept, hebben heel veel dingen gedeeld. En op een gegeven moment kwam ik uit de kast. En toen moest hij niks meer van mij hebben. Toen heeft hij gezegd, ja, weet je, ik hoef niks te hebben met, zoals hij quote, vuile flikkers. Heeft hij zo letterlijk gezegd. Dat deed heel veel zeer. Ja, dat was wel echt een ding waar ik toen heel veel mee zat. En dat heeft me pijn gedaan. Dus zijn we uit elkaar gegaan. En die zijn gescheiden. En heb ik al jaren niks meer van hem gehoord. En dan krijg je inderdaad zo'n belletje van, hey, ik ga uit het leven stappen.
0: Op een gegeven moment nam hij dus weer contact op om dit te melden.
1: Ja, exact. Dat heb ik inderdaad hier verteld. En heel lang hebben wij contact gehad, Jasper en ik. We zijn best wel in contact gebleven over wat hij voelde, wat hij merkte. Er kwam weinig uit. En we hebben op een keer afgesproken. En ik hoopte eigenlijk op ergens een soort van sorry wat hij heeft gezegd over toen die tijd van mij. En eigenlijk hoopte ik een beetje in zijn hoofd te kunnen kijken van waarom hij deze beslissing neemt om inderdaad euthanasie te plegen.
2: Ja. Lukte dat ook?
1: Nee, dat lukte niet. Ik zat op het terras, zaten we een beetje ongemakkelijk naast elkaar. En we zaten wat te drinken. En ik probeerde dan maar een soort van gesprekstof te hebben met hem. En alles wat ik vertelde over het leven wat ik heb, waar ik mee bezig was, hoe leuke dingen, was het antwoord wat hij gaf. Ja, maar dat heb ik niet. Ja, maar dat heb ik niet.
2: Mm-hmm.
0: Heel erg negatief, donker, zwart.
1: Negatief, donker, zwart. Je zag ook aan hem dat er het leven uit zijn ogen was. Er was totaal niet iemand thuis die antwoord kon geven op emotie. Of überhaupt iemand kon vertellen over wat hij voelde.
2: Ja.
1: Ik op een gegeven moment had ik het over Sinterklaasliedjes met hem. Het was echt. Ik moest voor mezelf iets van gesprekstof hebben om met hem te hebben. Want ik wilde hem nog niet loslaten. Want ik had het gevoel, er zit meer in. Wat blijkt, hij is zelf homo. Daar is hij later achter gekomen. En daar heeft hij ook heel veel mee gestruggeld. Maar dan denk ik op dat moment, ja, als jij zelf ook homoseksueel blijkt te zijn, dan is het ook moeilijker om misschien tegen mij te zeggen, joh, wat ik je toen heb aangedaan, wil ik nu rechtzetten, omdat ik uit het leven stap. Want hij is depressief, echt zwaar depressief. Hij is al 2 jaar bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen. En gisteren is het gebeurd. Ik kreeg een belletje om 3:30. Ik kreeg een belletje om 3:30 van de arts. Dat het. Ik ben de meneer van de voet. Ik heb hier op een lijstje staan die ik moet bellen. Hij heeft geen ouders meer. Bijna geen vrienden. Familie ziet hij niet meer. Dus het was een soort van lijstje dat de arts moest afwerken. Er zat niemand bij. En hij. Hij is er niet meer.
0: Nee.
1: En ik heb toen ik hem nog zag, toen we afscheid namen, ben ik opgestaan, heb ik hem een knuffel gegeven. En ik heb gezegd, ik hoop dat ik je ooit ergens een keer tref.
2: Mm-hmm.
1: Waar dan ook dat mag zijn.
2: Ja.
1: Maar voor nu, vaarwel. En dat deed zoveel pijn. Dat deed zoveel. Ik heb me daarna echt heel lang, zeg maar, moeilijk gevonden. En gisteren was dus het zover. En het enige wat ik wil zeggen, Jasper, tot ooit.

0: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
1: Ben je psychiater?
2: Ik ben psycholoog.
3: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
0: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
4: Interessant, hè, de menselijke geest?
2: Ik zal eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
5: Ik valt ook niet mee.
0: Dag en nacht, vanavond bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
12: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
14: Stihl, sterk werk.
15: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
16: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
17: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
18: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
14: Stihl, sterk werk.
19: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
14: Oh yeah.
19: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: 7 uur, het NOS-journaal met Carolijn Baan.
22: Goedemorgen. Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland willen gaan sparen voor de Lelylijn. Ze hopen 10% zelf te kunnen meebetalen en op die manier het Rijk over te halen om alsnog te investeren in de spoorlijn tussen Lelystad en Groningen. Vooralsnog is het alleen maar een plan, want het project kost 14 miljard euro. Maar oud-bankier en speciaal adviseur Klaas Knot vindt sparen een goede oplossing.
23: De lijn is natuurlijk duur en we weten dat het een hele tijd gaat kosten om die lijn aan te leggen. Nou, mijn advies: probeert deze twee elementen met elkaar te combineren en dus die lange doorlooptijd te gebruiken om ook de kosten van die lijn daarover uit te smeren en dat te doen middels een spaarfonds.
22: Ja, om dat bedrag bij elkaar te krijgen moet er 25 jaar lang jaarlijks 400 miljoen euro gespaard worden en de regio wil 10% daaraan bijdragen. Het Nederlandse stel dat is overleden aan het hantavirus zou dat hebben opgelopen tijdens het vogelspotten in het zuiden van Argentinië. Ze zouden tijdens de vogeltocht een stortplaats hebben bezocht waar zij dan mogelijk in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Argentinië gaat knaagdieren vangen bij die stortplaats om ze te onderzoeken. Het eenzijdige door Rusland aangekondigde staakt het vuren op 8 en 9 mei raakt steeds verder uit beeld. Oekraïne wilde een staakt het vuren meteen al in laten gaan, maar kreeg vervolgens te maken met zware Russische luchtaanvallen. Er zijn zeker 26 doden en bijna 120 gewonden. En daarom is er volgens de Oekraïense president Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Rusland houdt rekening met aanvallen tijdens hun jaarlijkse militaire parade in Moskou. Dit jaar is die zonder militaire voertuigen. En Paris Saint-Germain staat in de finale van de Champions League. De winnaar van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg, na die spectaculaire 5-4 zege vorige week in Parijs. Maar het zal vandaag bij de koffiemachine nog vaak gaan over deze handsbal van Paris Saint-Germain.
1: En ja, wat gaan we hiermee doen? Wat een merkwaardige bal was dat. Door een ploeggenoot. Ja, bij João Neves de bal tegen de handen geschoten.
22: Ja, zo klonk dat bij Ziggo Sport. Het werd geen penalty en Bayern is daar woedend over. Maar volgens de scheidsrechter kwam de bal via een eigen speler tegen de hand. En dan is het geen strafschop. Hoe dan ook, de Fransen spelen de finale tegen Arsenal. Het weer, veel zon en vrijwel overal droog. Het wordt maximaal 16 graden.
3: Goeiedag, Haandrikman. Bert Haandrikman.

in hoger beroep tegen hem. Er is 2,5 jaar cel tegen Ali B. geëist. Zelf zegt hij onschuldig te zijn. Hij vraagt dan ook om vrijspraak van alle aantijgingen. Mocht Ali B. schuldig worden bevonden, dan moet hij ook daadwerkelijk de baaiers in.

0: Openingsnummer van Thriller natuurlijk. Wanna be starting something met de W van Wereldwachtwoordendag. En die dag is bedoeld om stil te staan bij de veiligheid van je wachtwoorden. Blijkt nog steeds nodig te zijn. En ook vooral waar je die wachtwoorden bewaart voor je nabestaanden. Want hoe zorgvuldig ga jij om met je digitale nalatenschap? Meer dan 77% van de ouderen weet niet wat te doen. Saskia Hamminga roest gelukkig wel. Zij is van SeniorWeb. Dag Saskia, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Heb jij zelf al je wachtwoorden keurig op een rijtje verborgen in een kluis?
1: Ja, zeker. Dat hebben we thuis goed geregeld met alle tips die ik van SeniorWeb heb.
0: En als jij omvalt, weet je je nabestaanden dan ook waar ze dat kunnen vinden?
1: Ja, dat weten ze. Ja. Gelukkig.
0: Ja, maar dat heeft niet iedereen zo goed geregeld, hè?
1: Nee, dat klopt. We hebben afgelopen jaar onderzoek gedaan en het blijkt dat ongeveer 23% het keurig geregeld heeft van de mensen, maar dat 77% het niet geregeld heeft of nog niet helemaal geregeld heeft.
0: Nee. En wat betekent dat dan voor mensen die achterblijven en dingen willen opzeggen, weet ik wat?
1: Ja, wat we van de mensen terug horen is dat het een enorme complexe zoektocht wordt. Een enorme speurtocht en heel veel stress oplevert. Omdat ze gewoon niet kunnen vinden waar ze moeten beginnen. Welke account had iemand? Hoe kom ik bij de social media account? Hoe kom je bij de foto's? Nou, noem maar op. Het is een enorme speurtocht voor die mensen om achter te komen wat de wachtwoorden en de accounts waren van iemand.
0: Ja, wat kunnen die mensen dan doen? Bellen met de organisatie erachter?
1: Ja, dat werkt echt per provider anders. Dus verzekeringen, dat lukt vaak nog wel. Of uitzoeken van welke abonnementen had iemand. Had iemand de NPO Start abonnement wat doorloopt. Of Netflix of Spotify, noem maar op. Maar om bij een Facebook-account te komen of bij e-mailadressen waar je wachtwoorden niet van weet, dat is heel erg ingewikkeld. Net als toegang tot apparaten die je eigenlijk nodig hebt om juist overal weer bij te kunnen.
0: Nu kun je zeggen, nou, zet al die wachtwoorden dan keurig op een lijstje. Leg ze in de keukenla en dan weten ze het wel te vinden. Maar dat is natuurlijk ook niet de meest veilige oplossing.
1: Nou, de keukenla is op zich nog niet eens zo'n gek idee. Maar ik denk dat het
0: niet de meest voor
1: de hand liggende plek. Maar het is wel goed om gewoon je inloggegevens en al je accounts op te schrijven. Ten eerste om rustig over na te denken van wat wil je dat je nabestaanden kunnen? Wil je dat ze overal bij kunnen? Wil je dat ze bij je berichten kunnen, bij je foto's of misschien deels? Maar goed, dus maak voor jezelf een lijstje. Op de website van SeniorWeb kun je ook een hele mooie checklist downloaden waar eigenlijk alles op staat wat je moet doen of waar je aan kunt denken. En voor alle wachtwoorden heb je verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld een wachtwoordmanager gebruiken. Dat één hoofdaccount waar je alleen maar dat wachtwoord hoeft te gebruiken en de rest zit daarachter. Maar je kunt ze ook gewoon op een briefje schrijven. Je kan dat versleuteld doen door bijvoorbeeld een vast woord te onthouden of een zin. Altijd is projectie ziek, dat is dan je hoofdzin. En daarna wel op te schrijven de codes voor de inlog van je wachtwoorden. Maar je kunt ze ook op een USB-stick zetten en in je kluis leggen of wel in een boekje schrijven en ergens verstoppen. En alleen een persoon waarvan je wil dat ze het weet. Ja. Of hij of zij weet dat die weet waar dat ligt. Dus schrijf het gerust op. Maar zorg ervoor dat het niet op een te voor de hand liggende plek te vinden is.
0: Juist. Nou ja, genoeg opties dus om dat goed te doen. Hoe komt het eigenlijk dat heel veel mensen dit toch onderschatten?
1: Ja, omdat de wereld is tegenwoordig zo digitaal. We hebben zo ontzettend veel online accounts waar je eigenlijk niet bij stilstaat. En mensen vinden het toch ingewikkeld van waar moet ik beginnen met vastleggen. Mensen vinden het confronterend. Toch niet zo'n leuk onderwerp om over na te denken. Maar zowel voor jong en oud zeg ik altijd, is het toch echt heel belangrijk om over na te denken.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, vandaag Wereldwachtwoordendag. Ik neem aan dat je slingers hebt opgehangen vandaag.
1: Zeker, zeker.
0: Ja.
1: Eén groot feest, ja.
0: Ja, oké. Okay. Goed, nou, als mensen meer willen weten hierover, dan kunnen ze natuurlijk terecht op jullie site, seniorweb.nl. Zo simpel is het, denk ik, hè?
1: Ja, dat klopt. En als je dan er ook nog een schuine streep digitale nalatenschap achter zet, dan kom je meteen op de juiste pagina terecht.
0: Oké. Okay. Nou, volgend jaar ga ik je weer bellen op Wereldwachtwoordendag. Saskia Hamminga roest van SeniorWeb. En dan gaan we kijken of het percentage dat mensen dat dit goed geregeld heeft, is gestegen. Zullen we dat afspreken?
1: Afgesproken. Okay.
0: Ja, en nog even afwachten dus. Een fijne dag.
1: Hetzelfde, dag.

0: minuten na 7:30. Hier is Carolijn met het laatste nieuws.
1: Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren. Aan Nederland schrijft het AD en ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Maar volgens virologen hoeven we ons geen grote zorgen te maken over de verspreiding. Ook al gaat het om het gevaarlijke Andes-variant van dat Hantavirus. Het is nog niet bekend hoe het virus van mens op mens overgaat. Maar het gaat niet heel makkelijk, zegt een viroloog van het RIVM. Tot nu toe zijn 3 opvarenden die op het cruiseschip zaten overleden. Passagiers van een KLM-vlucht die in de buurt zijn geweest van een besmette vrouw worden in de gaten gehouden door de GGD. Langzamerhand worden de eerste wethouders in verschillende Nederlandse gemeenten geïnstalleerd na de verkiezingen van maart. Maar tientallen van hen twijfelen of ze het wel moeten doen. Want door het nieuwe pensioenstelsel lopen ze mogelijk tienduizenden euro's aan compensatie mis. De wethoudersvereniging heeft er al zeker 40 telefoontjes over gehad.
2: Wij worden best veel gebeld door kandidaat-wethouders. Dus afgelopen weken waren het er al meer dan 20. En soms bellen ze ook namens kandidaat-collega's. En ze willen weten, klopt dat dat wij mogelijk gewoon een deel van ons pensioen gaan mislopen omdat we wethouder worden? We horen wethouders twijfelen. Moet ik dit risico dan nu eigenlijk wel nemen?
1: De vereniging is bang dat kandidaat-wethouders afhaken. Het kabinet wil met de agrarische sector en natuurorganisaties bindende afspraken maken over verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor de zomer moet er een convenant liggen, zodat boeren, tuinders en gemeenten snel duidelijkheid hebben over waar het naartoe gaat. De gesprekken daarover worden geleid door oud-ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers.
3: We moeten er met elkaar uitkomen. Dus dit is weer zo'n een soort testcase van de polder. Om er pratend uit te komen. En daar heb ik wel goede hoop op.
1: Volgens staatssecretaris Erkers wordt er al flink minder landbouwgif gebruikt, maar komen er nog steeds veel schadelijke stoffen in de natuur terecht. En een Limburgse entertainer wil een stukje Las Vegas naar Maastricht halen. Het is Erik Jaspers, die bezig is met een nieuwe show, de Viva Maas Vegas Show. Nou, het moet een heel spektakel worden, vertelt deze vrouw die met hem samenwerkt.
4: Showtrappen, kostuums, hoofdzooien.
5: Zeg je wel eens tegen Erik van, dit gaat weer net wat te ver?
4: Nee, want ik weet dat ze het dan toch gaan doen. Zaken nog. Het kan altijd nog meer.
6: Lekker veel en het overdrevene. Less is absoluut not more.
1: Nou, hij doet alleen al een uur over zijn ontbijt met alles erop en eraan, zegt hij bij Omroep L1. En zijn show is dit weekend in Maastricht te zien in het theater aan het Vrijthof.
7: En nog even, en Maastricht heeft een soort strip, zoals we dat ook kennen in Las Vegas. De strip.
1: De strip, is dat zo? Ja.
7: Zo noem je dat, gewoon die
1: hele bolle straat. Ik ben er wel geweest, maar dat heb ik nooit meegekregen.
8: De strip niet? Ben je daar niet over gewandeld
1: dan? Ik heb daar lekker geshopt en over het water en fly gaan kopen.
7: Ik vind het een openbaring.
1: Maar leg uit, wat is de strip in Maastricht voor iedereen die dat niet weet?
8: Ja, het is gewoon een hele lange straat met allerlei clubs, casino's, dat soort dingen.
7: Het is het hart.
1: Het uitgaansgebied.
7: Het is het hart van Las Vegas. En je hebt daar gewoon rondgeschouwd en het is je ontgaan. Nou, dat kan gewoon.
8: Ik denk dat ze er wel heeft gelopen.
1: Ik ben echt een ochtendmens, Bert. Ja.
7: Wordt vervolgd zoals het een strip betaamt.
1: Zeker.
7: Het weer voor vandaag.
1: Volop zon en droog en het wordt 11 tot 16 graden.

0: 10 minuten hier op NPO Radio 5. Ride My Seesaw. Wilfred van Es uit De Meerden wordt 70. G. Post uit Finsterwolde, 74. Joke Jansen, 66. Peter van Houwelingen, 73. René Wassenaar, 70. Innie Scholten, 69. Carla de Jong, 78. Jeanette Stegeman, 70. Thea Noordover uit Leiden, 70. Yvonne en Hans van Tijl uit Delfgauw worden allebei 74. Nel van Lenen uit Barendrecht, 68. Jannie Buiter uit Leeuwarden, 72. Hans Koolthof uit Heerlen, 67. Max-collega Sandra Eisbrandi, 57. En onze collega Ellie Biest is natuurlijk ook jarig vandaag. Hè? Dus gefeliciteerd allemaal. Is dit Hans Dracht?
1: Dat is hem.
0: Ja, kijk eens aan. Welkom hier in de ochtendshow op NPO Radio 5, Hans.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, 61 jaar jong, afkomstig uit Almelo.
1: Helemaal.
0: Groot feest vandaag al daar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik spreek weer Stefan nog niet.
0: Nee, dit is Bert hier.
1: Oh, sorry.
0: Ja, maakt niet uit. Zeg, vertel eens, hoe gaat het feest uitzien vandaag?
1: Feest. Mijn familie komt aangebakken. Een beetje zo wat verjaardag, zeg maar. Ja.
0: Heb je je telefoon op de speaker, Hans?
1: Nee.
0: Oh, oké, dat dachten wij.
1: Nee, maar ik heb de radio eigenlijk nog aan staan, dus ik heb die iets achter de hand. Dus
2: ja, die mag even uit, dat is wel goed. Mag straks weer aan.
1: Ja, oké.
0: Oké.
1: Ik heb hem nou helemaal zachter.
0: Ja, maar die radio staat altijd heel hard natuurlijk, hè?
1: Mm. Nou, nee, hard niet, maar kijk, als je telefonisch... Dan gaan we rondzingen, hè? Dat moeten we niet hebben.
0: Nee, precies. Het klinkt alsof je een kenner bent, Hans.
1: Ja. Nou, ik heb met de radio en met de lokale omroepen gewerkt. Dus vandaar dat ik dat soort dingen probeer.
0: Ah, heel netjes. En wat voor radiozender heb jij gewerkt dan?
1: Nou, bij Radio Enschede, maar dat bestaat allemaal niet meer hoor. Dat was allemaal... Dat is nou allemaal 21 geworden. Dat is allemaal gefuseerd, allemaal dat spul.
0: Huh? En wat voor rol had je bij de...
1: Ik ben een muzieksamenstelling directeur.
0: Ah, dus je bent ook een groot muziekliefhebber.
1: Ja.
0: Heb je zelf veel platen?
1: Ja, en dan platen, cd's, van alles.
0: En waar ben je het meest trots op als je door jouw verzameling struint?
1: Ja, nou, dat is verschillend hoor. Dire Straits, Beatles,
0: Ja, en is er wellicht nog iets wat ontbreekt dat je denkt van dat zou mijn verzameling compleet maken?
1: Eén Beatles-cd hebben, maar dan weet ik de naam niet meer.
0: Nou, ik heb wel even tijd. Welke zoek je dan?
1: Ja, nou, kijk, dat is het dan nooit. Ik zoek er nog eentje. Maar ik weet de naam even niet.
0: Ja, je bent de naam ook even kwijt.
1: Ik ben de naam van de cd kwijt, hoor. Ja. Dat is sowieso belangrijk.
0: Nee, is ook zo. Weet je wat, we geven een mooie slinger aan het Evergreen Top 1000 rad. Ja. Wie weet komt er een plaat van de Beatles uit, hè? Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja,
0: wie weet,
1: er staat er genoeg in, hè?
2: Ja, er staat er zeker veel in. Even kijken, dat is nummer 622 geworden.
0: Grand Hotel van Proco Harum.
1: Dat is wel mooi.
0: Dat is wel mooi.
2: Maar hoor maar.
1: Dan geef het nog een draai.
0: Toch nog een draai. Oké, nog een slinger dan.
1: Dan geef het nog een draai.
0: Dat maakt er ook uit. Hè. Goed. En dat...
2: We komen uit op 381.
3: Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marina plongée nu dans un lac du Connemara.
0: Dat klinkt wel meer als een feestje, hè, deze?
1: Ja, toch een feestpaardje, hè. Ja.
0: Nou, dan krijg je die van ons cadeau. Dan wens ik je een mooie verjaardag. En als je ooit nog op de titel komt van die vergeten plaat, laat even weten, ga ik ook voor je op zoek. Zullen we dat afspreken?
1: Dan heb ik hem.
0: Heel goed. Hans Dracht, ik wens je een mooie verjaardag.
1: Dankjewel.

eindeloos mooi. En dit Lac du Comaga van Michel Sardou. Plaat die aangewezen werd door het Evergreen Top 1000 rad voor Hans Dracht uit Almelo. En sta je nog niet op de kalender, verander dat. Hè. Zorg dat je naam ook op de kalender komt. Meld je aan via de site

0: Good Man. En dat maakte ze in 1970.
1: Je vrouwelijke vriend. In de morgen.
0: 7:07 is het nu.
1: Goeiedag, Hendrikman.
0: Nou, volgende maand is het groot feest. En jij weet bij wie, Carmen?
2: Ja, bij Henk Wijngaard, de zingende vrachtwagenchauffeur natuurlijk.
0: En dan wordt hij namelijk 80.
2: Ja.
0: En zijn 80ste verjaardag gaat hij komend weekend al vieren op een heel bijzondere manier. Hij krijgt misschien wel zijn meest waardevolle bezit.
2: En alles komt samen eigenlijk komende zaterdag.
0: Meer gaan we er nog niet over vertellen, maar één ding verklap ik wel. Zo meteen gaan we even bellen met Henk Wijngaard en dan gaat hij er zelf over vertellen. Zullen we dat afspreken?
2: Ja, oké. Okay.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 8 uur, het NOS Journaal. Dag Carolijn.
2: Goedemorgen Bert. Passagiers van een KLM-vlucht in Johannesburg worden in de gaten gehouden door de GGD. In het toestel zat ook een vrouw die besmet was met het Hantavirus. Zij overleed later in een ziekenhuis. Passagiers die contact hadden met de vrouw worden dagelijks gebeld. Anderen krijgen een informatiebrief. Deze Vlaming kreeg een paar jaar geleden een andere variant van het Hantavirus.
3: Paratskelia.
4: Ik voel me erg slecht. En ik had veel buikpijn, spierpijn en ook hoge koorts. Het leek echt een zware griep te zijn.
2: Het is een zeldzaam virus dat bij de Andes-variant ook kan overgaan van mens op mens. Maar dat gaat volgens het RIVM heel moeilijk. Je moet dan intensief contact met elkaar hebben. Volgens virologen kan verspreiding goed worden bestreden met de juiste maatregelen. Zo werd een uitbraak in 2018 en 2019 in Argentinië snel ingedamd. Argentinië gaat Nederland, Spanje en nog een paar landen tests sturen, meldt het AD. De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland zijn van plan om samen elk jaar tot 40 miljoen euro te gaan sparen voor de aanleg van de Lelylijn. Dat was ook een advies van speciaal gezant Klaas Knot. Als ook het Rijk elk jaar bijdraagt, dan komt er mogelijk alsnog een spoorverbinding tussen Lelystad en Groningen. En dat is een wens die al jarenlang leeft in het noorden. Er komt geen demonstratie van Defend Netherlands bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zaterdag. De extreemrechtse actiegroep heeft zich teruggetrokken, is te lezen op sociale media. Toch bereidt de gemeente zich wel voor op protesten, want er is ook een tegendemonstratie aangekondigd door de groep Groningen tegen extreemrechts en die gaat vooralsnog door. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Fransen speelden vorige week tegen Bayern München nog een van de mooiste voetbalwedstrijden ooit. Het werd toen 5-4. Nou, en gisteravond leek het even weer zo'n spektakel te worden, zag deze Ziggo Sport-commentator.
3: Paratskelia. Paris is er met veel hoor. En daar is hij al. Ah, Dembele. 2 minuut 20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
2: Maar uiteindelijk bleek dit niet de enige goal voor Paris Saint-Germain. Bayern München moest daarna 2 goals maken. Nou, Harry Kane scoorde in de extra tijd nog de 1-1, maar dat was niet genoeg. Het weer volop zon. Vanmiddag in het zuiden en oosten ook wat bewolking. En mogelijk ook een buitje vanmiddag. Het wordt 13 tot maximaal 16 graden.
0: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

vanavond lekker voor de tv. Dan begint het nieuw seizoen van het programma Wortelboer en Van Rossum. Emma Wortelboer en Maarten Van Rossum onderzoeken samen de verschillen tussen vroeger en nu. Ja, en dat levert precies op wat je verwacht. Een mooie kloof tussen twee generaties. Vanavond te zien op NPO 3 om 21:55. En een goede dag wordt het zeker voor vriend van de show Henk Wijngaard. Hij wordt volgende maand 80 jaar. En dat gaat hij dit weekend al vieren op een zeer bijzondere wijze.

0: gemaakt in een goed jaar 1971. Dit Moving Up. En je hoorde Curtis Mayfield om 13 minuten over 8. Er wacht een groot feest voor Henk Wijngaard. Volgende maand wordt hij 80 jaar. Hij is bovendien 60 jaar getrouwd met zijn grote liefde Treintje. En hij viert bovendien dat hij 50 jaar in het artiestenvak zit. En daarom een groot applaus en een diepe buiging voor Henk Wijngaard. Dag Henk, goedemorgen.
1: Ja, dat hoor ik geregeld op de achtergrond en de feesttenten bedoel ik. Henk.
0: Ja. En dat doe je nog volop, hè. 10.000 man is niks voor jou eigenlijk, hè?
1: Nee, dat geregeld dat soort volop tenten waar ik voor sta te zingen met de liedjes die ooit op een plaat werden gezet door een platenbaas die zei van een album vol met vrachtwagenliedjes, denk je dat ik gek ben? Toen zei ik tegen die man, er zijn 80.000 chauffeurs. Als de helft het leuk vindt en de helft daarvan koopt het. Toen kreeg de man al dollartekens in zijn ogen.
0: En je kreeg gelijk natuurlijk, Henk. Hè? Want je staat nog altijd te boek als de zingende vrachtwagenchauffeur. Hoewel, ja, die vrachtwagen, daar gaan we nu even over hebben. Want ja, die iconische vrachtwagen van jou, uit je begintijd, die gele Scania.
1: Dat is een heel verhaal.
0: Ja, vertel.
1: Het begon met een Mac, een Amerikaanse. Ik ben helemaal gek van Amerikaanse trucks. En het geldt voor een Peterbilt of een Kenworth had ik niet. En toen kon ik in het harde, op een Veluwe bij Sindorf, bij Gerrit Sindorf, kon ik een Mac kopen met een neus. En voor een leuke prijs. En dat is allemaal gegaan, dat is allemaal gebeurd. Ik heb er een bak op laten zetten. Ik heb een hoop sponsors gehad. En ik heb er zelfs een liedje over geschreven wat nog steeds scoort. Waar 500 van zijn gepest. Het was eigenlijk een reclame jingle te heten. Ik reed kilometers voor Theo Peters.
0: dat was helemaal in den beginnen, zeg maar. En die bijzondere vrachtwagen, die krijg je nu weer terug op je verjaardag. Hoe zit dat?
1: Ja, nou, ik krijg hem. Nou ja, dat is een beetje te veel gezegd natuurlijk. Ze hebben hem in drie delen. Ik geloof dat ze drie volledige Scania's hebben weten op te scharrelen. En waarvan ze dus één compleet hebben kunnen maken. Want je vergeet niet, het is een auto die zijn leven al achter de rug. Het is een antieke auto inmiddels. Hij is meer dan 50 jaar oud.
0: Ja, waar hebben ze hem teruggevonden dan?
1: Ja, dat zijn weer dingen die. Mijn zoon en ik, wij werden eens een keer door iemand gemaild. En die zei, we hebben jouw auto hier staan, mijn Scania. En ik ben in de auto gesprongen met mijn zoon, jongste zoon, Louis. En we zijn naar Friesland gereden. Ergens in. Surhuisterveen. En ik daar stond hij bij iemand die had hem opgekocht. En daar was iemand met een kermis-exploitant. Die had hem toegekocht voor zo'n oliebollenkraam. Denk ik dat dat zoiets was. En die had hem weer opnieuw opgespoten. Hij is wit geweest, hij is weer geel geweest. Hij heeft alle kleuren van de regenboog gaan gooien. En die man die wou hem aan mij terugverkopen. En dan praat ik nu over, nou ik denk 25 jaar geleden. Misschien wel 30. En mijn zoon die was toen nog maar een jaar of 23. En ik zie die auto staan en ik denk, verrek, wat ga ik doen? Ga ik hem terugkopen of niet? Ik heb toen al binnen een keer omheen gelopen en hij was dermate overrijpe tomaatachtig. Dat ik dacht van, nee, die ziet er zo slecht uit. Die krijg ik nooit meer in de oude staat.
0: Had je daar spijt van, dat je hem toen niet weer overnam?
1: Nee, absoluut niet. Want dat had ik nooit kunnen bewerkstelligen, toen niet. Kijk, vergeet niet, we hebben natuurlijk een bijzondere periodes gehad met liedjes. Ik had net wat ik zei op die album van Telstra, had ik 10 nummer 1 hits. Ja, op een gegeven moment werd het Henkje te zwaar. Ik ben het een beetje. Ik heb het boel een beetje ingaan dik. Ik ben gaan verhuizen. Ik ben van Stadskanaal verhuisd naar Vaassen. Om dichterbij mijn werk te komen. Dat wil zeggen, anderhalf uur naar Limburg, anderhalf uur naar boven, naar Delta. Ik heb het een beetje verspreid. En toen ging mijn artiestenbureau failliet. En Henkie die zat zonder werk en ik moest weer gaan rijden. En ik ben toen weer op de vrachtwagen gestapt. En ik heb weer een jaar of vier, vijf, zes gereden bij Opijnen in Gorssel, in Deventer. Adrie van Opijnen, een geweldige baas, die heeft mij er helemaal doorheen gesleept toen de tijd. En opeens kwam ik terug met een liedje waarvan mijn zoon zei: als je dit gaat zingen, dan loop ik weg van huis. En dat werd een gigantische terugkeer van Henk Weygaard. Dat was met een sneeuwwitte bruidsjurk.
2: Ja, ja. Met dat beroemde telefoonnummer ook in het liedje herinner ik me dat half Nederland opbelde. 2604.
1: Ja, natuurlijk vier cijfers, ja.
2: Ja, klopt, ja. Iedereen die 2604 als telefoonnummer had, was echt een
1: ja, bij mevrouw Roosje, nou, en mijn kompaskum, die ging al, als het liedje bereid was, al met de telefoon zitten.
2: Zeg, komende zaterdag, dan is het feest, dan ga je dus weer in die oude truck, in die knalgele Scania, ga je onderweg naar je eigen feest.
1: Hensel Wijkstra, mijn goede vriend en DJ bij NL, komt mij persoonlijk met de vrachtwagen ophalen. Wow. Ja, misschien zal ik zelf achter de stuur moeten kruipen. En oom Henk is alweer, opa Henk moet ik zeggen, is alweer goedgekeurd voor de komende vijf jaar met mijn groot rijbewijs. Dus wat dat betreft, no problemo. Dus nou, dan rijd ik hem naar Nieuw-Leuzen. Naar het chauffeurscafé De Lichtmis. En daar gaat het meet and greet van stapel.
2: Juist. Is iedereen daar welkom eigenlijk? Of moet je een uitnodiging hebben ontvangen?
1: Nou, dat is de uitnodigingen die zijn meer voor de VIP's, voor de tent 's avonds. Want wat er gaat gebeuren is natuurlijk, behalve dat ik daar een meet and greet met die Scania 81. Trouwens, mooi komt er ook nog wel. Morgen staat er op de kenteken staat MB, dus morgen bed.
2: Oké.
1: En het is ook nog een 81 Scania type en het is ook nog een kenteken 81, daar begint hij mee. En het verhaal is dat ik dan na die tijd ga optreden in de tent, in die grote tent, met heel veel mensen. En daar ga ik live optreden met de band Kabaal uit de Achterhoek en uit Bijen, ergens in de buurt van Deventer. En die jongens die komen allemaal lekker gezellig Henkie begeleiden. Het wordt een live spektakel van een uur lang.
2: Nou, dat wordt een heel groot feest daar, dat weet ik zeker. Ja. Ik krijg heel veel leuke appjes trouwens binnen hier bij NPO Radio 5. Onder meer van Dirk, die schrijft: ik heb vroeger alle platen van Henk Weygaard grijs gedraaid. Hij is de reden dat ik nu op de vrachtwagen zit, serieus, echt waar. Hij bezong en bezingt het chauffeursleven zo mooi, zoals het echt is. Het is het mooiste beroep wat er is. En hij sluit af met: top Henk, ga nog jaren door in goede gezondheid. Nou, hoe mooi is dat?
1: Hè? Ik moet nog jaren mee tot mijn AOW.
2: Dat is ook een leuke plaat. Ik moet een keer gewoon het hele oeuvre van jou gaan draaien, Henk. Van 's ochtends vroeg tot
3: zaterdag. Je moet een keer uitnodigen hier, want ik heb nog meer verhalen, hoor ik.
4: Met de gele truck dan.
2: Met de gele truck mag je bij hier welkom. Maak ik plaats op het Mediapark. En dan wil ik Jesus ook horen. En de asfaltdropper. De containersong. Ja, ik ken ze allemaal. Ja. Maar met deze plaat kunnen we natuurlijk... daar kunnen we niet omheen. Ik wens je een mooi feest en dank voor je tijd. Henk Weygaard.
1: Bye, baby. Bye, bye.

0: brennen.
1: Jouw avond start met Simone Walraven. Maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De best evergreens.
2: De avondstart.
3: I'm Johnny Cash.

0: En daar hoort natuurlijk ook applaus bij. Zometeen het spelletje vroeger of later. Meteen maar even door naar de prijzenkist. Wat zit daar vandaag in, Stefan?
1: Ja, die is bomvol natuurlijk met de Max sokken. Met de Goeiedag Hendrikman boodschappentas. En nieuw in het pakket, de sleutelhanger.
2: Ja, wil je daar kans op maken? Doe dan mee met vroeger of later. En stuur het codewoord door via de NPO Luister-app. Nou, dat codewoord is vandaag asfaltrocker.
0: Ja, gewoon alleen al als eerbetoon aan de grote Henk Wijngaard.
2: Ja, ja.
0: Mooi woord, asfaltrocker. Nou, geef het maar door via de NPO Luister-app. Ondertussen de nieuwe van Céline Dion.

0: Danson. Céline Dion vooruitlopen natuurlijk op die grote concertreeks die ze na de zomer geeft in Parijs. Het nieuws nu van 8:30. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. Het tweede medische evacuatievliegtuig met een zieke Brit aan boord van het cruiseschip Hondius is onderweg naar Nederland, melden Spaanse media. Dat toestel was gestrand op de Canarische eilanden met technische problemen, maar is nu dus alsnog vertrokken. De zieke aan boord is een 56-jarig bemanningslid uit het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft symptomen van het hantavirus. Gisteravond landde een eerste evacuatievlucht op Schiphol, met daarin een Nederlands bemanningslid en een Duitse aan boord. Ja, die Duitse heeft geen klachten, maar is wel familie van een Duitse vrouw van het cruiseschip die is overleden. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Ja, en daar klapte die bus frontaal op de tankwagen. Door de enorme klap brak er in beide voertuigen brand uit. 4 passagiers zijn met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Oud-burgemeester Giuliani van New York is weer van de intensive care af. Hij werd afgelopen weekend in kritieke toestand opgenomen met longproblemen, maar is inmiddels weer stabiel. Hij ligt in Florida nog wel in het ziekenhuis om verder aan te sterken. Ja, je hebt van die vakanties dat je 's ochtends extra vroeg moet opstaan om een lichtstoel bij het zwembad te reserveren door je handdoek erop te leggen. En je kunt online hier tig filmpjes over vinden.
2: Good job, Kylie. You're doing amazing, sweetie.
3: Ik heb een onderzoek kwaad die maken dat zijn mensen die daar 's morgens om 5 uur opstaan om hun handdoek te leggen. Die moeten dood, hè?
1: Cabaretier Philip Geubels heeft er ook een mening over. Maar een Duitse toerist krijgt nu een schadevergoeding van zijn reisorganisatie omdat hij op vakantie in Griekenland geen enkele lichtstoel kon vinden. En dat terwijl het hotel meerdere zwembaden had. Maar op elke stoel lag elke dag steeds weer een handdoek. Hij en zijn gezin hadden dus steeds weer pech. En volgens de rechter heeft de touroperator daar te weinig tegen gedaan. Het hotel verbood handdoekje leggen om een plek te reserveren. En toen de toerist erover bij zijn touroperator een klacht over indienen, toen deed dat bedrijf niks. En nu krijgt hij dus een schadevergoeding. Ja,
0: handdoekje voor het bloeden.
1: Ja. Maar misschien gaan er nu veel meer mensen een klacht indienen.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Want is het herkenbaar?
1: Voor mij? Nee.
0: Nee.
1: Heb jij het wel eens gedaan?
0: Nee, dat niet. We doen het allemaal niet, maar we zien het allemaal wel.
1: Ja, maar het zijn
0: natuurlijk
1: wel,
0: heb ik dat ook wel eens gedaan.
1: Het zijn wel... Ja?
0: Ja.
4: Oh,
1: vertel.
0: Ben jij zo gewoon, dan ga je...
1: Was je de eerste?
0: Nou, dan ga je 's ochtends, weet je, kom je uit het hotel, ga je naar het zwembad, leg je even handdoek neer, ga je even zitten, ga je even ontbijten en dan ga je weer terug.
5: Ja, dat vind ik nog niet eens zo erg. Maar je hebt ook sommige mensen die dan een handdoekje gaan leggen en dan pas 's middags of 's avonds terugkomen.
0: Ja, dat vind ik ernstig.
1: Je hebt zelfs mensen die 's nachts overnachten op zo'n lichtstoel om maar de volgende dag daar te kunnen blijven liggen.
0: Dat vind ik wel heel ernstig, inderdaad. Maar ik
5: doe het ook, Robert. Ik ben ook schuldig eraan. Dus je bent niet de enige vandaag.
0: Nou.
5: Ja.
1: Ik ga straks naar het strand. Bijna overal zonnig en droog. Alleen in Zuid-Limburg valt wat lichte regen. Ook vanmiddag zon, wat bewolking en 13 tot zo'n 16 graden.

0: Bradford en Simpson. Vroeger of later. Goedemorgen, Arjen Rotensen.
1: Goedemorgen, Bert Kranenbar. Hamreman, sorry.
0: Nee, bijna goed, hè? In de middag zit hier Bert Kranenbar.
1: Ja, ik herstelde me nog net op tijd. Ja.
0: Maar die verwarring die vindt vaker plaats, Arjen.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Zeg, ga je een goede dag tegemoet?
1: Ik denk het wel, ja. We hebben nog niet echt besloten wat we gaan doen, maar de zon die schijnt in Hoogeveen, dus... Ik denk dat we iets leuks buiten gaan doen.
0: Ja,
1: wandelen is een van onze hobby's, samen met mijn vrouw. En we zitten in een schema richting de Vierdaagse in Nijmegen.
0: Oh, leuk.
1: Dus daar, ja, daar moet aan gewerkt worden, hè?
0: Ja. Eerste keer dat je die Vierdaagse loopt?
1: Het wordt de zesde keer.
0: Zesde keer.
1: Ja, je zal het niet meer weten, maar ik heb nog even een stukje met je opgelopen. 2 jaar terug, dacht ik.
0: Even kijken, waar was dat precies? Op welke...
1: Nou, dat weet ik niet meer precies hoor, maar ergens halverwege de tocht, denk ik.
0: Oh ja, bij dat struikgewas daar in de schaduw van een kerkje daar bij Wiegen.
1: Ja, zoiets.
0: Oké, nou vind ik knap dat je dit jaar weer meedoet, Arjen. Ja, ik ben zelf... Ik heb het al vaak gezegd, maar ik krijg er nog vaak vragen over. Maar dit jaar doe ik het niet, omdat het Max Koetsenjournaal... Het samenvalt, dus het hele kampioenschap scootjesielen valt samen met de Vierdaagse. En ik kan niet met een helikopter heen en weer s'avonds naar Friesland.
1: Nee, dat snap ik. Ja, dan moet je kiezen.
0: Juist. Ja. Wij gaan een mooie reis maken, Arjen. We beginnen in 1985, het jaar waarin Bruce Springsteen koorts heerst in Nederland. Zeker als hij naar Nederland komt.
2: We staan hier al vanaf morgen 9 uur buiten. Dus we hebben er wel moeite voor gedaan, ja.
3: En waar komen jullie vandaan?
2: Uit Heerlen, Limburg.
3: Dus je bent zo'n beetje vannacht weggegaan?
2: Ja, 5 uur opgestaan.
3: Wat vind jij van Bruce Springsteen?
4: Ja, helemaal te gek.
5: Dit is dan het Amerikaanse muziekfenomeen Bruce Springsteen, die vanavond en morgenavond 100.000 fans op de been brengt. Een 35-jarige muzikant die met eenvoudige muziek grote furoren maakt. Via een groot videoscherm is ook achterin alles te volgen. Een enorme geluidsinstallatie verspreidt de klanken tot ver in Rotterdam-Zuid.
0: Ja, 41 jaar geleden. Eenvoudige muziek. Zo, oké, prima. Vanuit 85 reizen we verder.

0: vroeger of later een hit dan 1985?
1: Ja, dat zal vroeger zijn, schat.
0: Goed, 1963. Ja. The Promise You Made van Cock Robin, vroeger of later een hit dan 63.
1: Ja, die moet dan weer later zijn.
0: Ja, is goed, 1963.

0: dan 73. Band on the Run.
1: Ja, ik schat dat hij eerder is. Vroeger.
2: Nee.
0: Vroeger of later?
2: Dat was dan net een jaartje later, 1974.
0: Oh. Ah, jammer.
1: Ja.
0: Nou, niks aan te doen. Er zijn nog wel wat prijzen over. Stefan, vertel.
3: Ja, je krijgt sowieso de sleutelhanger en je krijgt ook de Max sokken.
1: Nou, geweldig.
3: Ben je er blij mee?
1: Ik ga wandelen.
3: Oké.
0: Ik wou net zeggen, met die sokken kun je goed uit de voeten natuurlijk. Hè,
1: ja. Dank je.
0: Succes met de voorbereiding.
1: Ja, bedankt. En succes met het programma.

0: spraken wij natuurlijk met Henk Wijngaard.
1: Ja, en hij gaat een mooi weekend tegemoet. Hij viert zijn 80ste verjaardag, zijn 60-jarige diamanten huwelijk met Treintje en dat hij 50 jaar in het vak zit. Gerrit uit Aalde die zegt, ja, zijn beste vent, hè, die Henk. En Erika Bogerman die zegt, ja, leuk om Henk Wijngaard zelf te horen. Maar kunnen jullie hem dan niet in het vervolg ook wat meer draaien op 5?
0: Nou, ben ik ook met je eens, Erika. Dat ga ik doen, hè, want we hebben dat hele oeuvre ook even net nog doorgespitst. Zoveel leuke liedjes. Goed idee, Erika.
2: Ja, we hadden ook over handdoekje leggen. En Duitse toerist moest zijn reisorganisatie 100 euro schadevergoeding krijgen, omdat hij op vakantie in Griekenland geen lichtstoel bij het zwembad kon vinden. Van wel, dat vertelde Carolijn zojuist. En Marja van Straat reageert erop. Bent er geen doekjes om namelijk. Hij zegt, ik zou dan gewoon handdoek van erin gooien. Handdoeken liggen los, dus weg met die handdoeken. En als de eigenaar komt, geen discussie aangaan.
0: Handdoek in de ring gooien. Oh ja, dat is de uitdrukking. Hè? Goed, Carmen.
1: Dan nog veel steun voor het verhaal van jou, Stefan, vanmorgen. Gisteren vertelde, je heeft een goede vriend van jou, Jasper, euthanasie gepleegd. Hij was depressief en de weg ernaartoe is heel zwaar geweest. Dat vertelde je heel openhartig vanmorgen. Heel veel sterkte van Anna, Eduard, Ria, Rutger van den Noord, Shirley, Chantal, Peter Struis en nog vele meer. Maar dit appje van Jaap wil ik nog even erbij halen, want dat vond ik heel mooi omschreven. Beste Stefan, juist doordat Jasper jou weer heeft opgezocht, heeft hij zijn spijt betuigd. En hij wil zeggen daarmee dat hij spijt had van zijn harde uitspraken naar jou destijds. Je hebt er goed aan gedaan hem weer toe te laten in je leven. Een vorm van accepteren van zijn niet uitgesproken excuus. En je hebt naar hem geluisterd zonder hem te veroordelen. Dus pet je af daarvoor, je mag trots zijn op jezelf.
2: Ja, dankjewel. Dat doet me goed, al deze woorden. En ook alle steunbetuigingen. En ik heb eigenlijk zoveel mogelijk proberen te reageren. Al nog niet iedereen gehad, ga ik nog wel uiteraard even doen.
0: Straks de arbeidsvitamine hier op NPO Radio 5. Wij zijn er morgenochtend weer, even naar 6. Voor nu,
3: een goede dag.

0: Samen Max.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Wie als gepensioneerde samenwoont, krijgt een lagere AOW. Maar is die korting wel terecht als de partner geen inkomen heeft of intensief aan mantelzorg doet? AOW-kortingen. In Meldpunt Actueel morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
5: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
13: Goedemorgen Hans. 2 drones zijn het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort bij een opslagplaats in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. De NAVO heeft vliegtuigen naar het gebied gestuurd. Ali B. krijgt zo te horen of hij de gevangenis in moet. Over een uur begint de uitspraak in het hoger beroep. Bij de rechtbank is hij eerder veroordeeld voor verkrachting en een poging daartoe, zegt verslaggever Danny Simons.
14: 2 jaar geleden werd Ali B. tot 2 jaar cel veroordeeld. Justitie had hem toen meer delicten ten laste gelegd, maar de rechter ging daar niet allemaal in mee. Ze werd Ali B. vrijgesproken van 2 aanrandingen. Nou, hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
13: Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim €4,8 miljard winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna €1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
15: Denk bijvoorbeeld aan ExxonMobil, die zag de winst ook heel flink stijgen. En BP, daar zag je de winst bijna verdubbelen. En dat heeft ook nog eens een keer te maken dat zij en heel veel verdienen en ook wel wat minder afhankelijk zijn ten opzichte van die andere bedrijven van die straat van Hormuz, waar bijna geen olie doorheen komt. Ja, dus zij profiteren daar helemaal van.
13: Ondanks de hoge winst gaan we dat niet zo snel terugzien aan de pomp. Bij een plofkraak in Amsterdam-West is een winkel zwaar beschadigd geraakt. Vannacht ging er een explosief af bij de geldautomaat aan de muur van de winkel en de klap was zo hard dat de hele gevel eruit ligt. De politie is op zoek naar 2 in het zwart geklede verdachten die er op een scooter vandoor gingen. En omwonenden van een kruising in Breda eisen maatregelen vanwege allerlei ongelukken daar. Vorige week ging het nog mis. Toen reed voor de 2e keer een auto hetzelfde huis binnen. Nou, een bestuurder reed rechtdoor in plaats van af te slaan. En ook bij andere panden waren ongelukken.
16: Het tapijtcentrum zijn ze naar binnen gereden. Bij de gemeente, onze directe buren zijn ze naar binnen gereden. Bij onze overbuurman 2 keer door de tuinmuur heen gereden. Dus het is echt...
17: Wat doet dat met uw eigen veiligheidsgevoel dan?
16: Nu heb ik heb geen veiligheidsgevoel meer, helemaal niet.
13: Bewoners hebben spandoeken opgehangen met teksten als de maat is vol en ze hebben een petitie aangeboden aan de gemeente. Het weer volop zon en alleen in Limburg vanmorgen wat regen. Vanmiddag ook zonnig, wat bewolking en 11 tot 16 graden.
0: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

niet Alabama te boek komen te staan als een xenofobisch statement van rednecks. Maar feitelijk is het, net als Born in the USA van Bruce Springsteen, helemaal niet zo'n patriotisch lied. Meer een ode aan de muziekscene van Muscle Shoals. Het was Lynyrd Skynyrd die je hoorde. Je schijnt hier in Hilversum, ik hoop bij jou ook. En voor de rest gaan we lekker van start met arbeidsvitamine. Wat dacht je daarvan? De aanvragen die komen van Vrouwen van Nu uit Mil in Noord-Brabant. Deze vrouwenbeweging met de afdeling Sint-Hubert, land van Kuikenstad, zet zich in voor een betere wereld met de kracht van vrouwen om de leefomgeving te versterken. Ricky van Kuppenveld die nam het initiatief om met muziek voor verbinding te gaan zorgen vanochtend. En andere aanvragen die zijn van Vleuten, Utrecht. Nel Koning is geboren in hetzelfde jaar als arbeidsvitamine begon, 1946. Ik ben dus liefhebber, zegt ze, van het eerste uur.

Yacht Rock brengt de sleutelfiguren als Christopher Cross en Kenny Loggins en Michael McDonald opnieuw beroemdheid. Nu die muziek het bij jonge generaties goed doet. En er wordt niet meer zo besmaakt gelachen om de softheid van nummers als Sailing en de Pina Colada Song en What a Fool Believes, wat destijds wel een beetje zo was. Maar goed, het is lang geleden inmiddels hoor, want dit blijft natuurlijk fenomenaal werk. De Voor Hilversum 3 bestond nog niet. 60 jaar geleden schrijft Jan daarover. Tjonge jongen, zo lang al die. Hilversum 3 en Save the Last Dance for Me was van de Drifters. Ja, je hoort het allemaal in de arbeidsvitamine. Op Radio 5 met Buddy Holly. Hippie.

Jesse Green. Woehoe. Het top-up-filmpje met zijn vriendin, die allebei hetzelfde dansje uitvoeren. Het gaat altijd de hele wereld over. Verbazingwekkend hoeveel commentaar er dan altijd is. Als een plezier om naar te kijken nog steeds. Don't Give Up hoorde je van Peter Gabriel en Kate Bush. En Buddy Holly met Peggy Sue.

Glendy Harden en James Burton die zaten met Elvis in Las Vegas. En de song stond op 50 million Elvis fans can't be wrong. De New Now van Danny Vera hoorde je. En Kees Sera van Doris Day. Dit is Frank Boeien met een heel bekend nummer uit Nijmegen.

Julio Iglesias. Het was een hele dikke hit destijds, begin jaren 70 in Nederland. Ik vond het zo'n verdrietig lied. Maar dat komt door het zinnetje Os Teos Ojos Tristes. Wat helemaal niet betekent dat het triest is. Het is meer een lied over heimwee. Maar ik vond het altijd een soort huillied, kan ik me herinneren. En dan ten opzichte van al die andere vrolijke muziek die hij later zou maken. Dus, maar goed, het was in ieder geval zijn eerste en een enorme klapper destijds. Sugar Sugar hoorde je van die Archies. Dat is, gaat over suiker natuurlijk. Dat is het eerste woordje dat kinderen misschien leren wat ze lekker vinden. Dus het was ook een liedje dat bij kinderen heel erg aansloeg. En Frank Boeien hoorde je met Kronenburg Park. Dit is nou ook een huillied eigenlijk. Roy Orbison. Luister maar.

maatwerk van Diana Ross met die stoere zwart-wit foto. De meest stoere foto die van haar ooit gemaakt is, volgens mij, van Francesco Scavullo. Daar is het in jeans staat afgebeeld. En het was vooral een plaat waar Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic heel erg dominant op waren. Dus die hebben bij haar goed rondgekeken. Die zagen op een gegeven moment ook zo'n piano staan ergens bij haar in huis. En die dachten, oh, daar kunnen we ook nog wel een liedje over maken, die oude piano. En vervolgens is het meer het liedje over de piano dan van Diana Ross. Maar wij genieten daar in het bijzonder hier in de studio altijd weer van. En dat doen we sowieso van de muziek vanochtend. Dit zijn de arbeidsvitamine met Herb Albert en Taste of Honey. Tot zo.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
3: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
2: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
8: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
13: Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC omdat ze mogelijk is besmet met het Hantavirus. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid. Ze werkte in het KLM-vliegtuig waar een besmette Nederlandse vrouw kort aan boord is geweest. Ze was toen al erg ziek en overleed een dag later in het ziekenhuis in Johannesburg. De stewardess heeft lichte klachten en wordt in het ziekenhuis in isolatie gehouden. Op Schiphol is inmiddels een tweede evacuatievliegtuig geland met een ziek bemanningslid van cruiseschip Hondius aan boord. Na de landing reed het vliegtuig naar het oostelijke deel van Schiphol, waar volgens een ANP-fotograaf meerdere ambulances stonden te wachten. Rond deze tijd begint de uitspraak in het hoger beroep tegen Ali B. Justitie wil dat de rapper 2,5 jaar de gevangenis ingaat. Die strafeis is op basis van 3 strafbare feiten, zegt verslaggever Danny Simons.
14: De eis is voor de 2 keer een verkrachting, die van de jonge vrouw Naomi, die ontmoette op een schrijverskamp. En ook vanwege de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme tijdens de opnames van een tv-programma. En de eis heeft ook te maken met een aanranding, weer van diezelfde Naomi die ik net noemde. Zelf zegt Ali B, heeft hij de hele tijd volgehouden dat hij onschuldig is. En hij en zijn advocaat die hopen dan ook op vrijspraak vandaag.
13: Ali B. is zelf niet in de rechtszaal. Bij een datacenter in Almere is een grote brand uitgebroken met veel rookontwikkeling. Volgens Omroep Flevoland zijn er veel hulpdiensten naartoe en boven de stad is een zwarte rookwolk te zien. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn. En enthousiaste reacties in Alphen aan de Rijn van skaters, BMX'ers en kinderen op steps die zich uitleven op de vernieuwde skatebaan. Die is nu 1800 vierkante meter groot en een van de grootste skateparken in Nederland. Vernieuwd, geïnspireerd ook op skate hotspots van over de hele wereld. Het was een heel verschil met die oude skatebaan, hoorde Omroep West. Dan moet ik hem er wel even inzetten. Komt-ie aan.
15: Ja. Ja, het was helemaal oud en je kon er niet zo goed meer skaten.
16: En nu kan je dus beter skaten.
15: Ja.
16: Wat vind jij nou het leukste aan zo'n skatepark?
15: Je bent nooit klaar met nieuwe tricks. Omdat hier heb je allemaal obstakels en dat is juist het leuke eraan.
16: En hoe vaak ga je hierheen?
15: Bijna elke dag.
13: Ze hebben er ook mooi weer bij. Volop zon, bijna overal droog. Alleen in het zuidoosten bewolkt en in Limburg wat regen. Vanmiddag is het ook zonnig, wat bewolking en maximaal 16 graden.
11: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Penthouse, vroeg Huub van der Lubbe ooit naar binnen zonder kloppen. Hij zegt, het is een verdichting. Ik bedoel, zoals ik beschrijf, dat er een vrouw binnenkomt, er ontstaat iets en dan gaat ze weer weg. Zo letterlijk gebeurde dat niet. En eigenlijk ook weer wel, zegt hij, want die relatie was binnen een heel korte tijd weer over. Nou, lekker vaag allemaal. Je gedachten er in ieder geval lekker over laten gaan. Dit zijn de arbeidsvitamine. De aanvraag komen van Nel Koning uit Vleuten, gemeente Utrecht, provincie Utrecht. Geen groep is dit, maar net zo oud ben ik als de arbeidsvitamine zelf, zegt Nel. Van 1946 dus. En daarnaast zijn het vrouwen van nu uit Sint-Hubert, Brabantse Mil, die meedoen. Een kleine afdeling van de landelijke vereniging is dat. Vrouwen die willen zorgen voor een betere wereld met de kracht van vrouwen die de leefomgeving versterken. Zo heet het officieel. Van Groningen tot Neuzen doen de vrouwen van nu dat landelijk. En of het dan gaat om plastic terugdringen of het landelijk voedselplatform waar ze zich mee bezighouden. Interessant, ik wist het eigenlijk helemaal niet. Maar ik merk het nu dat het via de dames in Mil bij ons is terechtgekomen. En die hebben een leuk lijstje achtergelaten.

0: 20 jaar geleden mocht ik Keith Richard interviewen en Mick Jagger voor Radio 2. Dat was nog wat, zegt. Toen ben ik helemaal naar Canada gevlogen om voor A Bigger Bang. Dat was de plaat die toen uitkwam. Even een paar steekwoorden te laten vertellen en zo. En mocht een promo opnemen. Ik zal het nooit vergeten. Het was ook heel raar omdat ik werd uitgespuugd nadat ik alles gedaan had. Je moest een handtekening zetten dat je er met niemand verder, dat je geen foto's zou maken of wat. Dus ik was alleen maar dat waarvoor ik kwam. En daarna ben je uit die hele marketingmachine gestapt. Maar het was wel spectaculair, moet ik zeggen. En toen was het al, werd er al een beetje besmuikt gereageerd van, god, die Stones, moet dat dan nog allemaal en zo. Maar die Bigger Bang was toch best een goede plaat, moet ik zeggen. En ik ben heel benieuwd naar Foreign Tongues, want een paar jaar geleden werd dus bekend dat ze ook weer een nieuwe plaat gaan maken. Toeren zitten volgens mij niet meer in, want die Keith Richards trekt het niet meer. Of ze doen dat wel in Amerika, maar niet in Europa, daar ben je niet helemaal over uit. En ja, eigenlijk is het gewoon pure folklore natuurlijk. Dat ze er nog zijn is al heel bijzonder, dus laten we daar dan toch maar blij mee wezen.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Puzzelen doen we dagelijks. Als je het leuk vindt om mee te doen, dan moet je even in je hoofd gaan nadenken nu over een nummer dat wij hebben verknipt in 4 stukjes. 1, 2, 3, 4. Zo zijn die stukjes ook vernoemd. En je kunt het puzzelboek winnen van arbeidsvitamine, dat ter gelegenheid van 80 jaar arbeidsvitamine bestaat. En dat is alleen maar te winnen via dit programma. Dus doe er je voordeel mee. If everybody had an ocean across the USA, then everybody would be surfing like California.
1: 1.
2: Like California.
1: 2.
2: Across the USA.
1: 3.
2: Then everybody be served.
1: 4.
2: If everybody had an ocean.
0: Ja, dat hele verhaaltje dat je dus net afdraaide, dat moet je eigenlijk weer repareren. En hoe doe je dat dan? Door die stukjes allemaal je eigen volgorde te geven. Niet 1, 2, 3, 4, dat kan nooit, maar wel een andere volgorde. Dus laat het even weten via de NPO Luister-app. Dit is Los del Rio.

0: George Baker destijds. Dat was een goede zet van ze. Una Paloma Blanca ging de hele wereld over. Positively 4th Street van Bob Dylan is weer een heel ander verhaal. En Macarena van Los Del Rio hoorde je. De zaak Ali B, daar heeft Caroline Bari nieuws over.
1: Ja, goedemorgen. Net heeft Ali B zijn straftoren gekregen in het hoger beroep. Hij moet 3 jaar de cel in, omdat bewezen is dat hij is veroordeeld voor 2 verkrachtingen van Naomi en zangeres Ellen ten Damme. Het Hof vindt dat Ali B daar schuldig aan is. En de rechters rekenen hem zwaar aan dat hij misbruik maakte van zijn bekendheid en ook weinig meeleefde met de slachtoffers.
2: Gelet op alle genoemde factoren acht het Hof een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend en geboden.
1: Ali B. was vandaag niet aanwezig bij de uitspraak. Hij kan de veroordeling in cassatie nog bij de Hoge Raad aanvechten.
0: Ja, dat dacht ik al. Dankjewel voor het nieuws.
3: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Volg je het nieuws een beetje vanuit Gabrielle, vanuit Engeland, waar je woont?
4: Ja, tijdens als ik de radio natuurlijk aan heb staan. Hè?
0: Ja, dat is waar. Ja. Ja, je
4: dan hoor ik het allemaal. Ja,
0: ja, dan krijg je het allemaal mee natuurlijk ook. Ja, nou, ja. We zijn hier voor andere zaken, want we hebben met jou nog een muziekpuzzel op te lossen. En welke is dat volgens jou? Dat is die van de Beach Boys, dat een nummer wat je leuk vindt ook?
4: Ja, best wel leuk. Ja,
0: ja. Ja. Ja, Everybody Had an Ocean, nou ja, enzovoort. Wat dacht jij dat het moest zijn?
4: Ik dacht 4, 2, 3, 1.
0: Oké.
3: 4. If everybody had an ocean. 2. Across the USA. 3. Then everybody be served. 1. Like
0: California. Ja, hij is goed.
4: Yay.
0: Ja. Vind je het leuk om het puzzelboek van Arbeidsvitamine te ontvangen?
4: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Ja, want je bent volgens mij dagelijks bij, hè? Peacehaven, hè, woon je? Waar is dat in Engeland?
4: Ja. En dat is 10 kilometer van Brighton.
0: Oh, leuk.
4: Helemaal langs de zuidkust.
0: Oh, geweldig, hè? Daar wil ik toch nog eens een keer naartoe. Ik ben ooit in Brighton geweest, maar is lang geleden in elk geval. Maar mooi. Nou, misschien weet ik jou dan wel te vinden.
4: Ja, inderdaad. Nou ja, je geeft maar een gil als je deze kant op komt.
0: Hartstikke leuk. Dankjewel. Fijne dag verder. Dag.
4: Hetzelfde. Doei.

Een collega DJ van mij beschreef deze week op Facebook aandoenlijk hoe zijn vader, geen wonder van spreekvaardigheid, hem vaak zachtjes aan zijn arm trok en altijd zei: je weet het toch, jongen. En dan ook kon zeggen: als ik er niet meer ben, draai dan maar Smile van Nat King Cole, dan begrijp je het. En ik begrijp je, pa, schreef hij. Dat vond ik zo mooi. 99 luchtballons van Nena hoorde je en Surfing USA van de Beach Boys. Dit is I'm a Train, Albert Hammond.

Het was een special treat om die hele plaat altijd af te luisteren. Crime of the Century van Supertramp. Met dit daarop op kant 2. Als je dan de plaat had omgedraaid. Kant 2 begon namelijk met Dreamer. Als sterren aan de hemel staan was het 1992. Frans Bauer, die toen net mee had gedaan aan All You Need Is Love. Denk je dat nog kunt herinneren? En die werd toen ineens op slag bekend in Nederland. En die is hier altijd gebleven. Albert Hammond hoorde je, I'm a Train. Soms duikt er hele gekke leuke muziek op hier in Arbis Vitamines, zoals dit. Het is Dixieland Jazz uit Denemarken. Van Papa Boo's Viking Jazz Band. Het heet Slaven, mijn prinsje.

Papa Boo's Viking Jazz Band is dat met Slaven Mijn Prinsen. Dat is heel oud, het is uit 1960. En grappig is dat om dat zomaar weer eens even te horen hier aan de arbeidsvitamine. Dit is Sheena Easton. En die is een beetje aan het fluisteren. That's all I need to know. Uit James Bond.

0: Gina Easton, je moest toch ook het geluk hebben dat ze precies de goede titels hadden voor die films. Dus For Your Eyes Only zingt ook lekker weg. Er zijn ook artiesten die een bekkenbreker moesten verzinnen. Zoals Moonraker, dat klinkt natuurlijk nooit. Tot zo, met nieuwe vitamine weer zo meteen.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
4: Stihl. Sterk werk.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
4: Stihl. Sterk werk.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
9: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
8: En voor de sta-opstoel van Toon.
10: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Een spannend seizoen Flikker Maastricht. Vol verandering, afscheid en nieuwe gezichten.
12: Met alle respect, ik wil geen nieuwe partner.
11: Flikker Maastricht, morgenavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: Zelf uur Carolijn Bari met het NOS Journaal.
14: Ali B. heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen. Hij krijgt 3 jaar cel in een geruchtmakende zedenzaak. Hij is veroordeeld voor 2 verkrachtingen van de zangeressen Naomi en Ellen ten Damme.
15: De verdachte heeft met zijn handelen de lichamelijke en seksuele grenzen van beide vrouwen ernstig geschonden. Hij heeft uitsluitend gehandeld vanuit zijn eigen seksuele behoeften en geen moment rekening gehouden met de slachtoffers.
14: Ook rekenen de rechters het hem zwaar aan dat hij altijd heeft ontkend. Ali B. krijgt dus 3 jaar cel en dat is 1 jaar meer dan een lagere rechter had opgelegd. Burgers en alle buitenlandse diplomaten moeten vertrekken uit de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Rusland waarschuwt voor een grote aanval als Oekraïne geen gehoor geeft aan het eenzijdige staakt het vuren dat Moskou voor dit weekend heeft afgekondigd. Oekraïners houden er rekening mee dat Rusland zo'n aanval doorzet, zegt correspondent Christian Pauwen.
16: Ja, tegelijkertijd is er geen sprake van grote paniek of zo. Want ja, het is ook niet zo dat Rusland zich de afgelopen jaren heeft ingehouden. Er zijn dagelijks aanvallen, er worden aan de lopende band burgerdoelen geraakt, er komen steeds burgers om het leven. Ze zijn een hoop gewend in Oekraïne inmiddels.
14: Inwoners van Almere hebben een NL-alert gekregen met de oproep om deuren en ramen te sluiten vanwege een grote brand in een datacenter. Die brak vanmorgen uit en er hangen rookwolken boven de stad. Ziet deze verslaggever van Omroep Flevoland.
17: Daarnaast zien we ook dat er net hulp is gekomen vanuit Lelystad Airport. Een grote brandweerwagen die kant op gaat. En we zien nog steeds ontzettend veel hulpdiensten die nog steeds deze kant op komen ook. Dus het is nog lang niet geblust hier.
14: Ja, dat is dus in Almere. In Diemen is vanmorgen een ammoniaklek ontstaan bij een bedrijf. De hulpdiensten hebben het gebied ruim afgezet nadat mensen in de omgeving last kregen van prikkende ogen en hoesbuien. En een tijdje terug hoorden we klagende inwoners van Kwintshul in Zuid-Holland in de uitzending, die ervan balen dat er al 21 jaar een blauw busje geparkeerd staat op dezelfde plek met allemaal onkruid eromheen. Omroep West ging er naartoe en de eigenaar heeft het allemaal blijkbaar meegekregen, want het onkruid is nu weg. Deed hij wel met lichte tegenzin. Waar bemoeien ze zich mee, zei hij tegen een verslaggever. Maar het busje laat hij staan. Het weer nog steeds volop zon, op veel plekken, maar geleidelijk aan ook meer bewolking. Het blijft bijna overal droog en het wordt 12 tot maximaal 17 graden.
0: Moet dat busje dan niet weg van de overheid of zo?
14: Nee, het staat op een afgesloten terreintje, zeg maar, met een hek eromheen.
0: Ja.
14: En de plaatselijke duivenclub zou daar heel graag gebruik van willen maken en willen dat busje daar weg hebben. Maar die man zegt, dat is mijn terrein, ik laat hem lekker staan.
0: Het zijn kleine zaken met een enorme...
14: herkenbaar ook, denk ik.
0: Ja, precies, ja, zeker. Oké, dankjewel.
13: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

0: 19-jarige Eddie Cochran. Zijn fans herkenden het gevoel van geremd te worden door de patriarchie in de samenleving. Waardoor er eigenlijk een beetje een maatschappelijke boodschap werd dit. Summertime Blues. Hij is niet oud geworden trouwens, 21 jaar, maar als een soort muzikale James Dean stond hij te boek. Daar bij Vitamine, met aanvraag van vrouwen van nu uit Mil, Noord-Brabant. Ricky van Kuppenveld spreekt namens de afdeling Sint Hubert. Er zijn wel 500 afdelingen van vrouwen van nu actief. En Nel Koning uit Vleuten die voelt zich daarbij als particuliere arbeidsvitamine-luisteraar.
1: Arbeidsvitamine. Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Dat is nog eens liefde voor muziek. Harry Belafonte was dat met In That Great Getting Up Morning. En dat was uit 1955. Het jaar erop zou hij doorbreken met die Banana Boat Song, weet je wel. Waarover André van Duin ooit nog eens een parodie maakte. En wereldberoemd was die Belafonte. Onderschat die bekendheid niet in Amerika. Wat er nog meer? Joe Cocker hoorden we met You Are So Beautiful. Met die mooie snik. Ergens halverwege van hem. En de Pasadena's met Tribute. Ride on. Ride on. Dat denk ik hier ook altijd bij die kassa die maar door blijft gaan. Money. It's a gas. Pink Floyd. Money.

felt. Maar een blaad dat veld en een boekje dicht, maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en s'nachts de moon, ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik doog meer aan Oda naar mezelf, ik doog dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw, dit is weggegooid.

Gewoon een heerlijk programma. Fijne muziek. Elke dag anders.

Heerlijk altijd. 23-jarige Cliff Richard met Lucky Lips. Daarvoor hoorde je ook nog Up Around the Bend van Creedence Clearwater Revival. En een mooi liedje van Natalie Merchant, dat heet Motherland. Dat werd destijds net nadat 9-11 had plaatsgevonden uitgebracht. Dus dat had een hele actuele betekenis. En ondertussen kregen we ook nog een berichtje van Nel Koning, die dit heeft aangevraagd uit Vleuten. En die stond lekker te dansen op haar Slaven Mijn Prinsje. En daar straks van Papa Boo's Viking Jazz Band. En die heeft een apart lijstje, want binnenkort tot ze 80, maar al die muziek die past bij haar leven. En toen kwam ze ineens bijvoorbeeld met Eddie Vedder op haar lijst terecht met van Pearl Jam. En die heeft ook een mooi liedje achter.

geluisterd van Hotel California, was dat van de Eagles. Mooi hoor. Dit waren de arbeidsvitamine van vandaag met Vrouwen van Nu. Afdeling Sint Hubert uit Mil. En ook nog Nel Koning uit Vleuten die de aanvragen vandaag deden. We gaan een eind eraan breien met de New Beats en Bread and Butter. Dat komt goed van pas, want lunch lekker met Daniel Dekker. Tot morgen.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
0: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook dirigent Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orchestra. Samen met vocale solisten brengen zij de indrukwekkende slotscène uit Wagner's Die Walküre en Schumanns Derde Symfonie op 20 mei. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Nu, later en altijd.
14: Ga je bijna met pensioen?
15: Ja.
14: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
15: Nee.
14: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Een spannend seizoen Flikker Maastricht. Vol verandering, afscheid en nieuwe gezichten.
18: Met alle respect, ik wil geen nieuwe partner.
17: Flikker Maastricht, morgenavond om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: 12 uur, het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
23: Goedemiddag, Daniel. Ali B. gaat in cassatie tegen zijn uitspraak. Zijn advocaat meldt dat de rapper uiterst strijdbaar heeft gereageerd. Vanmorgen is Ali B. in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Die straf krijgt hij voor 2 verkrachtingen. Van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo.
24: Hij heeft uitsluitend gehandeld vanuit zijn eigen seksuele behoeften en geen moment rekening gehouden met de slachtoffers. En het Hof heeft uit het dossier de indruk gekregen dat de verdachte in de loop der jaren achterloos misbruik is gaan maken van zijn positie en imago als bekende rapper en artiest. Daarmee heeft hij zichzelf gelegenheid verschaft om seksuele handelingen bij vrouwen af te dwingen.
23: Het Hof neemt het Ali B. ook kwalijk dat hij altijd heeft ontkend. Van een lagere rechter kreeg hij eerder een lagere straf, 2 jaar cel. Dat wordt dus 3 jaar. Van 5 mensen is nu zeker dat ze besmet zijn met het Hanta-virus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie na de uitbraak op een cruiseschip. De mogelijke besmetting van een stewardess van KLM is niet in deze cijfers meegenomen. Op Schiphol zijn inmiddels 2 vluchten geland met patiënten aan boord. En het cruiseschip is op weg naar de Canarische eilanden. Het bestuur daar klaagt over een gebrek aan informatie en wil dat de veiligheid van inwoners op het eiland gegarandeerd wordt. Op het Spaanse ministerie van Volksgezondheid is nu topoverleg. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio gaat op bezoek bij paus Leo. Na de rel tussen Trump en de paus moet Rubio het weer goed gaan maken in het Vaticaan, zegt correspondent Sjoerd Daas.
0: Vooral wat zout uit de wonden halen, denk ik. Amerika is echt boos over hoe het Witte Huis de paus heeft behandeld. 9 van de 10 Amerikanen vonden het helemaal niks. Onder de Trump-stemmers ligt dat cijfer bijna net zo hoog. De paus is heel erg populair hier nog steeds. En witte katholieken, ja, die in meerderheid voor Trump gingen, die lopen nu bij hem weg.
23: De paus was vorige maand kritisch over de oorlog in het Midden-Oosten. Trump noemde de paus daarna zwak en verschrikkelijk. En bij de grote brand in een datacenter in Almere zijn de medewerkers op tijd geëvacueerd en de rookontwikkeling wordt nu iets minder, zegt de brandweer. Die probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. Inwoners hebben een NL-alert gekregen om uit de rook te blijven en de hulpdiensten ruim baan te geven. Het weer, geregeld zon en ook wat bewolking. Het is 12 graden op de Wadden tot maximaal 17 graden in Limburg.
22: Dankjewel, Carolijn, en tot zometeen.
23: Tot zo weer.
21: Lunch lekker met Daniel Dekker.

met haar clubtour. Vanavond staat ze in Tilburg. Morgenavond reist ze af naar Amersfoort. Ze komt de salade mee eten en ze heeft nieuwe muziek bij zich. Gisteren vierde haar verjaardag. Dat gaan we nog even dunnetjes overdoen vandaag, want het is donderdag en dat betekent dat we weer gaan koken met Sandra. Voedingsdeskundige en topkok Sandra IJsbrandy is zometeen hier. En je ziet er helemaal niks van dat ze jaartje oud is geworden. Donderdag 7 mei, dit is Lunch Lekker.

0: Polly Dots. En dat er komt een hele musical van. Dit was een van hun hits. Dat was She's a Liar. Uit 1983 en daarvoor de Golden Earrings. Met een extra S'je aan het eind, want dit kwam uit de jaren 60. En echt evergreen, 1965 was het jaar voor Please Go. Nogmaals, goedemiddag en van harte welkom bij de lunchshow hier op NPO Radio 5. De beste evergreens en de lekkerste broodjes en salades. En vandaag luncht jij met ons mee. Jawel, Ellen ten Damme. Wat gezellig dat je er bent.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Goed.
0: Ja? Heb je het nieuws een beetje gevolgd? Ja.
1: Nou, nee, ik volg het niet. Maar ik werd gebeld door een vriendin. En die zei wat de uitslag was van die uitspraak van de rechter. En ja, het recht heeft gesproken.
0: Ja.
1: Ik was, het was een hele heftige iets om mee te maken, zoiets. De hele gang van zaken. Ik kan niet zoveel over zeggen, want ja, ik ben hier eigenlijk omdat ik mijn muziek wil promoten.
0: Ja, dat hadden wij natuurlijk al gepland.
1: En ja, je wil als artiest gewoon niet 15 jaar lang met, of hoe lang is het geleden? 12. Geassocieerd worden met een bepaalde naam. Je bent daar helemaal niet mee bezig. Ik ben gewoon op tournee, ik ben muziek aan het maken. Maar goed, mijn verhaal was geen nooit een geheim. Dat hebben mensen in mijn omgeving altijd geweten. En het OM heeft daar blijkbaar feiten in gezien en gehoord waarmee zij een aangifte hebben gedaan. En daar is dit uitgekomen. Het recht moet zijn werk doen. En dat is het enige wat geldt in dit geval.
0: Ja, nou, eigenlijk altijd wel, toch?
1: Ja.
0: Dat moet zegevieren, zeggen ze dan.
1: Ja.
0: Ja, zo kun je het ook noemen, toch? Nou, we hadden de afspraak al gepland. Het is ook weer geen toeval, Ellen, dat jouw nieuwe single heet Rare Dingen.
1: Er zijn heel rare dingen.
0: Ja. Leuk dat je er bent. En je bent vanavond aan het optreden weer, want je gaat naar Tilburg.
1: Ja, 013.
0: En morgenavond ben je in Amersfoort.
1: De Fluor. Ja. Ik ben er nooit geweest, geloof ik.
0: Ja, ik wel. Dat is een leuke zaal, hoor.
1: Oké.
0: Okay. Daar ga je lol hebben. Maar heb je altijd wel op het podium, toch?
1: Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Wat hebben we daarna? Door een Roosje ook nog. Nijmegen. Ja, ja. Amsterdam, Paradiso volgende week.
0: Wordt 14 mei is dat, hè?
1: Ja.
0: In Paradiso in Amsterdam. Ja. De Medusa Club Tour. Zinderende pop-rock-explosie, heb ik ergens gelezen. En vol overgave, maar dat kennen we wel van jou als je jouw shows maakt, toch?
1: Ja, ik vind het leuk om heel veel energie te geven aan mensen. Dat ze in ieder geval blij de deur uitgaan en opgeladen en geïnspireerd. En ja, ik ga heel veel nieuwe muziek doen ook. Dus dat is altijd spannend. Dat komt pas in november uit, de nieuwe plaat.
0: Ja, ik heb begrepen dat je naar Scandinavië bent geweest, toch?
1: Ik ben naar Noorwegen geweest, met Koen van der Wart gewerkt. Heel erg leuk. Ja, we hebben heel veel met z'n tweeën in zitten spelen. En echt geknald. We hebben echt heel veel gedaan in korte tijd.
0: Ja, het is weer van alles door elkaar. Dat gaan we natuurlijk zo meteen horen, want ik ga rare dingen uiteraard draaien. Ja, het is een soort nieuwe sound ook weer, maar dat heb jij altijd wel.
1: Ik probeer elke plaat een nieuwe sound te hebben. Dat sowieso.
0: Hoe moet ik dit noemen eigenlijk? Heb jij dat zelf een beetje bedacht?
1: Rare dingen is eigenlijk een beetje de uitzondering. Het is heel veel elektronica. Meets, ik wou het juist heel modern. Meets, heel oud. Dus er zitten zelfs oud-Griekse teksten in. En dat worden de meezingers. Dat zijn nu al de meezingers bij de tour.
0: Echt waar?
1: Ja. Antropoi, antropoi, antropoi, lukoi. Ja. De mens, een mens, een wolf. Kijk, de mens is eigenlijk de probleemwolf. Zo kan je het stellen.
0: Ja. De wolf is sowieso een probleem aan het worden, lees ik overal.
1: Ja, dat lees ik ook.
0: Maar het zijn nummers in het Engels, Nederlands en in het oud-Grieks.
1: Ja, Engels, Nederlands en oud-Grieks.
0: Heb jij dat gestudeerd of heb je een achtergrond in dat?
1: Nee, helaas niet. Dan was het 20 kilometer fietsen en dan het gymnasium. Het atheneum was 5 kilometer. En dan gingen de leuke mensen heen, toen ging ik dat doen. Maar nu achteraf heb ik een beetje spijt. Maar mijn goede vriend Ilja Leonard Pfeiffer, die is helemaal thuis in het Latijn en Grieks. En die heeft mij daarmee geholpen. Sowieso heeft hij ook meegeholpen met de teksten voor deze plaat. Wat ik al 4 albums doe, dus met Ilja Pfeiffer samenwerken.
0: Ja, dat is natuurlijk een topper. Dat is een fantastische schrijver en dichter. Schrijver.
1: Ja.
0: Ja. Maar Medusa betekent toch ook iets in de Griekse mythologie?
1: Zeker. Er zijn heel veel verhalen. Het is altijd een beetje vaag met die Griekse mythologieën.
0: Ja, maar dat maakt
1: het
0: leuk.
1: Dat is het ook leuk, want je kan het zelf interpreteren. Tegenwoordig is Medusa een vrouw die staat voor sterk. Zij kan namelijk mensen verstenigen voor de eeuwigheid.
0: Wow.
1: Maar goed, zij was vroeger heel knap. En zoals in heel veel oude verhalen en ook tegenwoordige verhalen worden mensen aangerand of verkracht. En dan uiteindelijk kreeg zij de straf en werd zij veranderd in een soort monster met een slangenhoofd. En tegenwoordig is dat een symbool dat beschermt.
0: Je zit me dat nu te vertellen. Alsof
1: ja, zo gek zijn die verhalen.
0: Ja, maar dat is ook mooi eraan. Maar moeten we terug
1: en met haar ogen kan ze mensen verstenen. Nou ja, goed. Het is allemaal een heel weird verhaal.
0: Ja, dat is het natuurlijk ook. Maar soms denk je wel eens van, nou, misschien is het helemaal niet zo gek dat we af en toe terug gaan naar die tijd. Of is dat een beetje gek? Zijn dat weer rare dingen die ik zeg?
1: Dat zijn hele rare dingen.
0: Dat zijn rare dingen.
1: Je kan niet terug in de tijd. Nee. Was het maar waar. Dat zou ook leuk zijn.
0: Nee. Nou, ik ga zo meteen natuurlijk je nieuwe single draaien. Maar ik dacht misschien toch ook een van je grote hits met de drie J's weer eens een keer laten horen. Die we zo lang niet gehoord hier op de radio.
1: Oké.
0: Vind je dat een goed idee?
1: Prima.
0: Wat is dromen, Ellen ten Opper met de drie J's?
2: Word wakker, schat.

0: klinkt lekker.
1: Ja, en ik heb hem aan de telefoon. De maestro zelf. Goedemiddag, André.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: En dit ook.
3: Nou, we zetten heel weinig de radio aan, maar tussenmiddag hebben we wel altijd aanstaan. Dus nee, dat is goed om te lijmen, hoor, maar dat is gewoon zo.
1: Zo, ja, nou, dat vind ik wel mooi om te horen, dit. Hier kan ik de dag weer mee door.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch lekker bij Omroep Max.

0: Ze is na 10 jaar in de theaters te hebben opgetreden. En niet onverdienstelijk, nu weer terug in de clubs en terug in de radiostudio. En natuurlijk bij ons bij Lux Lekker. Ik had al gezegd dat ik het leuk vond om je te zien vandaag. Het is toch iets van een belangrijke dag voor heel veel mensen. Voor ons misschien wat minder. Dat weet ik niet eigenlijk.
1: Het geeft moed.
0: Moed, hè?
1: Ja.
0: Ja. Bevalt het je een beetje in de clubs? Ik bedoel, was er weer een mooi weerzien? Bereid je je daar dan anders op voor? Je hebt natuurlijk heel ander publiek binnen.
1: Je maakt je shows op de zalen waar je staat. Want in een theater kan je eigenlijk veel meer doen. Dan heb je allemaal trekkerwanden. Heb ik meestal 12 verschillende decors of dingen die naar beneden komen. Allemaal toestanden. Dat kan niet in clubs. Dat is gewoon, het gaat meer om de muziek en dat is ook te gek.
0: Ja.
1: Dus je hebt gewoon mooi licht en mooi geluid. En
0: maar heeft het publiek een ander soort aandacht dan voor je optreden? Want in een theater zit je in een stoel natuurlijk.
1: Nee, nou, dat viel mij dus heel erg mee. Ik dacht, iedereen loopt met bier in de hand heen en weer. Maar dat was helemaal niet zo.
0: Het begin
1: ook een beetje spannend.
0: We hopen dat ze er niet mee gaan gooien.
1: Nee, totaal niet. Dat verbaasde mij eigenlijk. Vroeger kreeg ik nog wel eens slipjes naar mijn hoofd. En HBH's en zo.
0: Ook dat alleen bij Tom Jones
1: maar
0: gebeurde.
1: Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Nee. Vroeger wel. Nou, maar,
0: de dag is nog niet om, hè? Je staat vanavond in 013 in Tilburg. Er zijn nog een paar kaarten. Als je nu zit te luisteren en je denkt, nou, ik wil dat toch wel even zien. Dan is dat misschien een mooie donderdagavond om Ellen ten Damme live op het podium te zien met Medusa.
1: Ja. Maar ik breng wel een beetje theatrale elementen naar de clubs ook. Hè. We beginnen wel een beetje speciaal en spectaculair. We hebben ook visuals. Maar het gaat om de muziek in een club. En dat is gewoon leuk. En de energie.
0: Maar kom je...
1: Ik heb een topband, echt geweldige muzikanten. Heb ik.
0: Maar je staat natuurlijk ook bekend als een acrobatische artiest.
1: Ja.
0: Met handstands, ratslagen.
1: Ik
0: heb je wel eens uit het plafond zien komen en zo. Maar dat, in de clubs kan dat ook niet.
1: Nee, dat is lastig.
0: Nou,
1: kan wel, maar dat is dan wel heel duur, geloof ik. Maar
0: je kan wel een ratslag doen, even tussendoor.
1: Precies, dat gebeurt zeker.
0: Oké, goed zo.
1: Een spagaatje hier en daar.
0: Zo meteen naar een nieuwe single, Ellen ten Damme, Rare Dingen. En we hebben natuurlijk ook nog een nieuwsupdate. Carolijn Bari is inmiddels al binnen. Heb je ook weer dierennieuws bij je? Ze knikt, dus dat zal wel goed komen. Deze heb ik ook nog voor je. Nou, dat kan toch niet anders dan dat we dit in Lunch Lekker draaien. Dit is David Gates met Brand.

0: even bijkomen de lunchtafel. Met If van Brad. Inmiddels 12:30 geweest. Goedemiddag, het laatste nieuws.
1: Hoi Daniel, goedemiddag. Het Radboud UMC in Nijmegen neemt ook een zieke patiënt over die besmet is met het Hantavirus. Er zijn nu zeker 5 mensen besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het virus brak uit op een cruiseschip. Ook een stewardess van KLM is inmiddels opgenomen in het ziekenhuis. Ze heeft symptomen nadat ze contact had met de Nederlandse vrouw die in Johannesburg aan het virus overleed. In Gaza hebben baby's en vrouwen die zwanger waren of borstvoeding gaven grote gezondheidsschade opgelopen door de hongersnood die werd veroorzaakt door de Israëlische blokkade. En hun situatie is nog steeds slecht. Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen zegt dat er nu nog steeds jonge kinderen worden opgenomen met ondervoeding. De organisatie roept Israël op om meer voedsel en een andere basisbehoeften toe te laten. Door de grote brand in een datacenter in Almere is het busvervoer in Utrecht ontregeld. De bussen van Transdev rijden niet helemaal zoals het hoort en chauffeurs kunnen minder goed contact krijgen met hun eigen meldkamer. Nou, door die brand krijgt ook de gemeente Dronten tijdelijk geen mailtjes binnen. De rookwolken in Almere zijn nog tot in de wijde omtrek te zien.
2: Daniel Dekker, Dierennieuws.
1: De walviskaak in Veren is terug van weg geweest en dit keer zelfs in tweevoud. Dat 17e-eeuwse bot werd afgelopen januari gerestaureerd en is nu weer teruggebracht naar de kerk. Het is een zwaar ding, dus dat ging met een hijskraan, zag deze verslaggever van Omroep Zeeland.
3: Een hijskraan hangt erboven, boven de kist waar ze in liggen. En de originele die wordt er straks uitgetakeld. Op een elektrisch bestuurbaar wagentje wordt de walviskaak nu naar de grote kerk gereden. Hij zit nog in de kist. Gefeliciteerd met deze nieuwe aanwinst.
4: Ja, dankjewel. We zijn er heel erg blij mee. Ja, ook een soort toegangspoort naar onze toren.
5: Waardoor het ook veel toeristen zichtbaar gaat worden.
0: Ja, hoorde de hijskraan achteruit rijden?
1: Ja, met mooi,
0: ja,
1: mooie reportage weer.
0: Prachtig gemaakt weer.
1: En die walviskaak is 4,30 meter en hing altijd buiten bij de haven, maar nu dus binnen in de kerk. En dan hebben ze aan de buitenkant er nog eentje opgehangen, maar dan een 3D-versie.
0: En hoeveel weegt dat ding dan precies?
1: Ja, dat weet ik niet meer, maar veel.
0: Heel veel, hè?
1: Jij kan hem niet tillen.
0: Nee, anders komt er geen hijskraan op.
1: Nee.
0: Oké.
1: Het weer, zon en stapelwolken, blijft droog. Het is 14 tot 17 graden. Morgen nog meer zon en ook iets warmer.
0: Oké, dankjewel Caroline. Zometeen nieuwe muziek van Ellen ten Damme hier in Lunch Lekker.

0: Stevie Wonder en I Was Made to Love Her. Zullen we voor de klappers? Is hier vandaag Ellen ten Damme. Nou ja, dan kun je een beetje winnen aan het applaus dat vanavond ook gaat komen in 013 in Tilburg. Want daar sta je vanavond. Morgenavond 8 mei is het dan in Amersfoort in de Fluor. En dan zaterdagavond in Nijmegen naar Doornroosje. Daar ben je ook wel zeker 10 jaar niet geweest.
1: Ja.
0: Ja, toch? Ja, want sinds na 10 jaar weer terug in de clubs naar de theaters. Er komen ook wat vragen voor je binnen. Even kijken, goedemiddag, want ik heb een bewondering voor die veelzijdige Ellen. Niet te geloven wat zij kan. Doe Ellen de groetjes van Marja uit Schonebeek.
1: Oh, wat lief.
0: Nou, bij deze dan.
1: Ik geloof niet dat ik haar ken.
0: Ja, en er staat ook nog een berichtje over de 3J's. Wanneer gaan ze weer samen een lied opnemen?
1: Geen idee.
0: Nee, dat ligt aan de 3J's zelf ook een beetje.
1: Ik kom ze wel eens tegen in Volendam. Want daar komt mijn vriend vandaan. Maar het is meer met gezellige dingen. Tot nu toe.
0: Ja, wie weet. Ja,
1: ik ben te druk ook met mijn eigen verhaal, denk ik.
0: Nou, ik wil er even, want daar moet ik het wel even over hebben. Er is natuurlijk nieuwe muziek. Je bent opgenomen, of tenminste, jij bent niet opgenomen, maar het is opgenomen in Noorwegen, in Lillehammer. Ben je daar vaker geweest in die studio?
1: Nee, dat is ook vrij nieuw. Het was vrij nieuw, ja. Het was heel mooi. Het was allemaal in de sneeuw. Het was -20. Ideaal. Je kon nergens heen. Ik zat lekker opgesloten. En ik had de jaren hiervoor, heb ik zelf in mijn eentje op zitten nemen in Nederland.
0: Je deed toch ook heel veel dingen thuis?
1: Ja, ik heb zelf voorwerk gedaan. Alle demo's en muziek neem ik zelf op. Ik maak zelf de muziek sowieso. Maar het helpt wel als ik even geconcentreerd in het buitenland zit en nergens heen kan. Want in Nederland ben ik toch snel afgeleid en heb ik zoveel te doen. En treed ik dan nog op? En weet je wel, dan als je je opsluit, echt opsluit letterlijk in een studio, dat is wel heel fijn.
0: In een andere omgeving, dat helpt ook.
1: Ook ja, en dat je echt kan concentreren alleen maar daarop. Ja, nou, stond een grote vleugel, dat heb ik gedaan. Ik heb alle pianopartijen ingespeeld. En Koen vooral, gitaar en andere synths. Nou ja, goed.
0: Ik ben wel heel erg benieuwd. Hè? Is het een beetje in de lijn van rare dingen die
1: je zo... Nee, dit is wel een beetje een uitzonderingsnummer. Dus een beetje, dit is het meest punky nummer. De rest is behoorlijk melodieus en een beetje Kate Bush-achtig, zou ik willen zeggen. Maar dan met elektronica en ja.
0: Nou, wanneer is het af?
1: Het is eigenlijk al af, maar het komt in november uit.
0: Ja, dat hoorde ik eind november. Hè? Komt er een
1: kan je wel stiekem wat meer laten horen, denk ik. Als wij dat zouden kunnen regelen. Maar...
0: Nou, dat zou ik wel leuk vinden, hoor. Ja. Je maakt niet alleen hetzelfde muziek, maar ik heb begrepen dat er ook nieuwe merch is. Zoals dat tegenwoordig hoort bij artiesten.
1: Ja, oh ja.
0: Ja, want je hebt zelf handgemaakte, prachtige. Ja, daar heb je op de radio natuurlijk helemaal niks van, maar...

0: Nee, dit is gewoon een simpel... Het is eigenlijk gekomen, dat Medusa-thema, doordat iemand in Portugal, een vriend van mij, had mijn hoofd in dit soort Medusa-thema-ding geplakt. En ik zei, oh, wat leuk, dat ziet er leuk uit. En toen hebben we daar allemaal t-shirts en dingen van gezeefdrukt. Zelf. Kleurtjes verf, lekker kliederen en zeefdrukken. En nu heb ik dat zelf ook maar aangeschaft hier in Nederland. En ga ik af en toe in een weekend even een paar dingen zeefdrukken. En die worden heel goed verkocht, terwijl ik het niet eens bij zeg dat ik het zelf gemaakt heb.
1: Het is in een prachtige kleur roze.
0: Deze, ja. Maar ja, ze zijn allemaal anders. Allemaal.
1: Oh, oké. Okay.
0: Het zijn allemaal enkele stuks.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja. Je doet het helemaal met de hand natuurlijk. Ja. Voor diegenen die denken, hoe ziet ze er dan uit als Medusa? Je kunt ook de Club Tour vrachtwagen even spotten.
0: Oh ja, daar staat het ook op.
1: Want daar
0: ja,
1: sta je ook op natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou, wat je op het podium kunt verwachten, prachtige outfits, bijzondere lichtbeelden met, ja, ik hoop dat ik dat goed zeg, scenografie. Wat is dat?
0: Dat is meer een theaterterm voor wie wat waar staat.
1: En oh.
0: Hoe het beeld eruit ziet. Ja goed, mijn lichtman die heeft hele leuke visuals gemaakt voor het begin en voor het einde. Niet de hele tijd hoor, want we zijn gewoon ook vooral muziek aan het maken natuurlijk. Maar ik vind dat wel leuk als het een beetje spannend begint. En dat doet het. Ja.
1: Oké, wacht even. Als we vanavond...
0: Hoe de opkomst.
1: Ja, hoe is de opkomst? Of ga je dat niet verklappen?
0: Nou ja, ik heb een beetje een soort gewaad aan met Griekse, met gouden vleugels en dingen. En dan worden er dingen geprojecteerd boven mij. Een beetje spannend, een beetje mooi. Gewoon mooi om te zien.
1: Ja, zoals jij bent natuurlijk een beetje donker en mystiek.
0: Nou, dat vind ik helemaal niet. Maar...
1: Nou, daar ben je ook wel, toch? Mystiek zeker?
0: Nee, dat denk ik niet. Oh. Maar, ja, ik vind mijzelf heel gewoon, dus ja.
1: Ook als artiest?
0: Ja, nou nee, ik doe gewoon mijn best om iets te maken wat ik zelf mooi vind. That's all. Zo bijzonder, zo moeilijker is het niet.
1: Nee.
0: Snap je?
1: Je bent eigenlijk ook gewoon jezelf altijd wel op het podium.
0: En ik probeer wel iets nieuws te doen steeds. Iets nieuw, mezelf uit te dagen tot nieuwe dingen. Ik heb heel veel Frans gezongen, heel veel Duits. Ik heb eergisteren, 5 mei, nog opgetreden met een orkest. Toen deed ik weer Duits en Franse dingen. Dat ligt me heel goed, want dan kan je heel goed laten horen hoe goed, of hè, dat je mooi kan zingen. Als ik zelf dingen schrijf, dan gaat het meestal niet om de zang. Dat is wel een beetje jammer eigenlijk. Ik zou echt meer nummers moeten schrijven, zoals Whitney Houston, dat je dan kan hoog kan uithalen en dat soort dingen.
1: Ja, maar Ellen, we weten toch al lang dat jij goed kan zingen?
0: Ja, maar goed, dat is ook leuk. Als je nummers van de anderen doet, dan kan je daar meer toe leggen. En als je zelf schrijft, dan gaat het meer om de inhoud en waar gaat het over. En probeer ik een soort rode draad in een voorstelling of een show te maken dat het ergens over gaat.
1: Ja. Heeft dat ook wel misschien dit een beetje met de veelzijdigheid te maken die jij nou eenmaal hebt als artiest? Want je bent acrobaat en dan de rest van je kant schrijfster.
0: Ik kan altijd nog op een barkruk zitten met een glaasje water erbij als ik deze leeftijd heb. Nee, of nog ouder.
1: Maar dan kom ik wel naast je zitten, dat lijkt me gezellig.
0: Dat is ook heel mooi. Ik treed ook wel eens op met alleen dat ik achter de vleugel zit en that's it.
1: Okay.
0: Maar nu kan ik lekker uitpakken met een band en toestand.
1: Nou, ik ga je heel veel succes wensen vanavond natuurlijk allereerst in Tilburg en met de rest het verloop van de clubtour. Mensen die er nog naartoe willen, check het even, want er zijn nog enige kaarten verkrijgbaar voor die optredens. Hoe laat moet je daar zijn en moet je nu meteen door?
0: Ik moet meteen door. Ja, ik heb 2 uur afgesproken bij de carpoolplek.
1: Oh ja, daar stop je over in het busje.
0: Nee, we hebben een vrachtwagen. Iedereen komt ergens anders vandaan.
1: Oh,
0: er komt nog maar 1 iemand, behalve mij, uit Amsterdam. Dus behalve ik. En daar hebben we afgesproken. Ben je afkoude? Nou, dan weet je dat.
1: Heel veel plezier, Ellen.
0: Voor het milieu, hè, ook.
1: Ja, natuurlijk doe je dat maar goed. Het is ook gezelliger, toch? Met z'n allen naar het optreden.
0: Ja, en ik rijd niet zelf.
1: Nee. Nou, veel plezier. Heel veel succes natuurlijk ook. En gefeliciteerd met je nieuwe single. En je maakt me heel erg nieuwsgierig naar je nieuwe album. Maar dan spreken we alweer af, toch?
0: Ja, heel graag.
1: Maak er een mooie dag van, Ellen.

0: Daniel zat en Julie aan de voordeur van Ellen Damme rare dingen. Nou, deze moet wel te doen zijn vandaag. Wie was er het eerste met Rocking Good Way? 1. En dat is dubbel lekker 1 van Shakin' Stevens.
1: 2.
0: Ja, weer op deze zondige donderdag een lus lekker kaasschaaf. En laat het ons weten, is het dubbeldekker 1, Shakin' Stevens, samen trouwens met Bonnie Tyler. Of die andere twee, dubbeldekker 2, Brooke Benton met Dinah Washington. Dat is dubbeldekker 2. App dubbeldekker 1 of 2.

0: gaan naar Uden voor de dubbeldekkerquiz met Dirk. Dirk, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, ben je er klaar voor?
1: Ik helemaal.
0: Ja, wij ook. Wie was er het eerst met de Rocking Good Way? Was dat dubbeldekker 1 of 2?
1: 2.
0: Ja, dat is goed. Brooke Benton met Dinah Washington. De omroep Max sokken komen zo snel mogelijk naar je toe.
1: Nou, fijn, geweldig.
0: We doen ze gewoon in één pakketje, die twee sokken.
1: Ja, en dat mag. Ja, ja.
0: Dan gaan we met vraag 1 beginnen. Bonnie Tyler die bracht meerdere liedjes over het hart uit. Welke van de volgende drie liedjes werd niet door Bonnie Tyler uitgebracht? A. Listen to your heart. Antwoord B. It's a heartache. Of antwoord C. Total eclipse of the heart.
1: Dat moet A zijn.
0: Ja, Listen to your heart. Ja. Van Roxette. Shaken Stevens die werkte heel lang samen met Roger Taylor. Van welke band is hij de drummer? A. Pink Floyd. Antwoord B. Led Zeppelin. Of antwoord C. Queen.
1: Dat moet Queen zijn.
0: Nou, dan zijn we weer bij de laatste vraag. Misschien is die kaasschaaf vandaag voor jou.
1: Dat is wel mooi, hè?
0: De Amsterdamse beurs heeft gisteren de hoogste slotstand ooit bereikt. De dag werd namelijk afgesloten met een stand van duizendwekkende punten. Wat is de bekendere naam van de Amsterdamse beurs?
1: Beurs van Berlagen?
0: Nee, dat is wel origineel antwoord trouwens, maar het is de AEX, de index.
1: Oh, zo. Ja, natuurlijk.
0: Geen kaasschaaf, maar wel jouw favoriete versie van A Rocking Good Way op de radio. Welke mag het zijn?
1: Die van Shaken Stevens, graag.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Een spannend seizoen flikken Maastricht. Vol verandering, afscheid en nieuwe gezichten.
8: Met alle respect, ik wil geen nieuwe partner.
7: Flikken Maastricht, morgenavond om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
15: Goedemiddag, Daniel. Ook het Radboud UMC in Nijmegen heeft een opvarende van het cruiseschip Hondius opgenomen die mogelijk besmet is met het hantavirus. Gisteren vlogen 3 mensen van het schip naar Nederland. Een ander ligt in het LUMC in Leiden. En daarnaast is ook een KLM-stewardess opgenomen in het ziekenhuis. Zij had aan boord van een vliegtuig contact met de Nederlandse vrouw die overleed aan het virus. Andere mensen aan boord van die vlucht worden door de GGD in de gaten gehouden.
16: We gaan alle passagiers benaderen door middel van een brief. En daarnaast is een deel van de passagiers en de crew die we telefonisch zullen benaderen. Omdat zij hulp hebben verleend aan deze dame.
15: De 69-jarige besmette vrouw was op 26 april kort aan boord van het KLM-vliegtuig, maar nog voor het opstijgen werd al besloten dat ze te ziek was om mee te vliegen. Israël zegt dat het een Hezbollah-commandant heeft gedood bij een luchtaanval op Beirut. Het was de eerste aanval op de hoofdstad sinds het staakt het vuren vorige maand inging. Volgens lokale media was er een bijeenkomst van Hezbollah aan de gang. Hezbollah heeft de dood van de commandant niet bevestigd. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar bijna €1 miljard meer winst geboekt. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor is de olieprijs flink gestegen, zegt economieverslaggever Roland Muller.
17: Die prijs schommelt weliswaar, zo rond de $100 per vat. De ene dag wat hoger, de andere dag wat lager, maar hij blijft hoog. Ja, en daar profiteert Shell ook van. Moet ook wel bijgezegd worden dat ook een bedrijf als Shell ook heel veel last heeft van die oorlog, uiteraard. Omdat er natuurlijk ook veel oliefaciliteiten geraakt zijn. Ja, en de topman heeft het dan ook over een ongekende verstoring van de oliemarkt.
15: En ondanks de hoge winsten gaan de prijzen aan de pomp dan ook niet omlaag. En bij een oefencentrum van de brandweer in Dordrecht is vanochtend brand uitgebroken. Er kwam rook uit de afzuiginstallatie van een van de gebouwen, terwijl brandweermensen er aan het oefenen waren. Ze konden daardoor gelijk aan de slag om de echte brand te blussen. Ze bekijken momenteel nog of er nog plekken zijn waar de brand aan het nasmeulen is. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft droog. Het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en iets warmer, maximaal 19 graden.
18: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: NPO Radio 5. Voel je vooral van harte welkom aan onze lunchtafel. En het wordt weer veel smakelijker natuurlijk. Want zometeen is hier Sandra Esbrandi, topkok, voedingsdeskundige, camperspecialist, wereldkampioen suppen. Allerlei dingen die we misschien nog niet van de wisten. Maar we gaan het er zo meteen wel eventjes over hebben. En we hebben ze weer hoor.
1: De beleggingstips.
0: Toch je mogelijkheid om je met de muziek te bemoeien van NPO Radio 5. Die keer moet het iets te maken hebben met geluk en winnen. Want een koppel uit Frankrijk, die kennen elkaar dus pas een paar dagen. Die wonnen in een loterij een jackpot van 8 miljoen euro. Nou weet ik niet wie van de twee dat loodje had, maar ik denk dat ze nog wel eventjes bij elkaar blijven. We zoeken een toepasselijke beleggingstip. Welk liedje past bij dit bijzondere nieuwsbericht? Ik hoor het heel graag van je. Jouw suggesties zijn, zoals altijd, welkom via de NPO Live.

0: Ja, dat was Viola Wills natuurlijk en Gonna Get Along Without You Now. En de vorige jaren, daar waren ze weer hier op NPO Radio 5. De enige echte, de Beatles. We gaan weer even zingen, jongens.
1: Dit is Koken met Sandra.
0: Topkok, voedingsdeskundige Sandra Huisbrandy. En ja, we zijn misschien wat aan de late kant. Hoewel er een foutje op Wikipedia is geslopen, zo zie je. Maar dat is ook niet echt helemaal betrouwbaar.
2: Nee, blijkbaar niet.
0: Nee, want vandaag is ze officieel... Nee, gisteren.
2: Gisteren.
0: En iedereen dacht dat het vandaag was.
2: Er staat 7 mei.
0: Dat maakt zelf ook nog bijna de fout. Want ze was gisteren jaren. Nou, gefeliciteerd. Heb je het een beetje leuk kunnen vieren?
2: Ja, ik heb het heel erg leuk kunnen vieren.
0: Ja?
2: Ja, als ik gewoon lekker met mijn gezin ben en mijn mannen, dan heb ik het naar mijn zin. Ja, ben heerlijk uit eten geweest.
0: Dat heb ik je nog helemaal vergeten te vertellen, maar er is dus een omleiding bij ons in de buurt.
2: Ja.
0: En die omleiding voert langs jouw landgoed.
2: Ja.
0: Heb je er veel last van eigenlijk?
2: Ja.
0: Nee, echt?
2: Ja, ik word echt helemaal gek van.
0: Nou, ik zag je namelijk, ik durfde ook niet te stoppen. Want ik reed langs, zag ik jou echt bloedchagrijnig, zag ik je daar wandelen. Ik denk, daar heb je er, maar je keek best wel bozig.
2: Ik zei, Pieter zei tegen mij, volgens mij komt Daniel net langs. En ik liep met mijn hondje, samen met Pieter. Ik zeg, volgens mij keek ik heel erg boos.
0: Ja, ik denk, nou, die ziet er niet heel erg jarig uit of zo. Ik denk nou, maar goed, ja, dat is even vervelend natuurlijk.
2: Nou ja,
0: het is mooi, als je rustig woont, dan wil je dat ook zo houden natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk, maar er is niet over gecommuniceerd met ons. En ineens is het gewoon file voor je deur.
0: Ja, dat hoor je wel meer trouwens.
2: Best wel gevaarlijk. Maar weet je wat dat ook is? Mensen worden zo boos ervan. Ze worden zo ontzettend boos. Dat wij kunnen er als bewoners natuurlijk ook niks aan doen dat die opleiding voor onze deur loopt.
0: Nee, dat is
2: en ik
0: ook.
2: Snap dat het heel irritant is dat je niet meer door kan rijden. Maar ja, reageer het alsjeblieft niet op mij af. En dan ben ik nog jarig ook.
0: Ja, we hoeven niet steeds haast te hebben ook.
2: Hebben mensen wel.
0: Doe ze rustig allemaal, jongens. Hè? Dus een keer een omleiding, nou, dan exact. Is dat even zo, toch?
2: Ja. Ik kan het al helemaal niet helpen.
0: Nou, dus. Jij was net terug van allerlei omleidingen, want je bent met de camper op pad geweest door Bretagne.
2: Ja, en daar was het zo lekker rustig en zo midden in de natuur. Dit was even een overgang.
0: Samen met fotograaf Dana van Leeuwen op roadtrip. Hoe kijk je terug eigenlijk op dat Franse avontuur?
2: Het was meer dan geweldig.
0: Ja?
2: Ja, en ik krijg net ook de reactie van de ANWB binnen dat die zo ongelooflijk blij zijn met alles wat we opgeleverd hebben aan foto's, video's en verhalen. Maar het is gewoon, en ze zeiden erbij, het is zo met liefde gemaakt. En dat hebben we ook gevoeld. We hebben met z'n tweeën een fantastische ontdekkingsreis door Bretagne gehad. En ik kende Bretagne gewoon niet zo goed, of eigenlijk helemaal niet, van fotootjes. En ik ben wel naar Normandië geweest in Noord-Frankrijk. Maar Bretagne is echt een ontdekking. Het is af en toe alsof je aan de Mediterranee zit, met palmbomen en hele blauwe zee. Het is ruig, met al die hoge kliffen, mooie stranden. Je hebt heel veel die getijdenverschillen. Dus dat maakt ook dat het landschap eigenlijk continu verandert.
0: Het lijkt me wel of je nu op punt staat om te verhuizen, maar dan drukken voor je deur.
2: Nou, ik zal je zeggen.
0: Ja. Hey, maar er komt een mooi campingkookboek uit. Is het nu helemaal klaar al? Ben je compleet?
2: Nee hoor, ik ben nu echt super druk, want wij hebben dus heel veel content gemaakt.
0: Ja.
2: En dat zijn we nu allemaal aan het ordenen.
0: Ja.
2: Ik heb heel veel me laten inspireren bij het maken van recepten door wat ik daar op lokale markten vond, wat ik gegeten heb in restaurants.
0: Ik zag jullie wel een paar keer echt heel lekker eten.
2: Heel erg lekker.
0: Ja.
2: God, wat kunnen ze daar ook lekker koken en wat zijn er daar... Ja, ze leven gewoon echt met wat het land biedt. En natuurlijk heel veel vis en schalen, schelpdieren, oesters. Ik ben er allemaal gek op.
0: Ja.
2: En daardoor heb ik me laten inspireren. Dus ik had allemaal recepten voorbereid. Maar ze zijn eigenlijk, de helft is minstens overboord gegaan. En heb ik gewoon daar spontaan, zeg maar, gekookt met wat er was.
0: Wat leuk.
2: En heb ik me laten inspireren. En dat moet ik natuurlijk nu allemaal nog verwerken.
0: Ja.
2: Maar het boek moet er in augustus zijn.
0: Voor vandaag hebben we, die had het al even over vis. Maar we hebben het nu vandaag over waarom kleine visjes slim zijn om te eten.
2: Nou ja, heel veel grote vissen, die kunnen natuurlijk heel veel eten. En ook dus heel veel schadelijke kwik en al dat soort dingen binnenkrijgen. Dus wat dat betreft zijn die vaak wat ongezonder. Maar ook die kleine visjes, en vooral in blik. Mensen twijfelen vaak van verse vis, blikvis. Is blikvis wel gezond? Nou, die kleine sardientjes in zo'n blikje, die zitten heel erg vol omega-3. Zijn mooie vette, gezonde vetzuren. Eiwitten, calcium, als je de graadjes ook mee eet. En als ze in blik zitten. dan zijn die gaatjes vaak heel zacht geworden. Dus die kun je gewoon lekker mee eten. En dus ook heel gezond. Vitamine D, B12. Dus het is echt super gezonde visjes.
0: Ja, nou heb ik wel eens gehoord dat die kleine visjes... die leven ook korter dan die grote vissen, hè? En daardoor staan ze laag in de voedselketen en leven... Ja, toch?
2: Dus dan krijgen ze minder troep binnen
0: ook. Ja, dat is natuurlijk ook. Dat is heel logisch eigenlijk.
2: Ja, heel logisch. Ja.
0: En hoe was dat in Bretagne?
2: Nou, Bretagne is zo leuk dat je hebt daar winkeltjes... en die liggen helemaal vol met allemaal van die hele mooie gekleurde blikjes.
0: Met sardientjes.
2: En dat zijn sardientjes vaak, maar ook makreel en haring en anchovies. En die conserveren ze in die blikjes. En vaak in olijfolie, dat vind ik het lekkerste. En soms zit er een citroentje bij en soms is het heel pittig gemaakt. En dan iedere keer draaien ze die blikjes... zodat die visjes lekker sappig blijven, geconserveerd blijven... En als je met ze gaat praten, dan gaan ze helemaal los... alsof je bij een soort wijnwinkel bent. En dan gaat het over hoe oud wil je ze hebben? Soms al 7 jaar. En dan verbetert dat de smaak. En dan gaan ze gewoon helemaal
0: op. Dat blijft wel goed, 7 jaar in een blik.
2: Het wordt alleen maar beter.
0: Oh.
2: Dat doen ze expres.
0: Net zoals wijn, daar hebben ze er ook verstand van. Hè?
2: Heel veel. Ja, daar gaan ze ook op los.
0: Zeg, nu we het over vis hebben, want dat vind ik altijd nadelig aan vis. Ik vind het super lekker, hoor. Maar gaten.
2: Ja,
0: daar heb ik niet zo iets mee. Heb ik als klein Danieltje heb ik eens een keer zo'n stukje vis gegeten, kreeg ik zo'n graat.
2: Dwars in je keel.
0: Ja, dan moest mijn moeder echt achter in mijn keel met een vinger moesten dat eruit peuteren.
2: Ja, mijn moeder is zelfs een keer naar het ziekenhuis gegaan.
0: Nou, hier. Kan nog helemaal verkeerd aflopen ook.
2: Dat is inderdaad helemaal scheef.
0: Ja, want wat is er nog verschil tussen sardines met graat of zonder graat?
2: Nou, hoe langer ze geconserveerd worden in dat blikje, hoe zachter die gaatjes worden. En die kun je dan gewoon eten. Het is gewoon lekker knapperig.
0: Dat zijn gewoon geen gaten meer.
2: Nee, het zijn geen gaten meer. Ja. Nee.
0: Nou, het recept hiervan is uiteraard weer te vinden op jouw social media, want je hebt natuurlijk wel druk, maar dat gaat gewoon door.
2: Dat
0: neem ik
2: gaat
0: aan.
2: Gewoon door. Okay. Ja, zeker.
0: Dus staat het er al op of ben ik nu
2: ik ga hem er. Als ik hier de deur uit ga, ga ik meteen op de knop drukken en dan staat het erop. En het is een heel lekker simpel hapje met bruschetta, dus krokant brood, goudbruin gebakken brood. En dan tomaatjes erop met verse kruiden doorheen, basiliummes, erg lekker. En citroenyoghurt.
0: Ik kan bijna niet meer praten, want het water loopt in de mond. Ik heb het nu hier in mijn handen en het ziet er zo lekker uit. Sander, ja. Echt fantastisch. Nou, Sander, soundtrack laten we even vervallen, want jij verwacht nu misschien een liedje over een kleine vis of zo. Maar dat gaan we even niet doen, want ik ga een van jouw favoriete liedjes draaien.
2: Ah,
0: voor je verjaardag. Vind je dat leuk?
2: Ja, dat vind ik heel erg leuk.
0: Crowded House.
2: Crowded House.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nog een mooie dag, hè?
2: Dankjewel.
0: En volgende week ben je er weer, toch?
2: Zeker.
0: Gezellig.

0: dood. Als de rook om je hoofd is verdwenen, daarvoor de nieuwe van Miss Montreal. Aan het einde van de maand, 29 mei is het dan. Dan staan wij in de Avis Live bij het 20-jarig jubileum van Miss Montreal. Dat gaat heel erg leuk worden. En we hadden ook nog Crowded House natuurlijk voor de jarige Sandra IJsbrandi. Don't Dream It's Over. Is laatste nieuws met Ewout. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Alle mensen die nu nog aan boord zijn van het cruiseschip Hondius hebben nog steeds geen klachten die wijzen op een besmetting met het Hantavirus. Het schip zal waarschijnlijk dit weekend aanmeren op Tenerife, waar ze wel gecontroleerd worden. Voor zover bekend zijn 5 mensen besmet met het virus. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Premier Jette heeft voor het eerst gebeld met de president van Zuid-Korea. Ze hebben afgesproken dat Nederland meer met Zuid-Korea gaat samenwerken op het gebied van AI, kunstmatige intelligentie, en halfgeleiders en kwantumtechnologie, waar bijvoorbeeld ASML een grote rol in speelt. In Almere en omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep ramen en deuren te sluiten. Er woedt een grote brand in een datacenter. Die brak vanmorgen uit. Er hangen nog steeds rookwolken boven de stad, ziet deze verslaggever van Omroep Flevoland.
2: Daarnaast zien we ook dat er net hulp is gekomen vanuit Lelystad Airport. Een grote brandweerwagen die kant op gaat. En we zien nog steeds ontzettend veel hulpdiensten die nog steeds deze kant op komen ook. Dus het is nog lang niet geblust hier.
1: De brand in Almere heeft ook grote gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die een deel van de servers in het datacentrum heeft. Daar zijn problemen met de app en de website. Het weer, zon en stapelwolken, blijft droog. Het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en dan maximaal 19 graden.
0: Dankjewel, Ewout.

0: Was. Uit Friesland komt hij en dit is zijn nieuwe single en dat heette In The Moment.
1: De beleggingstips.
0: En we hadden ook nog Aretha Franklin in duet met George Michael natuurlijk. De beleggingstip van vandaag. Nou, er komen weer heel veel goede suggesties van jullie binnen. Alvast bedankt daarvoor. Een verliefd koppeltje uit Frankrijk, die kennen elkaar nog maar een paar dagen. En die hebben samen een loodje gekocht voor de loterij daar in Frankrijk. En ze vulden samen zo dat bonnetje in met gelukscijfers van de vrouw. En ze wonnen dus de hoofdprijs. En dat was geen kleine prijs. 8 miljoen euro. Geluk in de liefde en in het spel. Dit liedje kwam al binnen. Hot chocolate. Natuurlijk een goeie om vandaag te draaien, maar ik zag ook heel veel andere mooie suggesties. Happy Together bijvoorbeeld van de Turtles. Die komt hier binnen van Frans. Rudy Karel. Wat een geluk. Ja, ook een echte evergreen natuurlijk. Heb je ook nog een goeie? Dan kun je ons nog een paar minuutjes hebben.

Wayne Fontana en de Mindbenders, een echte evergreen. En The Game of Love. En daarvoor Harold Melvin en de Blue Notes, If You Don't Know Me By Now. Ken je deze nog? Van Madonna.

0: was de lekkere groove van Ike en Tina Turner. Wat blijft dit toch goed, hè? Pearl Mary.
1: De beleggingstips.
0: Kennen we natuurlijk ook in de uitvoering van Creedence Clearwater Revival. Ik heb Peter aan de telefoon uit Voorhout. Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: Heb je weer meegedaan met de beleggingstips vandaag, of was het de eerste keer?
2: Ja, ik doe wel vaker mee.
0: Ja, nou ja, dit keer dachten we, gaan je toch eens een keer even bellen weer. Ja, zullen we even kijken wat er nog meer zoal is binnen?
2: Ja,
0: dat is toch leuk.

0: Williams. En nou, Peter heb ik aan de telefoon. Peter, jij mag het liedje aankondigen. Ja, dat is toch wel bijzonder dat je 8 miljoen wint terwijl je net bij elkaar bent. En denkt van, ja, nou, we kopen even een loodje.
1: Ja, dan heb je echt de jackpot.
0: Ja, nou, ze kunnen natuurlijk ieder 4 miljoen, als ze nog uit elkaar gaan. Ik weet het niet.
1: Ja, dan zijn ze allebei blij.
0: Ja, het waren natuurlijk wel de geluks...
1: Everybody happy.
0: Nou, dat is... dit was hem al?
1: Dat was hem al.

er gezellig uit, hè. Jackpot! Nou, dat kun je wel zeggen als je 8 miljoen in de loterij wint. Jackpot, en is everybody happy. En ik zie een blijde basgragers binnenkomen. Dat betekent dat het huis gewoon weer open is. Het open huis hier op NPO Radio 5. Heel erg veel plezier ermee. En morgen, dan is er weer een nieuwe lunch lekker. Maak er een mooie dag van.

0: Name Max.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Een spannend seizoen Flikker Maastricht. Vol verandering, afscheid en nieuwe gezichten.
5: Met alle respect. Ik wil geen nieuwe partner.
4: Flikker Maastricht. Morgenavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
6: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: Het is donderdagmiddag, 2:00 open huis. Maar eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong.
8: Goedemiddag. De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland gaan kijken of ze kunnen meebetalen aan het aanleggen van de Lelylijn. Over die spoorlijn tussen de Randstad en het noorden van het land wordt al jaren gepraat, maar er zijn nu geen concrete plannen voor de aanleg. De vier provincies willen kijken of het mogelijk is om elk jaar tot 40 miljoen samen opzij te zetten voor de Lelylijn. Ze hopen zo steun te vergaren bij de landelijke overheid om het spoortraject aan te leggen. Bij een groot datacentrum in Almere woedt sinds vanochtend een flinke brand. Die brak uit aan de achterkant van het pand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt.
9: Hier in de voorkant zit vooral het datacenter. En aan de achterkant is de technische ruimtes. Ja. Waar bijvoorbeeld ook de noodstroomvoorziening staat. Ja. Naast het pand ligt een dieseltank. Ondergronds weliswaar. Maar ja, die wordt ook heel erg gemonitord. Want je wil uiteindelijk niet hebben dat die ook in de brand gaat.
8: Er komen grote rookwolken vrij. Verder hebben een aantal organisaties technische problemen door de brand. Zo kreeg de gemeente Dronten korte tijd geen mail meer binnen. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het hof heeft de man in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. En 50.000 fans van K-popgroep BTS hebben de Zuid-Koreanen welkom geheten in Mexico. En voor wie het niet weet, K-pop is een Koreaans muziekgenre, een beetje een mix van pop en hip-hop en een subcultuur. Het is enorm populair. Het immens populaire BTS is in Mexico voor een wereldtour. De leden werden ontvangen door de president, zo populair zijn ze, de president van Mexico, en verschenen daarna op het balkon van het presidentiële paleis. En daar gingen de Mexicaanse fans helemaal uit hun dak.
10: Hola. Let's have fun, everyone!
8: Zo, nou, dat zijn heel veel mensen daar. BTS geeft 3 concerten in Mexico. En het eerste concert is vanavond. Het weer nog afwisselend zon en stapelwolken en vrijwel overal droog met een zwak tot matige noordelijke wind. Het is maximaal 14 graden op de Wadden tot 17 in het binnenland. Vanavond en vannacht opklaringen met minima tussen 4 en 8 graden. Morgen flink wat zon bij 15 tot 19 graden. En ook zaterdag is het vrij zacht en zonnig.
7: Ewout, dankjewel.
8: Jo, tot straks.
7: Het huis is open.
6: Open huis. Bas Ragas.

Earth, Wind and Fire and The Emotions. I find romance when I start to dance in Boogie Wonderland. Niet voor niets een klassieker en een Grammy Award winnaar.

in de zonnige tuin van ons open huis. Nog één keer mag ik deze week jullie gastheer zijn. Jouw gastheer zijn. En ik gooi de deuren van het huis wagenwijd open. Maandag is Henk weer. En vanmiddag heb ik de beste evergreens voor je meegenomen. En een paar hele goede verhalen. En een hele leuke gast straks ook in de tweede uur. Ik wil wat van jou weten. Hoe is jouw dag? Hoe is het met jou? Wat is jouw sleutelwoord? Wat is jouw sleutelwoord? Dat is in één woord waarmee jij jouw dag zou kunnen samenvatten. Dus ga je vandaag emigreren, dan is je sleutelwoord eindelijk. Of moet je mee op een bedrijfsuitje met je partner, dan is jouw sleutelwoord misschien wel moet je. Of je hebt vanmiddag je eerste motorrijles, dan is jouw sleutelwoord midlife. Nou goed, je snapt het. Je kan en mag alle kanten op met dat ene woord. App mij het via de NPO Luister-app. Ja, het is een plaat. Het is een plaat en het gaat over yesterday. Yesterday is history. Ik had een vriendinnetje ooit in Engeland en die zei yesterday is history. History? Moet je horen. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. And that's why it's called the present. Precies. Leef in het nu. Maar goed, sommige mensen leven liever in het verleden. Foreigner bijvoorbeeld. That was yesterday. Lekker. Back to 1985.

Mr. Diamond. It ain't easy to be wild at heart. Wat een dag weer. Deze donderdag gaat werkelijk alle kanten op. Leuk om te lezen en om een beeld te krijgen van jullie dag. Onze dag is heerlijk. Siem en ik zitten hier in die prachtige tuin met een beetje ijswater, met een citroentje erin, de zon schijnt, de merel fluit en op de achtergrond die heerlijke evergreens hier op Radio 5. En onder andere het sleutelwoord van Letty kregen we binnen. En Letty zegt, inpakken. Wij gaan zaterdag voor een weekje naar Terschelling. Dus ik ben aan het inpakken. Ik heb er zoveel zin in. Nou, dat snap ik. Ik ben een beetje jaloers, Letty. Wat heerlijk op de eilanden. En Gerrit zegt, fietsen. Wij zijn heerlijk aan het fietsen door Drenthe. Net klaar. Net klaar? Gerrit, je zegt, we zijn de hele dag aan het fietsen. Het is net klaar, het is 2:15. Wat ga je doen dan, Gerrit? Nou, ik heb wel een idee. Ik weet wel wat ik zou doen als ik al de hele ochtend en de vroege middag had gefietst. En ik zat nu in Drenthe, ergens op een mooi terrasje. Nou, geniet ervan, Gerrit. En Hanny zegt, balkon. Eindelijk kon ik vanochtend heerlijk op mijn balkon in het zonnetje zitten. In het voorjaar is het vaak te koud vanwege de wind, maar vandaag was het heerlijk. Hanny zit op het balkon met haar sleutelwoord. En wat is jouw sleutelwoord? Hoe is jouw donderdag 7 mei samen te vatten in één woord? Pak de NPO Luister-app erbij en stuur mij jouw sleutelwoord.

0: jouw sleutelwoord.
1: Wat is jouw sleutelwoord? John zegt boot. Vandaag ben ik lekker aan het knussen op onze nieuwe boot. Nou, wat lekker. Wat een fijne dag. En we zoeken ook nog een originele naam. Nou, John, wat dacht je van open huis? Nee, nou goed. Wim zegt carpe diem. En zo is het inderdaad. Carpe diem. Leef in het nu. Dat is eigenlijk altijd al mijn sleutelwoord geweest. Ik ben bijna 78 en leef dus bij de dag. Nou, Wim, dat is een hele mooie instelling. En we hebben Esther aan de telefoon. Esther, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Hoi, hoe is het?
2: Ja, het gaat wel goed hoor, maar mijn sleutelwoord was niet heel positief.
1: Oh, vertel.
2: Ja, mijn sleutelwoord was nattigheid. En dat komt, sinds vrijdag hebben wij lekkage in huis. En het kwam uit een buis in de keuken stromen. En dat was natuurlijk heel vervelend.
1: Een buis in de keuken stromen?
2: Ja, daar druppelde allemaal water uit. En uiteindelijk gingen we dus kijken waar dat vandaan kwam. En toen kwam het uit het toilet. En ja, daar zaten wel wat schimmelplekjes, maar ja, die een beetje verwaarloosd, weet je wel. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, mensen erbij die er bestand van hebben. En de hele wc moest eruit gebroken worden. En het behang van de muren gehaald en alles was nat en de vloer was vochtig. Mm-hmm. En nu blijkt er dus in de muur een leidingje te lopen die niet goed afgedopt was. Of wat gewoon is gaan druipen. En dat is eigenlijk al een paar jaar aan het druppelen
1: en druipen. En heb je dan een hele slechte loodgieter gehad of heb je een heel oud huis?
2: Nee, het is geen oud huis, maar het is ook geen slechte loodgieter. Want de rest is wel goed gegaan. Dus ik denk gewoon in een geval dat je pure pech.
1: Pure pech, ja. Ik voel al nattigheid. Ja, nee, ik snap niet. Sleutelwoord nattigheid. En waar kom jij vandaan, Esther?
2: Ik woon in Voorhout.
1: Je woont in Voorhout? Ja, ik dacht al. Ik kom uit Lisse en daar heb je de naam Korte Kaas. Die komt daar veel voor.
2: Ja, echt een bollenstreeknaam.
1: Het is een bollenstreeknaam. Ja, lachen. Ja. Nou, wat leuk. Nou, nattigheid is helemaal niet leuk. Sorry, ik doe even mijn ernstige gezicht weer even op.
2: Maar goed, we zijn blij dat het gevonden is waar het vandaan komt. En er staat nu zo'n grote bouwdroger in het toilet. En dan komt morgen nog de verzekeringsinspecteur nog even kijken of het allemaal wel vergoed wordt. Wat ik wel hoop, want de schade is groot. Ja. Dus we gaan het zien.
1: Ja, we gaan het zien. Nou, het gat is boven water, zullen we maar zeggen.
2: Ja, zeker.
1: En dat is heel fijn.
2: Al die woordspelingen.
1: Ja, al die woorden. Ik doe niet anders. En dan krijg je ook nog de gouden sleutel van vandaag. Van het open huis voor jouw sleutelwoord.
2: Dat is leuk.
1: Ik wens je heel veel succes. Blijf lekker naar de radio luisteren. De zon schijnt. En zet die bouwdroger lekker aan. En dan komt alles goed, hè?
2: Dat gaan we hopen. Ja. Komt goed.
1: Oké,
2: nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
1: Alright, dag Esther.
2: Dag.
1: Dag, dat was Esther Kortekaas. Met sleutelwoord. Nattigheid.

0: gaat dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is

0: Michael Jackson, Do You Remember the Time? Wat een lekkere plaat. Ik ben naar de film geweest, Michael. Ja, het is nogal een mierzoet droompje natuurlijk, hoe die film gemaakt is. Maar het talent van Michael Jackson zie je daar toch wel weer heel erg terug in komen. En vooral die fantastische muziek van hem. Over fantastische muziek gesproken. Ja, Kenny Rogers. Ik ben ooit naar een... enige artiest waar ik ooit ben weggelopen, dat was in het concert van Kenny Rogers, terwijl ik echt een mega fan ben van hem. Het was in een van zijn laatste jaren hier in de Heineken Musical Hall stond hij. En hij zat op een kruk en hij kon eigenlijk niet meer zingen. En hij had zijn dochter mee, die deed ook nog wat. Het was een beetje armoeig en ik begreep er niks van, want Kenny Rogers was een van mijn grote muziekhelden. Maar goed, deze grijze gentleman cowboy nam in 1978 The Gambler op. Geschreven door Don Shields, die ook When You Say Nothing At All schreef. En voordat het een grote hit werd van Kenny Rogers, namen heel veel artiesten het op, waaronder ook Johnny Cash. Maar het werd een hele grote één hit door Kenny, met een Grammy Award als grote bonus erbovenop. En het was een titelsong van een serie waar Kenny Rogers ook in meespeelde naderhand. Als The Gambler, inderdaad. Samen met mijn puberdroom, de actrice Linda Evans. Daar had ik toch wel een enorme crush op. Ik was, ik denk, 16. En zij was misschien dik in de 30, maar ik vond haar echt heel mooi. Nou goed, zij speelde ook mee in deze serie The Gambler. You never know, you never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Nou, laat Kenny Rogers het maar zingen. Hier is hij, The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

The Life I Live. Zometeen heb jij het helemaal voor het zeggen. Het derde liedje na drie is voor jou. Wat mag ik voor je draaien? Welk liedje heb je al heel lang niet gehoord? En welke evergreen mis jij al een tijdje hier op de radio? Let me know via de NPO Luisterapp. Let me know. Nou, inderdaad. Straks evergreens en een bekende van mij en jullie aan de telefoon die in de gevangenis heeft gezeten. Blijf luisteren. Hier op Radio 5. How will I know? Whitney Houston.

0: voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
1: Ah, ik ben uit!
0: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
2: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
3: Hou je bek, man.
0: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fion je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
12: onlineveilingmeester.nl.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
16: Europakinderhulp.nl.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: Hell of Hotel, straks meer in het Open Huis. Maar eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong.
21: Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
21: De grote brand, de natuurbrand die vorige week ontstond op een militair oefenterrein bij het Harde op de Veluwe, is ontstaan bij een oefening waarbij mijnen tot ontploffing werden gebracht. Volgens de marechaussee zijn er bij het ontploffen hoogstwaarschijnlijk gloeiend hete deeltjes van oudere mijnen de lucht ingeslingerd, waardoor er op allerlei plekken vuurtjes ontstonden. Door de droogte breidde het vuur zich heel snel uit. De grote brand in een datacenter in Almere heeft veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar hun servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er nu problemen zijn met applicaties en met de website van de universiteit. Ook bijvoorbeeld Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens onder meer tandartsen, heeft problemen. De rookwolken van de brand zijn tot in de wijde omgeving te zien, vertelt verslaggever Steve Bouwman.
22: Flinke rookpluimen hier, veel brandweermensen natuurlijk aanwezig. Je ziet ook dat er geblust wordt. De brand is ontstaan in de technische ruimte van het datacenter dus, met onder meer daar noodstroomvoorziening. En van dat deel van het gebouw is weinig meer over, vertelde de brandweer ons zojuist.
21: Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. De rechtszaak tegen Ali B. is nog niet klaar. Hij gaat in cassatie tegen de straf die hij vanmorgen te horen kreeg. In hoger beroep kreeg Ali B. 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen... een half jaar langer dan zijn oorspronkelijke straf. Maar de rapper zoekt het nu dus weer hoger op bij de allerhoogste rechter dit keer, de Hoge Raad. Verslaggever Lidwien Gevers sprak met de advocaat van Ali B.
23: Hij vertelde me dat Ali pijnlijk verrast was. Hij was ervan overtuigd dat hij vrijgesproken zou worden. En hij is ook heel strijdbaar, zegt zijn advocaat. En vandaar dat hij in cassatie wil, want hij blijft erbij dat hij onschuldig is.
21: Nou, wanneer die cassatie start, is nog niet bekend. En in een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter water. Met twee huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken, vrijwel overal droog met een zwak tot matige noordelijke wind. Het is maximaal 14 graden op de Wadden tot 17 in het binnenland. Vanavond en vannacht de opklaringen met minima tussen 4 en 8 graden. Morgen flink wat zon bij 15 tot 19 graden. En ook zaterdag vrij zacht en zonnig.
1: Hey Wout, dat klinkt fijn.
21: Ja, hè.
1: Oh, dankjewel, hè.
21: Jo.
3: Open huis. Bas Ragas.

0: Open Huis heeft Vanessa aan de telefoon. Vanessa!
1: Hallo!
0: Hoi, hoe is het?
1: Ja, prima.
0: Ja, hè? Met jou gaat het goed, hè?
1: Zeker, ik ben lekker op vakantie, dus heerlijk genieten.
0: Jij bent weer lekker met vakantie, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik krijg hier op de app, ja, maar Vanessa is altijd met vakantie. Wat is dat met jou?
1: Dat klopt.
0: Ja, wat is er aan? Ja. What's going on? Leer ons dat.
1: Ja, gewoon genieten nou ik nog kom.
0: Ja.
1: Hè, je weet het maar nooit.
0: Nee, je weet het maar nooit. En, hoe, jij werkt niet meer of je werkt
1: hoor.
0: Niet?
1: Ja, ik werk wel.
0: Oh.
1: Ja, ik werk bij Theater De Willem in Papendrecht.
0: Mm. Ja,
1: heel gezellig,
0: theatermensen, die werken niet. Die ken ik ook,
1: ja,
0: dat soort volk. Subsidieslurpende nietsnutten zijn het, allemaal.
1: Ik kom je wel een keer tegen.
0: Ja, heel graag, heel graag. En wat doe je in het theater?
1: Gastvrouw.
0: Oh, dat is altijd heel fijn. Als ik een lange rit heb gezeten in de file en dingen... en daar is een fijn iemand die zegt welkom en wil je een kopje thee... dan denk je, oh, gezellig, daar gaan we beginnen, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, en hoe lang ben je weg nu?
1: Twee weekjes.
0: Twee weekjes. En waar in Frankrijk zit je?
1: Le Mans.
0: Le Mans. Waar is dat?
1: Een uurtje vanaf Nîmes.
0: Ah, en is het lekker weer?
1: Het is vandaag wel. Van de week was het maar 12 graden en 2 dagen regen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: een rondje voor de boeren, zeggen wij dan altijd maar.
1: Ja, zoiets, hè?
0: Ja. En zit je in een huisje of zit je op de camping? Waar zit je?
1: Ik zit in de villa.
0: Oh, je zit maar te lachen in die villa. Wat heerlijk.
1: Ja, heerlijk.
0: Mm. Met wie ben je daar?
1: En met een man.
0: Oh, met z'n tweeën een beetje gezellig doen.
1: Ja, nog wel, ja.
0: Wat fijn. Nou, wat fijn. Het is je van harte gegund.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, en fijn dat je luistert. En jij dacht, de derde na drie, dat is het volgende liedje.
1: Ja.
0: En wat was het?
1: Son Mieux, met Multicolor.
0: Ja, en waarom dat liedje?
1: Dan als je dat hoort, word je toch zo vrolijk.
0: Ja.
1: En het is van eigen bodem.
0: Ja.
1: En daar ben ik helemaal trots op.
0: Ja.
1: En super.
0: Nou, wat moeten we nog meer zeggen? Zal ik hem lekker draaien?
1: Heerlijk, doe maar.
0: Ja, nou, heb het fijn daar met je man in Frankrijk. Vanessa, dankjewel. En wij gaan hem voor je draaien.
1: Hey, groetjes.
0: Multicolor. Dag, hè.
1: Doeg.
0: Dag. De derde na drie. Sommige multicolor van eigen bodem voor Vanessa.

vanavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste evergreens.

Girls Talk. Nou, ik heb er drie thuis zitten en die praten niet yeah, yeah, yeah hoor. Dave Edmunds, die hebben hele goede gesprekken. Ik ben dol op ze. Zometeen gaan we bellen met een BN'er die in de gevangenis heeft gezeten. Vrijwillig. Vandaag is het nieuwe seizoen van het EO-programma Hel of Hotel te zien op NPO Start. En een van die deelnemers is Xander de Bisonnier. En we spreken hem zo.

0: The good old Fats Domino. De bak. Heb jij wel eens in de gevangenis gezeten? Wat doet dat met een mens? Hoe erg is dat eigenlijk, een beetje zitten? Je hebt toch een televisie? Je hebt een beetje privacy, dat wel. Misschien een beetje te veel. Is het eng? Is het naargeestig? Of valt het wel mee? Vanaf vandaag bij de EO op NPO Start, seizoen 2 van Hell of Hotel. 6 bekende Nederlanders worden opgesloten om een antwoord te vinden op die vraag: is het een hel of is het een hotel? En vandaag, heel leuk, hebben we Xander de Bisonnier aan de telefoon, want die is ook, ja, in de gevangenis gezet. Xander?
1: Ja, hi.
0: Hey man.
1: Hoe is het?
0: Ja, goed. Hi. Ja, leuk je weer eens te spreken.
1: Ja, heel leuk. Heel ja. Leuk.
0: Hoe lang heb je gezeten?
1: Nou, ik heb een paar dagen gezeten, dat weet je natuurlijk van tevoren. Dus met dat perspectief in je achterhoofd is het natuurlijk heel anders dan dat je echt heel lang moet zitten.
0: Ja.
1: En ja, ik vond het wel interessant om mee te doen en inderdaad te onderzoeken. Want ik had zelf nogal een best wel harde lijn als het ging om van, je hebt iets gedaan en je moet de bak in en je moet het zwaar hebben.
0: Ja.
1: Nou, die mening heb ik toch wel iets moeten bijstellen. Behoorlijk moeten bijstellen.
0: Na een paar dagen al.
1: Ja, na een paar dagen. Want het is zo anders als je daar zelf zit. Hè? En ik probeer zo min mogelijk te veroordelen in mijn leven. En zo min mogelijk een oordeel ergens over te hebben. Wat ik niet zo goed begrijp. Hè? Of wat ik eigenlijk niet goed genoeg ken. Het lukt me niet altijd. En zo hier ook had ik een oordeel.
0: Ja.
1: Maar het is op het moment dat die deur dicht gaat en je wordt 15 uur per dag aaneengesloten, opgesloten. Alleen dat gegeven al, na een paar dagen begon me dat wel enorm de keel uit te hangen. Of gewoon het gevoel van, ik heb hier gewoon geen zin in. En dan moet je het ook nog maar met je celgenoot kunnen vinden. Want je zit met z'n tweeën op cel.
0: Nou, alleen dat klinkt heel goed. Je zit op cel. Dat klinkt ook heel erg als vocabulaire uit. Je zit op cel.
1: Zo noemden ze dat daar allemaal.
0: Hey, en met wie zat je op cel, Xander?
1: Ik zat de eerste nacht, of de eerste periode met Quincy op de cel.
0: Ja.
1: En Quincy had wel, die zei gewoon letterlijk van, sommige mensen worden gewoon als voetballer geboren en sommige mensen worden als crimineel geboren. En ik denk dat dat kan. En hij was er heilig van overtuigd dat hij tot de laatste categorie hoorde. En hij liet ook zijn kogelgaten aan me zien, want hij was heel vaak, hij had nog zelfs nog een kogel in zijn lichaam zitten.
0: Okay.
1: En hij zei, hij zei ook echt van dingen van, wat ik allemaal heb meegemaakt, kan jij nooit meegemaakt hebben? Ik zei, dat geloof ik
0: graag. En wist hij wie je was? Of heeft hij te lang vastgezeten om dat te weten?
1: Nee, hij wist het zeker wel.
0: Okay.
1: Maar hij was een soort van beschermend uiteindelijk over me. Dus dat was wel.
0: Want was het ook eng? Er zijn natuurlijk al die clichés van douchen en pak jij het zeepjes op. Maar is het ook eng?
1: Nee, ik was daar niet bang voor. En dat komt er natuurlijk ook. Want er wordt natuurlijk echt wel heel goed beveiligd. Je wordt 24/7, alle camera's zijn aan, ook in de cel. Dus kijk, daar kan natuurlijk iets gebeuren. En dan moeten ze natuurlijk wel naar jou toe. En ik had ook wat was het nou, zweefvliegtuig. Als ik 2 keer zweefvliegtuig zou zeggen, dan zou echt de pleur. Dan wist het, was het voor hun een teken dat echt de pleuris uitbrak. Maar dat heb ik helemaal niet hoeven doen.
0: Nee.
1: Ik heb me ook geen moment echt onveilig gevoeld. Wel ongemakkelijk. Maar hij zei gewoon, heb je wel eens moeten rennen voor de politie, de kogels vliegen om je oren, of heb je wel eens gerend als er allemaal criminelen achter je aan zitten? Ik zeg, nee, dat heb ik nooit gehad. Maar dat soort verhalen, het is wel heftig. En dat is dan maar één van de 7 verhalen. Want er was ook een jongen, die was 25, die was heel stil, eigenlijk heel lief. Maar die had in een psychose één van zijn beste vriendinnen 20 keer gestoken.
0: Ja.
1: En die zat daar helemaal, eigenlijk als je het daarover had, nog steeds in zak en as.
0: Ja.
1: Die gewoon niet begreep waarom hij dat had gedaan. En dat was wel onder invloed van veel blowen. Dus daar is hij ook mee gestopt. En hij slikte antipsychotica. Dus hij wil echt zijn leven beter en nooit meer in die situatie terechtkomen. En je krijgt gewoon ook, met sommige van hen krijg je het echt wel medelijden. Want die hebben echt een hele moeilijke jeugd gehad. Dat je ook bijna denkt, je kan bijna niet anders dan dat dat mis zou gaan.
0: Ja, als je een goed voorbeeld hebt, dan is het makkelijker volgen dan een slecht voorbeeld. Maar mensen moeten ook gestraft worden. Dus en is dan een gevangenis, is dat dan een hotel of een hel? Wat heeft het jou veranderd, jouw gedachten?
1: Absoluut, want ik heb ook wel eens gezegd, we vergelijken het natuurlijk vaak met gevangenissen. Dan weten we ergens in Zuid-Amerika, als je daar opgesloten wordt, is het verschrikkelijk. Maar daar
0: dat is ook niet
1: wij...
0: zo leuk, denk ik.
1: Nee, maar wij leven gewoon in Nederland. We hebben hier sowieso heel veel sociale vangnetten voor iedereen. Dus ja, dit is gewoon de manier waarop wij het gevangeniswezen in hebben gekleed.
0: Ja.
1: Ik vind dat het eerder een hel is dan een hotel. Ik dacht eerder andersom.
0: Ja.
1: Maar op het moment dat je vrijheid wordt afgenomen, dan is het gewoon echt klaar. Dan heb je. En ik vind ook, mijn mening heb ik dusdanig kunnen bijstellen dat ik vind ook dat het anders moet aangepakt worden. Want als wij met z'n allen willen, want het kost de maatschappij natuurlijk heel erg veel geld. Hè, en als wij willen dat mensen sneller kunnen reïntegreren of ex-gedetineerden sneller kunnen rehabiliteren. Dan moet je eigenlijk al, voordat ze echt vastkomen te zitten, al ze perspectief geven.
0: Ja, maar heel veel opvang is ook natuurlijk gesloten. En heel veel opvang is allemaal natuurlijk weggesaneerd de laatste jaren.
1: Wegbezuinigd. En ze worden ook daar maar neergezet. En ook dus als je daar werkt, dan moet je echt geestdodende dingen doen als 5 sponsjes in een kartonnetje stoppen. Ja, dan gaan zij ergens toch ook voelen. Ja, wij ze willen ook niet graag dat wij terugkomen in de maatschappij.
0: Nee,
1: en dan is die recidive. En die kans die is dus vrij hoog. Ja, en ik denk als je ze perspectief kunt geven in de gevangenis. Echt een soort van horizon. Dan denk ik dat die cijfers al naar beneden kunnen.
0: Ja, even heel kort. Want wij kunnen hier uren over praten. Dat hoort nu al. Maar we gaan zeker kijken straks op NPO Start. Maar heeft het je. Zien we een andere Xander dan we kennen? Want ik ken jou natuurlijk uit het vak. Hè? Dus dan ben je altijd de gangmaker en altijd goed lachs en altijd armen om iedereen heen slaan en we gaan er met elkaar een feestje van bouwen. Krijgen wij een andere Xander te zien dan die Xander?
1: Ik vrees hem wel, ja. Maar dat is meer... Dat overviel me ook, want inderdaad, als ik ergens naar een optreden ga, dan ben je wel jezelf, maar je bent natuurlijk een deel van jezelf op dat moment. Hè, want je bent niet een chagrijnige partner die soms ook eens een keer op maandagochtend wakker wordt. Die ben je dan

0: naar een optreden ga, dan ben je wel jezelf, maar je bent natuurlijk een deel van jezelf op dat moment. Hè? Want je bent niet een chagrijnige partner die soms ook eens een keer op maandagochtend wakker wordt. Hè, die ben je dan even niet. Maar ik ben zelf, zeg maar, in mijn leven eerder slachtoffer geweest van een heftige iets in het verleden, waar een dader daar echt van, ik wil daar niet te diep op ingaan, maar tussen mijn 11 en mijn 14 en met een gun op mijn hoofd heb ik echt iets heftige dingen meegemaakt. En ik vond het ook interessant om dat te onderzoeken. Hè. Wat snapt een crimineel wel, een dader,
1: wat hij iemand aandoet?
0: Dat heeft op een slachtoffer. Dat wilde ik ook zien. Ja, en op een gegeven moment dacht ik, hadden wij een groepstherapie sessie met de man bij elkaar, en de ene man brak naar de andere. En ik dacht, ik trek het niet meer. En toen zei op een gegeven moment een van hun van, ik dacht dat ik de deksel op de put had gedaan. En dat ik schoon was en dat het over was. Maar ik merk dat hier alles er weer uitkomt. En ineens kwam dat bij mij ook gewoon heel erg oud trauma naar boven zetten. En ik heb daar eigenlijk nooit zo mee te koop willen lopen of nooit daar aandacht mee willen krijgen. Maar ik vond wel dat zij het verdienden. Ze waren zo open naar mij. Ik wilde ook open naar hun zijn. En ja, dat kwam daar gewoon uit. Dus ja, ik dacht wel, shit, ik breek hier op televisie en mijn kinderen gaan het zien. Maar ja, ik kon het gewoon niet inhouden. Dus dat is wel wat er gebeurde.
1: Nou ja, zo ken ik je ook. Redelijk open en eerlijk in je communicatie. Dus dat gaan wij ook zien dan bij de EO op NPO Start.
0: Ja,
1: het tweede seizoen, Hel of Hotel. Ja, Xander, dankjewel voor je eerlijkheid, je openheid. En ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ben ook benieuwd. Ik heb het net toevallig vandaag, want ik heb ze 2 dagen geleden gekregen. Ik had druk, ik heb het ook gezien. Nou, ik vond het wel, het is wel echt goed gemaakt. Jeetje.
1: Nou, top. Dankjewel. Leuk dat je aan de telefoon kwam. En we zien elkaar vast wel een keer.
0: Ja, graag gedaan.
1: Oké, hey, tot dan. Okay. Xander, hoi. Dankjewel. Xander de Bisonnier. Hel of Hotel.

Elvis speelde in de jaren 50, 60 de ene en de andere Hollywoodfilm. Kon niet op. 13 jaar tijd maakte hij 31 films. Kwam niet altijd de kwaliteit ten goede. De King of Rock'n'Roll moest zingen de Queenie Wahini Papaya over tropisch fruit. The Song of the Shrimp over leuke garnaaltjes of het treurige Old MacDonald Had a Farm. Ja, ja, yo. Maar soms zaten er ook pareltjes tussen. Jailhouse Rock, Can't Help Falling in Love. De schrijvers Pomus, denk ik dat je het uitspreekt. Of Pomus en Schumann schreven de liedjes Surrender en His Latest Flame. Maar ook Viva Las Vegas voor die gelijknamige hitfilm. En het volgende wonderschone liedje. I Need Somebody to Lean On. Wat een talent. Elvis, gitaartje, basje, piano. En dan krijg je dit. In al haar eenvoud. Wonderschoon. Straks pakt Henk-Jan Smits het hierover. Hij is er helemaal klaar voor. En Henk is hier volgende week weer. Dankjewel voor het luisteren. Ik vond het een groot plezier. Ik hoop jullie ook. Elvis Presley, I Need Somebody to Lean On. En daarna, You're the Reason Why, The Rubettes. Die mannen met die petjes op. Jullie kennen het vast nog wel. Nou, geniet ervan. Elvis, piano en het talent.

0: EO, geloof, hoop en liefde. NPO Radio
1: 5. Ster. Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
4: EuropaKinderhulp.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
8: Ben je psychiater?
9: Ik ben psycholoog.
10: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
7: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
11: Interessant, hè, de menselijke geest.
12: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
13: Het valt ook niet mee.
7: Dag en nacht, vanavond bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
14: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
15: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
14: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
15: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Zometeen Bert op 5 bij KRO NCV en dan gaan we het hebben over de olifantenopvang. Maar nu eerst het NOS-journaal van 4 uur met Ewout de Jong. Goedemiddag Ewout.
19: Goedemiddag Henk-Jan. Een man uit de Oosterhout is veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten van een minderjarig meisje en het seksueel online afpersen van minderjarigen. Ook moet hij de cel in voor ontucht en het maken van kinderporno. Hij benaderde online tientallen minderjarigen, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
20: Sommigen die waren nog maar 8, 9 jaar oud. Nou, die verleidde hij via een soort videogame. Hij bood ze cadeautjes aan. Virtuele diamanten heette die, maar dan moesten ze wel in ruil daarvoor naaktfoto's of filmpjes sturen. Nou, die naaktbeelden die dreigde hij dan online te zetten. En als ze er niet nog meer zouden sturen, dan zou hij bijvoorbeeld hun opzoeken of hun ouders vermoorden.
19: In deze vorm van afpersing heet sextortion. De politie vond in het onderzoek bij elkaar 72 minderjarige slachtoffers. In de provincie Groningen is een aardbeving geweest. Die had een kracht van 1,8 en was in de buurt van Uithuizen. De beving is in meerdere dorpen gevoeld. Bewoners hoorden eerst een doffe dreun, daarna een flinke trilling door het hele huis. Aardbevingen in Groningen zijn vrijwel altijd het gevolg van de gaswinning daar. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms ook kinderporno staat op het Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat er weinig gebeurt om de site aan te pakken. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert, maar niks te zeggen heeft over de video's die erop staan. Tegenredacteur Joost Gellevis legt uit dat het nog onduidelijk is of het OM er iets aan kan doen.
21: Het Openbaar Ministerie wil niks zeggen over een eventueel onderzoek. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat er wel degelijk een onderzoek loopt. Dat is moeilijk te zeggen. Zouden ze daar iets tegen kunnen doen? Nou ja, fysiek is dat heel erg makkelijk, want we weten waar die site staat. Je kan er zo naar binnen rijden, die servers in een bak stoppen en die site is offline. blijkbaar zit het wel echt ingewikkeld, omdat het ook gaat om een schemergebied waarbij heel moeilijk te bewijzen is dat er echt op grote schaal misbruik wordt gemaakt.
19: De autoriteit Consumenten en Markten onderzoekt of er ingegrepen kan worden. En het Nederlands elftal, voetbal gaat het over, speelt vlak voor het WK, begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York. Het publiek is er niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken bij 14 graden op de Wadden tot 17 in het binnenland. Vanavond en vannacht opklaringen met minima tussen 4 en 8 graden. Morgen flink wat zon bij 15 tot 19 graden. En ook zaterdag vrij zacht en zonnig.
18: Dankjewel, Ewout. Tot zo.
19: Tot zo.
17: Bert op 5. Henk Jan Smits.

Looking Back. Heerlijk, die dikke L van George Baker Selection. Little Green Bag. Wat een fijn begin van deze Bert op 5. Een hartelijk goede middag. De eerste olifantenopvang zal opengaan in Portugal. Hier zullen olifanten uit gevangenschap terechtkomen. En we hebben het er zo over. En als je denkt aan de slimste mens, ja, dan hebben we nog maar één vraag over deze week. En die gaat worden gesteld door Jan Paparazzi. Ben je ook zo benieuwd? Gewoon lekker blijven luisteren. En volgende week beginnen Suzanne en Freek aan hun langverwachte concertreeks in Gelredome, Arnhem. Superfan Sanne Cup bereidt zich al voor en kan jouw hulp daar heel goed bij gebruiken. Dus ik zal gewoon lekker blijven luisteren, want dit en nog veel meer en ontzettend lekkere muziek hebben we tussen nu en 6 uur.

Dolce Vita was dat. Is vast wel opgevallen. We moeten het al een tijdje doen zonder de praatpaal. Dat was die gele paal waarmee je de wegenwacht kon bellen als je pech had. En de telefooncel is ook al uit ons oude, vertrouwde straatbeeld verdwenen. En die schattige, lieve, lelijke eend, de Deux Chevaux, prachtige auto, maar we zien hem nauwelijks meer op de weg. Maar wat ik vandaag toch las, nou, daarvan ben ik echt in shock. Nibbit stopt met de iconische ringchips. Je weet wel, die ringetjes. Chips, gewoon. Van die gele en rode chips die je als een ringetje om je vinger kon doen toen je nog kleine vingertjes had. En er dan lekker van afeten natuurlijk. Wie heeft dat niet gedaan als kind? Weer een stukje van mijn jeugd wordt gewoon krik, zo weggehaald. Oké, laat ik het niet te dramatisch maken. De laatste, laat ik maar zeggen, 45 jaar heb ik er niet één meer gegeten.

0: Een eigenwijze draaier met nieuws.
1: Ik ben de hele dag al op jacht, zo kun je het ook zeggen. Het schip is echt gigantisch.
0: Lief gebaar.
2: Nou, omdat we zagen in de jeugdzorg dat heel veel jongeren die uitstromen met 18 jaar niet op hun pootjes terechtkwamen.
0: En natuurlijk de slimste mens.
3: Een Bert op vijfje, hou nou op.
0: Dat is Bert op vijf. Tot 6 uur vanmiddag bij KRO NCRV.
4: Op NPO Radio 5. De beste ever.

0: goed. Sacramento hoorde je van Middle of the Road. En daarna laat het licht nog even aan van snelle
1: Bertel 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Nederlanders zijn afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Een mega tsunami van 482 meter in Alaska is de op één na grootste golf die ooit is gemeten. Huh, er zijn dus nog hogere golven gemeten? Onvoorstelbaar vind ik dat. De eerste grootschalige Europese opvang voor olifanten in Portugal krijgt binnenkort zijn eerste bewoners. Een voormalige veeboerderij in Portugal dus. Is in 10 jaar tijd omgebouwd tot een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Daarover spreken we met Jeroen Kappelhof. Hij is Europees stamboekhouder voor Aziatische olifanten. Jeroen, jij hebt zelf al contact gehad met dat natuurpark in Portugal, hè?
2: Ja, dat klopt. We hebben al wat eerste gesprekken met elkaar gevoerd.
0: En wat voor plek moet dit worden?
2: Nou, wat ik van hun begrepen heb is dat het vooral ook een plek gaat zijn voor olifanten die nog in circussen leven. Dat is eigenlijk vrijwel overal in Europa verboden. Maar goed, dat betekent niet dat die olifanten allemaal al een plek hebben. Hmm. En daarvoor kan dit dus een eventueel een mooi alternatief zijn. En eventueel olifanten van dierentuinen die bijvoorbeeld besloten hebben om niet langer meer olifanten te houden.
0: Oké, en waarom juist in Portugal?
2: Dat weet ik niet precies. Maar aan zich komt dat in die zin mooi uit. Omdat in Europa eigenlijk des te zuidelijker, des te makkelijker is het om olifanten te managen. Dus in principe, voor Europese begrippen is het een mooi klimaat.
0: Oké. En toen ik dit las, dacht ik meteen aan geredde circusolifant en zo. Maar daar zit ik niet helemaal op de waarheid, hè?
2: Nou, nee, het is niet per se gered in de zin van er wordt een opdracht gegeven om die olifant per se naar die plek te sturen. De organisatie die erachter zit probeert juist heel erg wel een alternatief te bieden, maar gewoon heel erg in samenspraak met de eigenaren van de olifant te kijken of dit mogelijk een goede optie is. En als je daar dan, als ze daar gezamenlijk een antwoord ja op geven, dan gaan ze ervoor. Maar het is echt in samenspraak en in samenwerking met elkaar.
0: En als het over dierentuinen hebt, dan heb je het over olifanten die alleen staan vaak. Want vaak hebben de dierentuinen niet veel meer ruimte om heel veel olifanten neer. Hebben we het dan daarvoor dat olifanten die alleen staan zo'n plek nodig hebben om tussen andere olifanten te staan?
2: Ja, dat is wel waar zij zich voornamelijk op richten. Maar het is wel goed om te vermelden dat het eigenlijk bijna niet meer voorkomt dat olifanten alleen staan in dierentuinen. Ja, dus eigenlijk vandaag de dag leven de meeste olifanten in dierentuinen gewoon in kuddes van dieren die verwant zijn aan elkaar, dus die familie zijn van elkaar. Hm. Alleen uit het verleden komt het nog eens voor dat je in sommige gevallen inderdaad een olifant alleen hebt staan. En voor dat soort gevallen zou dit dus eventueel een alternatief kunnen zijn.
0: Ja, want laten we duidelijk zijn, een olifant is een kuddedier, hè?
2: Zeker.
0: Dus dat is heel belangrijk. Zeker. Wat maakt zo'n opvangplek voor die individuele dieren toch waardevol? Want die moeten dan opeens in die kudde gaan gedragen en overleven.
2: Ja, daar stip je inderdaad een belangrijke punt aan. En dat is ook waarom dus sommige individuen dan nu nog steeds alleen staan. Omdat het, zeker met die individuen die dat dus eigenlijk niet gewend zijn, is dat niet zo makkelijk om die zomaar bij elkaar te zetten. En dan het idee te of de illusie te hebben dat ze zomaar een gezellige kudde vormen. Mm-hmm. Dus dat is best wel complex. Dus dat zal ook daar dan nog maar, zal er gekeken worden of het daadwerkelijk ook een match gaat zijn tussen die twee olifanten die daar nu als eerst naartoe gaan. Maar goed, het is in ieder geval het proberen waard.
0: Dat lijkt me ook helemaal duidelijk. Dankjewel Jeroen Kappelhof over een nieuwe olifantenopvang in Portugal.

0: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
1: De slimste mens in Bert op 5.
2: Jan Paparazzi, onthoudt u die naam? Nou ja, eigenlijk hoeft dat helemaal niet, want het is donderdag. En dan krijg je sowieso de vraag van de NPO Radio 5 DJ Jan Paparazzi. Dat is namelijk de DJ die nog over is hier in het bakje. En dat is Jan Paparazzi, zoals gezegd. Maar wat hij gaat vragen, dat weet je natuurlijk niet. Dat hoor je straks om 16:45 ongeveer, als we de slimste mens gaan spelen. Om je daarvoor te plaatsen, moet je eerst even de entreevraag beantwoorden. Welke kleur krijg je als je blauw en geel mengt? Nou, laat het antwoord weten via de NPO Luister-app... of je kan ook bellen naar 0800-3000-555.
0: Speel mee met de slimste mens.
1: De slimste mens.
0: In Battle 5.

0: You Bring On The Sun van London Beat. En dan kijk ik naar de klok en dan... Ja, het is alweer 4:01. Hier is Ewout de Jong met het NOS-journaal.
1: Ja. De opvarende van het cruiseschip De Hondius, die in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is inderdaad besmet met het Hantavirus, bevestigd met een test van het RIVM. De patiënt ligt in isolatie. Bij de Wereldgezondheidsorganisatie zijn nu 5 besmettingen bekend en 3 gevallen waarvan besmetting vermoed wordt. Alle personen waren op De Hondius, 3 van hen zijn inmiddels overleden. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van bij elkaar ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex, en daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek in een waterbassin van een groentekwekerij. In de bassin zit 60 miljoen liter water, ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek zou nog niet zijn gedicht. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen, ook bij deze vrouw.
2: Dat staat hier allemaal onder water. Heel het huis, heel de straat, overal buiten, overal. Ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Het is echt een ramp.
1: De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van Ardooien. En de eerste statiegeldwinkel in Nederland heeft goede resultaten opgeleverd. Dat zegt de stichting Statiegeld Nederland. De winkel opende een jaar geleden in Rotterdam. Daar staan machines waar je in 1 keer al je blikjes en flesjes in kan kiepen. Gewoon tas vol, hop, erin. En dan krijg je het statiegeld ervan terug. In een jaar tijd zijn er in totaal 7,4 miljoen blikjes en flesjes ingeleverd daar. En omdat het een succes is, zijn er door heel het land nog meer van dit soort statiegeldwinkels geopend. Het weer nog afwisselend zon en stapelwolken en vrijwel overal droog met een zwak tot matige noordelijke wind. Het is maximaal 14 graden op de Wadden tot 17 in het binnenland. Vanavond en vannacht opklaringen, minima vannacht tussen 4 en 8 graden. Morgen flink wat zon bij 15 tot 19 graden. En ook zaterdag is het vrij zacht en zonnig.
0: Dankjewel, Ewout. Tot zo.
1: Tot straks.

0: Michel Polnareff was dat met ta-ta-ta-ta. Oké, okay, weer even duwen, jongens. Even met z'n allen. Hoppakee, we gaan er.
1: Ja, het Smitsarchief.
0: Goed, naar aanleiding van alle tumult over de demo van Daniel Taihutu, die ik gisteren nog even draaide, die met behulp van AI geproduceerd is en daarmee door sommigen als fake wordt gezien, werd ik overspoeld door allerlei vreselijk slecht gemaakte muziek die door de computer is gemaakt. Het een nog slechter dan het andere, echt niet voor te stellen. Maar ik kreeg ook iets van een band die ik al eens eerder had gehoord bij onze buren van NPO Radio 2, met een heel erg, ja, lekker ethisch geluid. Corné Klein draaide een nummer van de band A Fish Named Fred. En deze band komt uit Los Angeles en heeft in 1986 plaatopnamen gemaakt. De band kreeg een conflict met de platenmaatschappij waarvoor ze die opnames maakten en besloot de tape met deze opname te verstoppen en niks meer van zich te laten horen. Deze tape is nu pas teruggevonden en dus 40 jaar later op Spotify terechtgekomen. En bij de meeste nummers zijn ook video's gemaakt die je dan weer kan zien op YouTube. En als je de moeite neemt om deze filmpjes op YouTube helemaal te bekijken, dan zie je aan het eind van die filmpjes dat deze band bestaat

En bij de meeste nummers zijn ook video's gemaakt die je dan weer kan zien op YouTube. En als je de moeite neemt om deze filmpjes op YouTube helemaal te bekijken, dan zie je aan het eind van die filmpjes dat deze band bestaat uit computer-generated content. Met andere woorden, er is een geweldig spannend verhaal gemaakt en dit is vervolgens vormgegeven door AI tot een heuse band met echt uitziende spelers en karakters die alle hun eigen persoonlijkheid hebben. Alleen zijn dit dus geen acteurs of zo, maar door AI gemaakte nabootsingen van mensen. Het blijkt, als je verder gaat zoeken, dat A Fish Named Fred is niet alleen de naam van de band, maar ook een kledingmerk. En laat dat nou het kledingmerk zijn van de kleding die de band draagt. Kortom, het is een totaal nieuwe manier van marketing doen met behulp van een computer. Hier wordt duidelijk gemaakt hoe je met creativiteit, want dat is wel nodig, en de juiste prompts maken, toch iets nieuws kan maken met behulp van een computer. We hadden het er gisteren al over. Wat is echt en wat is niet echt? Wij draaien geen platen, wij draaien het vanuit de computer. Dit is dus ook, iedere gitaar die je hoort heeft geen snaar doen trillen. Het komt uit de computer. Maar ja, is dit muziek of is het kunst? Of is het fout? Of is het goed? Of is dit, wat is het eigenlijk? Ik ben er niet uit. Er zijn wel mensen aan te pas gekomen, maar bij het creatieve proces. Maar bij het spelen dus niet. Dit is I Won't Let You Go van A Fish Named Fred.

0: Ja, het is toch een raar fenomeen. In elk geval is duidelijk, AI is niet meer weg te denken uit ons leven. Googelen we iets, dan komt er ook eerst suggesties van AI. AI, artificial intelligence, dat is gewoon iets wat ja, we kunnen het helemaal afkeuren, maar we kunnen niet meer zonder. Maar het blijft een raar idee dat je dus een zanger hoort, dat je kan zeggen, te gekke stem. En dat er gewoon geen zanger aan te pas is gekomen. En dan krijg je fans en dan wil je een live optreden bijwonen. En gelukkig is dat nog steeds, daar hebben we toch echt nog steeds echte mensen voor nodig. Dus I Won't Let You Go van een Fish Named Fred is alleen maar op de radio te horen. Of ergens op Spotify te horen thuis. Maar je kan er nooit naartoe als je over concerten. Dus in een concertzaal hoef je ze niet te zoeken.
1: Het Smits Archief.
2: Het Smits Archief.

0: Linda Ronstadt was dat uit 1977 en Blue by You.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 30-5.
0: City van de Pijpenkamp komt uit Leusden. Goedemiddag, City.
3: Goedemiddag.
0: Ja, je bent altijd juf geweest, lees ik hier in de grote boekwerken, alsof ik een soort Sinterklaas ben. Ja, veel geknutseld en gebreid. Dus ja, ik dacht, we moeten schilders hebben of zo. Want de vraag was, om mee te doen, de entreevraag, welke kleur krijg je als je blauw en geel mengt? Ik denk, ja, schilders weten dat. Maar als je heel veel met kleuren, met breien bezig bent en zo, dan weet je het waarschijnlijk ook wel.
3: Ja hoor, inderdaad, het is groen.
0: Juist.
3: Ja.
0: Dat wisten heel veel mensen, dus ik kan me niet voorstellen dat er zoveel verschillen zijn. Ik denk dat iedereen... behalve Ellen, die dacht dat het paars was. Maar dat is blauw en rood.
3: Precies, ja.
0: Weer en weer wat, hè? Zo blijven we helemaal bij. Maar in elk geval, dat jij zei groen, daarmee heb jij je gekwalificeerd om mee te doen in het spel De Slimste Mens. Hoe werkt het? Je kent het vast van tv. Op radio gaat het eigenlijk een beetje hetzelfde. We hebben nog één presentator over, want de voorgaande drie dagen zijn de anderen al eruit gehaald. Dus Jan Paparazzi hebben we over. En die stelt een vraag aan jou. En daarna heb je 30 seconden de tijd om maximaal 5 goede antwoorden te geven. En het eerste antwoord is goed voor 10 punten, tweede 20, derde lever 30 op, vierde 40, vijfde 50. Nou, zo kun je dus heel wat punten bij elkaar krijgen. Als je niks meer weet, mag je passen. Ja. Want ieder antwoord dat je, of iedere seconde die je over hebt, is goed voor een seconde. Dus, nou ja.
3: Oké. Ja, ik ga mijn best doen.
0: Bij 40 punten, ga ik je ook nog even zeggen, krijg je een bet op 5. En hoe meer punten je krijgt, hoe fijner het is, want dan kom je hoger in het algemeen klassement en maak je kans op een finale plaats.
3: Kijk eens aan. Nou, ik ga mijn best doen.
0: Goed zo. Zoals gezegd krijg je een vraag van Jan Paparazzi. Luister goed.
4: Ken je de vriendensite Hives nog? Een soort Nederlandse Facebook was dat. Als je je als nieuwe gebruiker bij Hives meldde, dan werd een foto van mij gebruikt als standaard. Ja, ja. Mensen met Hives zonder eigen profielfoto kregen daardoor in hun profiel automatisch mijn portret met een clownsneus. Wat weet je van Bassie en Adriaan?
0: Dus de vraag is, wat weet jij van Bassie en Adriaan?
3: Bassie en Adriaan zijn broers in het circus. En Bassie zei altijd van blijven lachen. En je moet altijd blijven lachen. En Adriaan en Bassie die woonden in een woonwagen. En die trokken dan het hele land door met het circus. En ze hadden een clownsneus op natuurlijk. En Bassie was helemaal geschminkt, Adriaan niet. En
0: Ja, nou, eens even kijken. Wat hebben we dan nu allemaal? 3 antwoorden goed. Wij zochten ook nog televisie. Het was een televisieserie.
3: Ja.
0: Ze maakten liedjes.
3: Ja.
0: Ja, dus circus, de een gesminkt, de ander niet, acrobaat en clown. En broers, dat had je goed, ja.
3: Ja.
0: En daarmee heb je 60 punten. Je had geen seconde over. Dus je had de 30 seconden helemaal volgemaakt. Dus je staat op de gedeelde derde plaats, moeten we eerlijk zeggen. Samen met Dorit Jansen. Dus van harte gefeliciteerd. Je krijgt sowieso een bet op 5. En dat is het goede nieuws.
3: Daar ben ik zo nieuwsgierig naar.
0: Nou, dat wordt wel een happening, hoor. De dag dat bet op 5 bij jou binnenkomt, ga je nooit meer vergeten.
3: Nou, geweldig. Echt leuk.
0: Nogmaals van harte gefeliciteerd met deze 60 punten en het winnen van het bet op 5. Dankjewel, City uit Leusden.
3: Dankjewel ook voor het meedoen. En hele fijne
2: uitzending. De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in bet op 5 bij KRO NCRV.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
13: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Zometeen gaan we beginnen aan het tweede uur van Bert op 5 bij KRO en CV. Maar nu eerst het NOS-journaal van 5 uur met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
15: Goedemiddag, Henk-Jan. De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het militaire oefenterrein in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Marechaussee. Bij die brand ging vorige week een groot deel van het militaire oefenterrein in het Harde in vlammen op. Op de brand na is die oefening volgens het boekje verlopen, zegt de Koninklijke Marechaussee.
16: We hebben geen strafbare feiten geconstateerd. Dat betekent eigenlijk dus dat de betrokken eenheid van de oefening alle veiligheidsprotocollen en procedures voor deze oefening correct heeft gevolgd. En dat de oefening ook door alle partijen vooraf goedgekeurd is.
15: Het onderzoek ligt nu op het bureau van Defensie, zodat daar geëvalueerd kan worden of de bestaande protocollen moeten veranderen om toekomstige branden te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er niets ongewoon is met het Hantavirus dat is uitgebroken aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De WHO verwacht dat de uitbraak beperkt blijft. Het is niet zoiets als COVID.
17: This is not the next COVID, but it is a serious infectious disease. You know, it's an infectious disease that if people get infected, and infections are uncommon, they can die.
15: Er liggen meerdere besmette mensen in het ziekenhuis. Het virus is alleen van mens op mens over te dragen door heel nauw contact. In een hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in de McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar. Maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Het Hof legt uit waarom.
18: Omdat de verdachte in de gevangenis een stoornis heeft ontwikkeld, waardoor die erg veel leidt aan het zitten in de gevangenis. De verdachte is bekeken in het Pieter Baan Centrum en daar hebben ze gezien dat hij toch wel psychotisch ontregeld raakt snel. Heel veel last heeft van druk van het gevangen zijn. En dat heeft hem dus flink in de war gebracht. Maar dat was hij niet op het moment dat hij de moorden pleegde.
15: Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat niet geloofwaardig. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft in Vaticaanstad gesproken met paus Leo over vrede in het Midden-Oosten. De paus had onlangs kritiek op de oorlog tegen Iran, waarna president Trump Leo zwak en verschrikkelijk noemde. Toch zeggen de Amerikanen dat de betrekkingen met het Vaticaan prima zijn. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen met minima tussen 4 en 8 graden. Morgen flink wat zon, dan wordt het 15 tot 19 graden. En ook zaterdag vrij zacht en zonnig.
14: Dankjewel, Ewout. Tot zo.
15: Tot zo.
13: Bert op 5. Henk Jan Smit.

Hit It, Pata Pata, Miriam Makeba was dat. Ja, er heerst een enorme feeststemming op de NPO Radio 5 redactie van KRO NCRV. Iedereen zegt hoera! We hebben namelijk twee winnaars in ons midden. Allereerst won Benji Heerschop de tegel voor het grootste talent. Hij kreeg die prijs als presentator en verslaggever van Pointer Checked. En dat is een onderzoeksprogramma op YouTube. Moet je maar eens kijken. Het is echt heel interessant. Maar je zou Benji ook kunnen kennen van NPO Radio 5. Want hij verving Helco Span bij Volkspot. En ook presenteerde hij al eens Bert op 5. Maar er is nog een winnaar. Ja, en wie dat is, ja, dat hoor je straks in de laatste ronde. Want dan hebben we hem aan de telefoon. En ik weet 100% zeker dat je hem kent.

0: Uit 1984 en Locomotion, ook wel OMD genoemd trouwens.
1: 3 tot 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Bijna 30 gemeenten overwegen een fatbike-verbod, blijkt uit een rondvraag van het ANP. Op het oefenterrein van de brandweer in Dordrecht is een echte brand uitgebroken terwijl er trainingen bezig waren. Komende vrijdag eindigt het ouderschapsverlof van Suzanne en Freek en staan ze eindelijk weer op het podium.
2: 10 keer uitverkocht Gelredome. Ja. Hoe is het met die zenuwen?
3: Gaat goed. We hebben alle repetities erop zitten. En dat was heel leuk en heel goed om het hele circus bij elkaar te hebben. En daar hebben we alleen maar heel erg veel zin in.
4: Ik voel wel een beetje, zeker als ik dan s'avonds in bed lig, een beetje de kriebels in mijn buik van, nog 1 week en het begint. Maar ik kijk er echt heel erg naar uit. Ik weet niet of ik ooit zoveel zin heb gehad in onze shows.
0: En wie er minstens zoveel naar uitkijkt, naar de optredens van Suzanne en Freek, is superfan Sanne Kupp. Ze is druk bezig met de voorbereidingen van een van de grootste actie. Een grote actie van haar grote idolen. Een hart onder de riem te steken. Nu ze weer terug zijn na het nieuws over de ziekte van Freek en de geboorte van hun zoon Seth. Sanne, goedemiddag.
5: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, jij bent echt superfan, want vertel even, hoe vaak ga jij naar het Gelredome?
5: Ik ga 6 van de 10 keer naar het Gelredome. Ja,
0: 6 van de 10 keer.
5: Dat is helaas toch niet allemaal, maar goed, alsnog superveel.
0: Jij bent wel vaker naar optredens geweest. Wat is dan het grote verschil tussen optreden? Het ene optreden. Ben je niet bang dat je 6 keer hetzelfde gaat zien?
5: Nee, want het is zo'n gave show. Ze staan in het midden van de zaal, dus er gebeurt zoveel dat je het niet in 1 keer kan zien. En je gaat met superveel fans, dus je hebt altijd andere beleving. Dus dat wordt superleuk.
0: Maar een kaartje kost €60.
5: Klopt inderdaad.
0: Dus €360, dan moet je nog wat drinken, je moet er ook nog naartoe.
5: Het
0: gaat mij niks aan, maar waar haal je het geld vandaan?
5: Ja, heel veel werk. En ik ga natuurlijk heel vaak naar concerten. Maar toch, het werk, ja, dat doet mij ertoe. Omdat ik denk, ja, dit haalt zoveel van mijn beleving. Ja, daar doe ik het gewoon voor.
0: Ontzettend mooi. Dat vind ik, kijk, dan hou je er echt van. Hoe wil jij Suzanne en Freek een hart onder de riem gaan steken?
5: Nou, ze hebben vorig jaar natuurlijk het nieuws naar buiten gebracht dat Suzanne zwanger was, wat superleuk was, maar ook dat Freek ongeneeslijk ziek is. En daardoor kwamen alle concerten stil te liggen. En toen hebben ze vlak daarna een nummer uitgebracht, Niemand. En die gaan ze natuurlijk ook spelen tijdens de Gelredome shows. En nu willen wij met alle fans een wit hartje in de lucht houden tijdens dat nummer, dus tijdens Niemand. En dat hele Gelredome eigenlijk opkleurt met allemaal witte hartjes.
0: Maar dat heb je eerder gedaan, toch?
5: Ja, we hebben al eerder tijdens Weg van jou ooit hartjes in de lucht gestoken. En tijdens Altijd Avond is een rood lichtje achter de flits, zodat de hele zaal rood werd.
0: Heb je enig idee wat Suzanne en Freek daarvan vinden?
5: Ja, ze hebben toen wel laten weten dat het super gaaf was en zo mooi. Maar nu is het een zo grote zaal, het is het dubbele van de Ziggo Dome. Dus ik denk als dit lukt, ja, dat wordt nog gaver.
0: Ja, even, want dat heb je vaak, dat er een enorme afstand is tussen de artiest en de fan. Maar dat kan ik me bij Suzanne en Freek helemaal niet voorstellen. Ken je ze? Heb je ze wel eens gesproken?
5: Ja, zeker. Ik heb ze wel meerdere malen mogen spreken, wat super bijzonder is. Het afgelopen jaar natuurlijk minder. Maar sinds 2021 heb ik ze al wel minstens 50 keer gezien en gemiet. Ja, gemiet dan, hè. Gezien natuurlijk al veel vaker.
0: Ja, precies. Maar echt dat je ze even een gesprekje kon hebben.
5: Ja.
0: Overigens zei ik net, volgens mij komende vrijdag, maar dat is natuurlijk volgende week vrijdag. Ik zit al
5: Klopt,
0: met mijn
5: inderdaad.
0: Kop in de volgende week.
5: Vanaf vrijdag 15 mei. Ja. En dat snap ik. Ik zit er ook al in.
0: Ah, nee, oké. Dan hebben we dat in elk geval hetzelfde. Je hebt ze nu een hele dag niet gezien, een jaar niet gespeeld. Dus denk je dat het gaat lukken om ze straks ook weer even persoonlijk te spreken na die gig?
5: Nou, ik denk tijdens de Gelredome shows wordt dat heel lastig. Maar
0: massaal,
5: ik ga ze zeker een berichtje sturen.
0: Je gaat ze een berichtje sturen?
5: Ja, zeker. Want het meeten, ja, dat is onmogelijk, omdat er zoveel mensen zijn. En ik geef dan ook het respect dat ik denk, ik laat ze lekker na zijn show lekker nagenieten.
0: En als mensen, dus jij wil dat mensen allemaal een hartje gaan maken als ze naar de show gaan, moet dat in een bepaalde kleur zijn?
5: Het liefst wit, maar ze mogen natuurlijk altijd via mijn Insta een berichtje sturen. Ik weet niet of ik mezelf ook mag promoten daarop, maar dat is misschien wel handig.
0: Ja, doe maar.
5: Mijn Insta is Sanne-Cup, C-O-P. En dan mogen mensen altijd een berichtje sturen, dan kan ik het schabloon sturen en eventueel meer info. Maar het is in principe gewoon een wit hartje die je in de lucht houdt tijdens Niemand.
0: Nou, helemaal duidelijk. Dan ga ik dat nu alvast doen. Wit, dus de blauwe kan weg, de rode kan weg. De witte hou ik over. Sanne Kupp, over je fanactie voor Suzanne en Freek. Dank je wel.
6: En ineens moest ik blijven staan. Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

Crosby, Stills, Nash and Young, Our House hoorde je na. Niemand van Suzanne en Freek. En deze, daar wil ik even aandacht voor vragen. Op een andere zender draait Rob Stenders dit liedje al, nou, volgens mij al een half jaar. En ik vind het zo te gek en ik heb het nog steeds niet, althans niet als ik luister. Op Radio 5 heb ik het nog niet gehoord, volgens mij. Anders hoor ik het veel te weinig. Dit is Ella Lane.

0: wat heerlijk is. Choosing Texas heet het nummer. Ella Langley heet de zangeres. En als je dit mooi vindt, nou, er is nog veel meer. Er is net een album uitgebracht. 10 april, jongsleden, is er een album van haar uitgebracht. En het is nu 5:30. Naar Ewout de Jong met het NOS-journaal.
1: Jawel, Peter Gillis weet nog niet of hij een hoger beroep gaat tegen de straf die hij kreeg voor belastingfraude. Hij moet zeker een jaar de cel in. En dat was wel even schrikken, zei hij na de uitspraak.
2: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
3: 12 maanden zitten.
2: Nou, weet je niet wat?
4: Ja, ja? 18, waarvan 6 voor
2: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan.
3: Hoe kwam dat binnen bij je?
2: Ja, heftig, hè? Dus.
0: Hij krijgt 18 maanden en zegt dan al een half jaar zitten. Nou.
1: Ja, het was 18 maanden waarvan een half jaar voorwaardelijk. Dus vandaar de verwarring misschien.
0: Oh, hij dacht voorwaardelijk moet ik sowieso zitten en onvoorwaardelijk mag ik rondlopen.
1: Hij heeft het door elkaar gehaald. Maar dat maakt niet uit.
0: Nou ja, dat is van de shock.
1: Ja, ik denk het ook. Ja. Gillis krijgt ook een taakstraf van 60 uur... voor het mishandelen van zijn ex, Nicole Kremers. Daarbij lijkt Gillis niet in hoger beroep te willen... want zo zegt hij, je ziet wat er gebeurd is bij Ali B. Nou, hij kreeg kreeg in hoger beroep een hogere straf vandaag.
0: Maar als hij het nieuwsbulletin van 5 uur net heeft gehoord... dan weet hij dat er ook van 30, 26 jaar gemaakt kan worden. Ja. Dus het kan wel naar beneden gaan.
1: Kan wel.
0: Peter Gillis,
1: ja, ander nieuws. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers aangehouden... die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze worden beschuldigd van allerlei misdrijven... waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. In Groot-Brittannië is een man opgepakt die met een bivakmuts bij het huis van prins Andrew stond. Hij had een bivakmuts op. Hij zou de prins hebben bedreigd, meldt de Telegraph. Prins Andrew was onlangs verhuisd nadat er nieuwe onthullingen kwamen over zijn banden met Jeffrey Epstein. En op een foto uit de Epstein Files was te zien hoe hij op handen en voeten lijkt te knielen boven een vrouw die op de grond ligt. Nou. Wat grappiger bericht. In Gierlen in België zijn 2 wielerfans hun belofte nagekomen. Ze zijn groot fan van Wout van Aert. En tijdens het kijken naar de klassieker Parijs-Roubaix kwamen ze op een idee.
5: Om er eigenlijk een ludieke actie van te maken, hadden we gezegd... stel je voor dat Wout van Aert onze wielerheld wint. Ja, en dan hadden we dus het idee... hadden we een voorstelling gedaan en gezegd van... zeg, weet je wat, als Wout van Aert wint... zullen we dan niet in onze bloot rond de kerkentoren rijden? Okay. En zo gezegd, zo gedaan.
1: Nou ja, de weddenschap was dus een rondje om de kerk in een haki. En die weddenschap hadden ze al 7 jaar geleden afgesproken. Maar Wout van Aert, die won maar niet. Vorige maand was het eindelijk zover en won Van Aert de klassieker eindelijk. En een woord, zullen ze gedacht hebben. Er werd met enkel de schoenen nog aan een rondje rond de kerk gefietst.
0: Fantastisch.
1: Ja, dit is radio verder, dus de rest mag je jezelf voorstellen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met minima tussen 4 en 8 graden. Morgen flink wat zon, dan wordt het 15 tot 19 graden. En ook zaterdag is het vrij zacht en zonnig.
0: Heerlijk. Dankjewel, Ewout.
6: Dit is tot 6 uur Bert op 5.

0: Het is wel een groot compliment als de componist zegt dat jouw versie eigenlijk de beste versie is. Dat zei de Beatles ooit over die versie van While My Guitar. Nee, van Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. En Bob Dylan zei het over deze versie van All Along the Watchtower van Jimi Hendrix.
1: De top 5 con música española. Esta es la lección de Henk Jan.
2: Henk Jan kiest Spaanse muziek.
0: We gaan naar Puerto Rico. In 1950 begon daar het trio Los Antares. En ik vind dit zo prachtig, ik vind dit zo mooi. Een liedje over de veranderingen in het leven als je ouder wordt. Het is prachtig en droevig tegelijk. De hele tekst weerspiegelt de realiteit van het leven. Dit is El Camino de la Vida, oftewel het pad van het leven van trio Los Antares.

Het is prachtig en droevig tegelijk. De hele tekst weerspiegelt de realiteit van het leven. Dit is El Camino de la Vida, oftewel Het Pad van het Leven van Trio Los Antares.

0: het is heel goed voor als je Spaans leert, wat ik dus nog steeds aan het doen ben, om dan deze tekst van El Camino de la Vida van Trio Los Antares even te googlen en dan te lezen met de Nederlandse tekst ernaast. Ja, dan leer je heel veel. Dat is echt heel interessant. Dus dit was de vierde van deze week. En die staan allemaal op Spotify te vinden bij Bert op 5, Henk Jans Spaanse platen of Spaanse lijst. Ik weet niet eens hoe dat ding heet. Maar als je Bert op 5 Spaanse platen zoekt, dan vind je deze lijst van alle Spaanse platen die ik in het verleden ook heb gedraaid. Mooi, hè?
1: Ni holandés ni francés, sino música española en Bert op 5.

0: Paps, dat... het is al 17:15.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Wat gaat de tijd toch snel als je een beetje lol hebt, hè? Ik wil er nog van alles over voor Tops vertellen. Ik denk, nee, niks ervan. We zitten al aan de laatste ronde natuurlijk. Nou, het is wel leuk dat AI zo'n enorme plek inneemt opeens sinds een paar dagen op deze zender. Dat allemaal naar aanleiding van de plaat van Daniel Taihutu, wat eigenlijk een demo is, die nog steeds niet op Spotify staat, helaas. Maar dat komt binnenkort. Dat krijg ik steeds te horen van de makers. En vandaag draaide ik een plaat van A Fish Named Fred. Een band die helemaal alleen maar bestaat in het hoofd van iemand en vervolgens gecreëerd is door AI, of door computer-generated content, moet je dan zeggen. En Sebastian appte hierover. Dag Henk Jan, denk je niet dat er binnenkort ook gewoon optredens van AI artiesten, om het maar even zo te noemen, zullen zijn, waarbij dan hologrammen gebruikt worden? Ja, ik denk wel, maar dan moeten het wel hele grote artiesten zijn. Wil je dat leuk vinden? Want ik zei inderdaad na het draaien van A Fish Named Fred van ja, we kunnen nooit naar een optreden van ze. Terwijl dat juist zo leuk is om een bandje in een kroeg en daarna misschien in een wat groter zaaltje en dan in een stadion te zien of zo, of in een Ahoy. Het groeien van zo'n band, ja nee, je gaat die avatars maar pas maken, die hologrammen, als een band heel groot is. Denk aan de Voyage in Londen van ABBA. Ja, daar ga je naartoe. Tenminste, ik ga daar naartoe. Nadat ik echt ben overtuigd door heel veel mensen van ga daar nou eens naartoe. En dan wil ik het wel zien. Maar ik ga daar pas over verder praten, Sebastian, als ik het heb gezien. Of dat echt te gek is. Of dat het toch een beetje nep is. Waar ik een beetje bang voor ben. Maar dankjewel voor je reactie in ieder geval.
2: De laatste ronde.
0: Ja, ik feliciteerde net Benji Heerschop al, onze KRO-NCV-collega en winnaar van de Tegel in de categorie Talent. En toen beloofde ik dat er nog één winnaar was. Nog een winnaar! Hoera! Ja, hoera, inderdaad. Ik heb hem nu aan de lijn en dat is...
3: Ja,
0: jullie kennen hem allemaal. Ik hoef niet eens je naam te noemen. En ik doe het toch. Stefan Stassen! Ja!
3: Hoera. Ja!
0: Ja, nou... De winnaar.
3: Nou zeg, dit is wel heel hartelijk.
0: Ja, nee, maar van harte gefeliciteerd. Ja, iedereen weet het wel. Elke vrijdag, zaterdag en zondag presentator van de Magical Mystery Tour hier op 5. Je krijgt dus op 11 juni de ere reismicrofoon voor je bijdrage aan de landelijke radio in de afgelopen 40 jaar. Dat noemen we een oeuvreprijs, of niet dan?
3: Ja, zo heet het, geloof ik. Nou, het heet niet officieel, het heeft een ere reismicrofoon. Maar je kunt het ook een oeuvrewoord noemen.
0: Ja, als je 40 jaar, dan hebben we het wel over je hele oeuvre. Want je wordt door de jury word je de meester van de beeldende radio genoemd. Dat is eigenlijk wat je in al je programma's doet. Of het nou vroeger Theater van Sentiment was op NPO Radio 2. De Staat van Stassen op 2. En nu weer met de Magical Mystery Tour. Altijd weer die beeldende radio. Dus het is toch wel een oeuvre. Het is jouw oeuvre. Jij hebt dat een beetje in leven geroepen en gehouden.
3: Ja, het is ook hetgeen wat ik het leukst vind. Om een soort iets te creëren of een omgeving. Want ik heb in een theater gezeten. Ik heb mijn eigen staat opgericht. Ik heb in een goudmijn onder de grond gezeten. Ja. Ik heb ooit nog een programma bedacht over een café. Dat in een café speelde. En daar voel ik me comfortabel in. En dat vind ik ook een leuke manier. Dat voelt echt als een radiootje spelen.
0: Precies, en het is duidelijk via tegenwoordig de NPO Luister-app dat de luisteraar dat ook leuk vindt. Want elke vrijdag, zaterdag, zondag stappen de mensen in de bus, in de Magical Mystery Tour bus. Ja. En dat is toch fantastisch om mee te maken. Op 11 juni krijg je hem dan echt uitgereikt in het Ketelhuis in Amsterdam. Ik weet niet hoe ik je moet inschatten. Vind je dat dan heel leuk? Of blijf je dan liever een beetje in de radiostudio?
3: Ik vind het wel echt spannend. Dat soort dingen vind ik. Ik vind felicitaties echt geweldig om te krijgen natuurlijk. Maar het is er is ook iets ongemakkelijks aan. Dat je denkt, maar ik was natuurlijk heel... Toen ik het hoorde, vond ik het zeer eervol. Ja, man. Heel erg blij.
0: Ja, fantastisch.
3: Eerst geloofde ik het niet. En toen kreeg ik een appje van de voorzitter... En vooral dat, de verbeelding aan de macht is, wat mij betreft, als het om radio gaat. En dat is natuurlijk feitelijk zo. En dat ik daar extreem gebruik van probeer te maken, is vind ik alleen maar leuk.
0: Ja.
3: Maar het is eigenlijk zo simpel als het maar zijn kan. Wat mij, want ik zat net in de auto te denken. Ik luisterde vroeger wel eens naar Raad een Lied of Niet.
4: Mm-hmm.
3: Dat was met Willy Walden en zijn vrouw. En die hadden dan ook een hond.
0: Ja.
3: Oos of zoiets.
0: Oos, ja.
3: En die hadden dan ook een hond. En daar ging het maar om. Want die hond, dat was Dushka. En ja, en ik wist niet beter dat daar een hond zat. En die hond die zat er waarschijnlijk ook echt. Maar ik zat te denken, ja, die hond die hoeft er in principe niet te zitten om er toch te zijn. En dat is wat mij betreft ook wat radio zo leuk maakt.
0: Ik ben het zo met je eens. En ook de webcam hoort wat dat betreft ook niet bij de radio.
3: Eigenlijk niet, nee. Nee, want dan moet je moet dan toch weer andere dingen verzinnen.
0: Ja.
3: Maar goed, dan blijft er nog wel weer andere dingen over, hoor. Dat is ook het creëren van een sfeer in een programma. Dat kun je ook op honderden manieren doen. Maar ik vind dat er... Ik heb ook wel eens... Toen pas begon, kwam het toneelschool af. En toen mocht ik een uitzending doen. En toen mocht ik zelf helemaal invullen. En toen zei ik, nou, dan wil ik graag kijken of het mogelijk is om vanuit een luchtballon uit te zenden. Zonder dat ik erin zit. En we hebben uren daar aan zitten knutselen hoe het beste geluid was. En toen op een gegeven moment gingen we. En na 5 minuten had ik zelf het idee dat ik in die luchtballon zat. En ik weet nog wat ik zei. Ik zeg, nou, we komen zo rond, het programma duurde 2 uur. Ik zei, ja, we komen zo rond 1 uur of 6 in Bakel aan. En daar wonen mijn familie. En ik zeg, en die mensen die luisteren naar de radio, die wisten niet beter dan dat ik daar straks met die luchtballon over bank.
0: Maar dat is beeldende radio, Stefan. Dat is mooi,
3: dat
0: man.
3: Is het. Ja.
0: Ja, ja. Je begrijpt wel dat het nu nog spannender wordt voor mij om jou te vervangen, hè, wat ik afgelopen zondag heb mogen doen. Maar de lat is weer een stukje omhoog gelegd.
3: Nou ja, je moet jezelf niet downgraden natuurlijk.
0: Nee, maar. Jij bent wel weer een stukje omhoog gegaan en ik feliciteer je daar nogmaals hartelijk mee.
3: Ja,
0: weet je al waar je de prijs neer gaat zetten? Krijgt hij een mooi plekje?
3: Ik weet nog niet wat het is. Ik hoop eigenlijk dat het een microfoon is, maar ik hoorde dat het een plaquette is. Dus die zijn altijd moeilijk neer te zetten, maar hij komt vast ergens op een mooie plek te staan.
0: Weet je wat, dan doen wij er een bed op 5 bij, dan kun je die erachter zetten.
3: Oh! Ja, dat bed op 5, ik heb nog nooit een bed op 5 gehad.
0: Nou, bij deze krijg je die dan ook, van ons. Ja, omdat wij trots op jou zijn om jouw collega te zijn.
3: Ja.
0: Nou, nog één keer een applausje van ons allemaal, Stefan. Ja, gefeliciteerd, dankjewel. En geniet ervan, hè.
3: Ja, en de groetjes aan Lennart.
0: Ja, dat zal ik zeker doen. En aan alle anderen.
1: De laatste ronde in Bertel 5.

0: En de laatste van vandaag was Alles is Liefde van Bluff. En dan zijn we er eigenlijk alweer doorheen. Ik dank je hartelijk voor alle ongelooflijk gezellige appjes die ik heb binnengekregen deze week. En vooral de laatste dagen toen het heel veel over Daniel Taihutu zijn project ging, Quiet in the Morning. Over AI, wat is nou wel toegankelijk en wat is niet toegankelijk. Laten we de conclusie maken dat de NPO Radio 5 luisteraar eigenlijk vindt, als iets je raakt, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of het uit een computer komt, of dat er echt een gitaarsnaar is beroerd of niet. En ja, dan wordt het ook weer, moet er dan nog wel een echt mens aan te pas komen of niet? Dat kun je dan ook weer, ik bedoel, een zanger. Moet een stem altijd wel echt zijn? Dat is, als je dat van vandaag een fish named Fred hoort, daar is geen zanger bij te pas. En als blijkt dat Daniel Taihutu gelogen heeft tegen Felix Murders, dan is dat misschien weer. Nou ja, we komen er hier in de studio ook niet uit, maar ik vind het in ieder geval heel mooi dat jij thuis daar ook over aan het nadenken bent, want AI is niet meer, de tandpasta is niet meer terug te duwen in de tube. Die is eruit en we kunnen niet meer zonder. Ik dank jullie hartelijk allemaal voor het gezellige week. Fijn dat je hebt geluisterd en dat je hebt gereageerd op de uitzending. Heel veel plezier straks met Simone Wouwraven met de avondstart. Die begint om 6:00 tot 8:00. En ik ben er binnenkort weer als Bert weer met vakantie is. Ik denk dat het ergens in juli is. Dank ook aan het hele team van Bert op 5. En die gaan gewoon volgende week verder. Ik wens een goed weekend.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel. Voor iedere klus de ideale bus.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonics DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: Het is 6:00, het NOS-nieuws met Ewout. Goedenavond.
7: Goedenavond. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstoffen. Blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand.
8: Ja, de brand is ontstaan tijdens een geplande militaire oefening met explosieven. En bij die oefening liet een eenheid van Defensie mijnen ontploffen. Nou, we hebben in het onderzoek nu aangetoond dat er dus een directe relatie is tussen deze oefening en het uitbreken van de brand.
7: Ja, want na de ontploffing kwamen gloeiende deeltjes in de natuur terecht. Op dronebeelden zou te zien zijn hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Ook de opvarende van het cruiseschip Hondius, die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen, is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd er ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij 2 zangeressen heeft verkracht. Een van de slachtoffers is Ellen ten Damme, die vanmiddag bij Radio 5 zat en daar vertelde hoe ze van de veroordeling hoorde.
9: Ik werd gebeld door een vriendin en die zei wat de uitslag was van die uitspraak van de rechter. En ja, het recht heeft gesproken. Het was een hele heftige iets om mee te maken, zoiets.
7: Celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de eerdere straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. En er is weer nieuws over bultrug Timmy, die vorige week in de Noordzee is vrijgelaten. Het Duitse ministerie van Milieu heeft ruzie met de groep vrijwilligers die die reddingsactie heeft georganiseerd. Er was afgesproken dat er een GPS-zender op de walvis zou worden aangebracht en dat de gegevens daarvan zouden worden doorgegeven. Maar er zijn al dagen geen data gedeeld en het ministerie eist nu tekst en uitleg waarom dat zo is. De Duitse overheid dreigt naar de rechter te stappen als er geen antwoord komt. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen met minima tussen 4 en 8 graden. Morgen flink wat zon bij 15 tot 19 graden. En ook zaterdag vrij zacht en zonnig.
10: De avondstart. Simone Walraven.

0: Sun, Forever Man. Met op drums Jeff Porcaro. En op gitaar Steve Lukather. Ja, lekker. Beide van Toto. Ja, daar zijn ze weer.
1: De avondstart.
0: Van harte welkom. Dit is je daverende donderdagavondstart tot 8 uur... met de mooiste evergreens ooit gemaakt. Fijn dat je luistert. We gaan zo horen welke melodie Dire Straits heeft geleend van The Police voor een van hun hits. Er komt een ode voorbij aan een van de beste saxofonisten ter wereld. Maar eerst...
2: Avondspreuk.
0: Yoko Ono heeft gezegd... Smile to the future and it will smile back at you. Glimlach naar de toekomst en ze glimlach terug. Aan welke plaat moet je nu du moment denken bij deze uitspraak? Al je inspiratie is welkom in de NPO Luisteren. Gaan we intussen door met Tommy James en de Shondells...

0: deze plaat klinkt als waar het over gaat. Thunder in my heart, Leo Sayer.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Op 26 januari 1934 werd er een jongetje geboren in New Orleans die maar liefst 89 jaar zou gaan leven. Maar dat wist hij toen nog niet. Hij had tijd genoeg dus om zijn eigen stempel te gaan drukken op de muziek. Nou, dat heeft hij gedaan. Op zijn 8e schreef hij al zijn eerste liedje. Dat ging over de straat waarin hij woonde. En vanaf zijn 15e speelde hij avond aan avond in overvolle clubs samen met zijn maatje Guitar Slim. Hij zat in de eerste band van Little Richard. En we kunnen zo'n avondvullend programma maken over deze man die je nooit op de radio hoort, behalve hier bij de Avondstart. Maar laten we voor nu even luisteren naar Just a Lonely Clown uit 1957 van Huey Piano Smith.

0: Dire Straits, Money for Nothing. En ik heb een kleine...
1: Nerdalert!
0: Ja, want de aanwezigheid van Sting op dit nummer heeft alles te maken met een promotiespotje voor MTV van 2 jaar eerder. Dat spotje dat begon met een en eindigde met een brullend statement van de mannen van de Police.
2: America!

En toen de mannen van Dire Straits bezig waren met de opnames van het album Brothers in Arms, ergens op een warm tropisch eiland genaamd Montserrat, toen was Sting daar toevallig ook en hij vond het alleen maar leuk om even mee te zingen op dezelfde noten als de refreintjes van Don't Stand So Close to Me. Ja. En dit is nieuw. Danny Vera samen met Marlon Pichet.

It's Too Late van de ongeëvenaarde Carole King. En op saxofoon hoorde je de echtgenoot van Mary Clayton. Ja, dat was de weergaloze Curtis Amy. En Carole was zo geïnspireerd door hun samenwerking dat ze meteen op de proppen kwam met deze evergreen.

0: Muzikale Drieling.
1: Drie plaatjes achter elkaar die allemaal iets met elkaar overeen hebben. Luister even mee en als je inspiratie krijgt voor de derde plaat, hoor ik het heel graag via de NPO Luisterapp. We beginnen met een Stax singeltje uit 1967 van een man die op zijn 17e al zong bij Duke Ellington. Hier is Derek Martin.

Franks. When Sly Calls, Don't Touch That Phone. Met David Sanborn op de saxofoon. Daarvoor Sly in the Family Stone. Family Affair. En als eerste Derek Martin en Sly Girl. Ja, dit is Ella Fitzgerald. Die gaat helemaal uit haar dak in 1939. Met een liedje genaamd Sly Mongoose. Zo leuk dit. Thema is duidelijk. Jullie hadden het echt heel snel in de smies. En het is best wel moeilijk om hier nog wat plaatjes bij te vinden. Maar het is toch weer gelukt. Eens even kijken. Ik zie Sly Fox. Sly Dunbar en Robbie Shakespeare worden genoemd met The Real Thing.

alles van Sluwe Olly, zie ik hier. En dan een oud liedje, That Sly Old Gentleman from Featherbed Lane, van Mildred Bailey. Leuk. De Scorpions hebben een liedje genaamd Sly uit 2010.

komt er nog iets heel ouds binnen. Sly Mongoose, The Dogs Know Your Name. Van een artiest genaamd Jack Sneed en His Sneezers.

Yeah man, hartstikke leuk. Dank allemaal voor het meedenken. We gaan door met de mooie van Jerry en de Pacemakers. We nemen de bond over de Mercy.

brengt ons bij de avondspreuk. Die is van Yoko Ono. Ze heeft gezegd, smile to the future and it will smile back at you. Glimlach naar de toekomst en ze glimlacht terug. Nou, dank voor het lieflijk meedenken over een mooie plaat bij deze uitspraak. We gaan voor Billie Holiday. When you're smiling, the whole world smiles with you.

Thin Lizzy. En de oom van Phil Lynott, die heette Timothy, die had een hele grote platenverzameling. En er zat heel veel Motown bij en mamas en de papas en zo. Ja, dat was de vroege invloed. Tot zo na het nieuws van 7. Nog net even tijd voor QB and the Blizzards. Another day.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent, dat bedoel ik nou met voordeel.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
11: Stihl, sterk werk.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
11: Stihl, sterk werk.
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
14: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
17: Ah, ik wil uit!
16: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
18: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
19: Hou je bek, man.
16: Stream Hell of Hotel. Alleen op NPO Start.
15: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
20: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: Het is 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van het schip De Hondius, die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen, is besmet met het hantavirus. Vanmiddag werd bekend dat een andere opvarende, die in Nijmegen ligt, ook het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. En die uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
2: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
3: 12 maanden zitten.
2: Nou, weet je wat?
8: Ja, 18, waarvan 6 voorwaardelijk.
2: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
3: Hoe kwam dat binnen bij je?
2: Ja, heftig, hè? Dus,
21: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor de mishandeling van zijn ex. En daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Femenina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd tweede. Het weer blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De avondstart. Simone Walraven.

Night Orchestra. Tijdloos is het. En daarmee heet ik je van harte welkom bij het tweede portie donderdagavond start. Als je aan tafel zit, bon appétit. We gaan zo een duik nemen naar de oorsprong van een rockabilly klassieker. Onze huisarchivaris Jonathan die heeft heel mooi materiaal gevonden. Het is echt om te smullen. In de archieven van Beeld en Geluid over het optreden van onze avondster Frank Sinatra in het Concertgebouw. En de huisband is vlijtig aan het oefenen voor een nieuwe notenkraker. Maar eerst wat weergeloze baspartijen van Mark King samen met de mannen van Level 42. To Be With You Again.

0: Simon & Garfunkel, de 59th Street Bridge song, Feeling Groovy.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: In 1955 had Elvis Presley zijn grote doorbraak in de countrymuziek met Mystery Train.

0: stad gaan we vervast of dynamisch.
1: Dynamisch?
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
3: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
9: Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitepro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
12: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
13: Ah, ik ben uit!
12: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
14: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
15: Ga je weg, man.
12: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
16: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
19: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: Middernacht, het begin van vrijdag 8 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft nog niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: bedrijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn op de 14e speelavond van de Premier League allebei in hun eerste partij uitgeschakeld. Van Gerwen verloor van Luke Littler en Van Veen van Stephen Bunting. De avond werd gewonnen door Littler, die daarmee zijn koppositie verstevigde. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.